en Argy, you're like a child. Ik had vandaag ook zo'n gevoel. Echt, ik was weer helemaal als een kind zo enthousiast. Je moet weten, ik ben gigantisch fan van Marvel films en de comicboeken, dat soort dingen. En vandaag werd de lang verwachte trailer gereleased voor misschien wel een van de allervetste films die dit jaar gaat uitkomen. Avengers Doomsday. Er waren al heel veel online speculaties wat er zou gaan gebeuren. En vandaag werd hij dus eindelijk online getoond. Oh, ik was als een kind zo blij. Oh, zo gaaf. Ik heb zoveel zin om naar de bioscoop te gaan. Het duurt nog even. Maar ja, ik voelde me vandaag op die manier dus ook like a child. Goedendag, dit is 538. Mijn naam is Marnix. Je hoort zometeen de nieuwe van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Eerst Alaya, is Try Again. Been a long time.

0: Eva Max en Sweep It Psycho bij 538.
1: Radio 538, live vanaf Tomorrowland.
0: Afgelopen weekend was 538 de hotspot vanaf het dance-event van de wereld. 538 op Tomorrowland. Je hebt live sets gehoord, je hebt artiesten in de studio's gehoord. En de aftermovie is nu te zien op Instagram, @radio538. Daar kun je de aftermovie van 538 op Tomorrowland vinden. In de studio ook van 538. Dit weekend waren de mannen van Criss Cross Amsterdam, Sander en Jordi. En die komen blijkbaar los van elkaar bij Tomorrowland. Dus ze zijn niet samen naartoe gaan, nee, los van elkaar. Hoe zit het dan precies, vroegen ze af in de studio?
2: Het is zo mooi, want hij gaat dan op vakantie. We hebben afgesproken, elke grote show moet je komen. Maar hij zit dan ook weer met zijn slippertjes op de camping. En dan moet hij terugkomen.
3: Ja, ik zat op de camping. Ja, in Spanje. Okay. Dus ik ben vanaf de camping gekomen, hier naartoe. En ik heb er minder lang over gedaan dan zij uit Amsterdam.
0: Nou, hier moet je nagaan.
3: Ja.
0: Dus je bent gewoon korter onderweg vanaf Spanje naar Tomorrowland dan Amsterdam vanaf Tomorrowland. De mannen van Criss Cross Amsterdam, ze hebben nieuwe muziek. Dit is My Oh My bij 538.

0: sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: Jones Blue en Edge of Desire bij Radio 538. Vanaf 6 uur hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien weer met de leukste ochtendshow van Nederland. En afgelopen ochtend in de ochtendshow, ja, je kon merken dat Florentien een lang weekend had gehad. Ze wist namelijk even niet meer waar ze was.
1: Ja, het is logisch dat dat gebeurt natuurlijk. Waar ben ik? Ja.
0: Je bent in de studio. Het is maandagochtend.
2: Bergweg 70.
3: Atentie Cosmos. Florentien, kom er maar in.
2: Op aarde.
3: Waar ben ik? Dat heb ik dan nog nooit iemand bij het journaal. Pia Dijkstra, waar ben ik? We gaan naar het weer. Waar ben ik?
0: Wat een hoop lampjes hier.
3: Gisteravond in de slaapkamer. Waar ben ik?
0: Tim, Rick, Niels, die hoor je zo meteen vanaf 6 uur sowieso. En ik hoop Florentien ook, als ze weet waar ze is. Dit is 538 Train Drops of Jupiter, hoor je nu.

Dit is misschien wel het allerbeste huiswerk aller tijden geweest. Want Kensington, de band, is ooit begonnen op de middelbare school. Omdat Casper en Jan van Kensington een popliedje moesten schrijven. Dus uiteindelijk is Kensington dus ontstaan op de basisschool. Als een, of niet als een basisschool, maar gewoon op de school als een schoolopdracht. Nou, ondertussen is die band natuurlijk helemaal veranderd. Want ze hebben tegenwoordig Jason uit Amerika. Maar desalniettemin nog steeds ontzettend goed. 538, de nieuwe van David Kedda. Zometeen ook Imagine Dragons. Nou, you made it.

538 met Imagine Dragons en Thunder. Nou, met bliksemvaart door die nacht heen met de lekker zit van 538. Pens en Boon zometeen ook Black Eyed Peas. Eerst Martin Garrix, Ed Sheeran. Dit is Rem-

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
3: Nog

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538! Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
4: Ja, goedemorgen, dinsdagochtend en lekker op weg naar de 538 ochtendshow met Snap.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All bij 538. Goedemorgen. Ja, ja. Dinsdagochtend, even na 5 uur, lekker vroeg uit de veer op weg naar een zonnige en droge dag. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. 20 tot 24 graden wordt het vandaag. Lekker op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Tony Smits aan de telefoon. Hij is vrachtwagenchauffeur en groot liefhebber van de Merwedebrug. Je hoort het goed. Wat hierachter zit, hoor je over 6 minuten na Direct bij 538. It's so cool.

0: een dikke hit van Bruno Mars. On My Soul bij Radio 538. Goedemorgen, dinsdagochtend op weg naar de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Ja, slecht nieuws voor veel vlakverkeer. Want sinds zaterdagmiddag 5:30 is de Merwedebrug gesloten.
2: Waar is de Merwedebrug exact?
3: A27.
1: Ja.
2: En die gaat natuurlijk over de...
1: Oh, de Merwede.
3: Ja.
1: Op verschillende plekken is het staal minder sterk dan eerder aangenomen en daarom kan de veiligheid voor het verkeer niet langer worden gegarandeerd. Vrachtverkeer moet omrijden. Tony Smits komt uit Werkendam. Hij is vrachtwagenchauffeur en bovendien groot fan van de Merwedebrug. Ja, je vraagt je af hoe kan dat, maar hij is echt een liefhebber. Hij verzamelt al alles wat met die brug te maken heeft en heeft er zelfs een Instagram-account over. Tony, goedemorgen.
4: Een hartelijk goedemorgen.
1: Tony. Nou, voor iemand wiens favoriete brug is afgesloten, ben je best vrolijk.
4: Ja, maar ja goed, er moet ook een beetje vrolijk onder blijven. Het is wat het is, maar niet handig. Totaal niet handig.
1: Nee. Wat is er precies aan de hand met die brug?
4: Nou ja, ze hebben dus de plaat in de boogconstructie zijn dus schijnbaar niet sterk genoeg meer om het verkeer, het vrachtverkeer in dit geval, te dragen. Dan hebben ze daarvoor besloten het vrachtverkeer te mijden. Maar ja goed, het is niet alleen het vrachtverkeer, maar de bussen mogen er wel over. Ah. Dus dat is een beetje een maten met twee meter. Zo kan je het bijna wel zeggen, ja. Want ja, als het dan zo onveilig is, dan moet je alles afsluiten. Dan moet je zeggen niks meer.
3: Ja. Hek ervoor en omrijden.
4: Er is nu niks geregeld. Van die tekstkaartjes langs de weg. Dat is tot op heden het enige wat er staat. Dus het wordt massaal genegeerd om er overheen te rijden.
3: Maar aan de andere kant, Tony, dan moet je even een kwartiertje om.
4: Nou, reken maar een uur.
1: Is het een uur, ja? Wat is de alternatieve route dan die je moet rijden?
4: Nou, ik moet vanuit Werkendam naar Gorinchem even rekenen.
1: Ja.
4: Nou ja, dan is het dan moet je de A29 A27 op naar het zuiden rijden. A59 op, dan weer naar de A2.
1: Ja.
4: En dan weer de A15 op.
3: Wat een
1: Normaal gesproken is het een stukje van 10 minuten.
4: 20 minuutjes normaal, en dan is het minstens een uur.
1: Tjoh.
4: Nou ja, tegenwoordig heb je tolheffing, dus dat is nog eens maal 20 cent per kilometer. Het is 63 kilometer, nou reken uitje verlies per vrachtwagen.
1: Dat is een hele dure grap voor het vrachtverkeer.
3: Nou ja, een literje diesel is 2,40 op dit moment.
4: Ook nog eens een keer erbij, dus nou ja, reken uitje verlies, dit gaat miljoenen kosten.
3: Dan komt de overheid en die zegt natuurlijk, jongens, we snappen dit.
1: We schieten even te hulp.
4: Dat betwijfel ik, of dat gaat gebeuren. Want dat is natuurlijk op lange termijn en dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar ze moeten gewoon zorgen voor een snelle oplossing. Want dit probleem is gigantisch.
1: Maar even
4: wat dan... In 2010 is het al oplossing? Gebeurd.
1: Ja. Ja, jij bent de kenner. Jij weet alles van die brug. Jij volgt het nieuws rondom die brug. Was het al langer bekend dat de staat zo slecht was?
4: Nou ja, kijk, in 2010 zijn haarscheurtjes ontdekt. Toen hebben ze verstevigingen aangebracht. Toen was die weer veilig bevonden. Nu hebben ze opnieuw testen uitgevoerd. Met aan de draagconstructie.
1: Ja.
4: En nou is daar een test voortgekomen dat het dus niet veilig is meer, zeggen ze, volgens de voorschriften.
1: Mm.
4: Het is een voorschrift.
1: Mm.
4: Nou ja, daaruit hebben ze dan gezegd van joh, dan sluit het voor het vrachtverkeer. Nou ja, de oplossing? Nou ja, gaat reguleren door meer afstand te creëren tussen vrachtwagens. Nou, het is te maken met het draagvlak.
1: Ja.
4: Nou ja, als vrachtwagens dus, nou, ze 200 tot 400 meter afstand houden. 200 meter is het mooiste eigenlijk. Ja. Nou, dat valt te controleren. Er zijn systemen voor.
1: Ja.
2: Ja.
4: Nou ja, zit er een camera bij? Heb je die afstand niet? Ja, dan kan je alsnog een bekeuring krijgen. Joh. En heb je die afstand wel, dus niks aan de hand. En dan kan het draagvlak gewoon doorgaan. Het vrachtverkeer kan gewoon doorgaan. De hinder is minder. Nou ja, dat is een makkelijk, voor mij idee, de makkelijkste oplossing en beste.
1: Maar het klinkt niet als een heel gek idee wat jij hier nu oppert.
4: Nee, ja, maar ze moeten denken in oplossingen, niet in problemen.
3: Maar hoe bepaal je dan die afstand? Genoeg. Dan moet je dus ergens eerst gaan wachten of...
4: Nee, er zijn camerasystemen, die afstand, we hebben allemaal afstandradar ook. Nou ja, je moet gewoon 200 meter incalculeren, eventjes voor het mooie. Nou, dat valt te controleren door middel een camerasysteem. Nou ja, en daar valt weinig aan te veranderen. In Duitsland dat gebruiken ze al jaren schijnbaar, heb ik het weten gekomen.
1: Oké, dus daar kan het wel. Hey, maar nu
4: is ook snel toe te passen.
1: Want die brug die moet aangepakt worden nu, maar dat lijkt me nog niet zo eenvoudig. Nee.
4: Nou, ze zeggen tot einde zomer. Ja, zo lang gaat de transportwereld dit echt niet waarderen. Want de N3 is ook dicht.
1: Ja.
4: De Noordtunnel gaat dicht. Er zijn er meer bruggen die dicht gaan. Dit kunnen ze niet meer lang handhaven en niet langer verkopen als zijnde, ja, sorry, rij me om. Want dat gaat de transportwereld gewoon niet redden.
1: Nee, maar het is wel allemaal dankzij die brug waar jij zo van houdt.
4: Ja, het is voor mij een beetje een hart-liefde-verhouding. Ik heb er heel veel plezier aan. Want ja, alle informatie deel ik op verschillende pagina's van mij. Ja, er wordt flink op gereageerd en bekeken en gedaan. Ja, ik heb goede lijntjes met Rijkswaterstaat. Dus ja, we hebben daarin ook nog eens een beetje een wisselwerking.
1: Ja.
4: Dus ik hoop dat mijn advies ook naar Rijkswaterstaat wordt opgenomen. En dat het dan wordt uitgevoerd. Want dit moet gewoon opgelost worden binnen een korte tijd.
1: Nou, ik hoop dat ze naar je luisteren.
3: Maar er zit niks anders op. Volgens mij, ik denk dat er een nieuwe brug gebouwd moet worden, toch?
4: Ja, die zijn ze al mee bezig. Er wordt al gebouwd aan een nieuwe brug. Maar die is pas 2031, volgens schema.
1: Ja.
4: Is die pas gereed en dan kan die ingelegd worden. Maar ja, tot die tijd kunnen ze het toch niet afsluiten. Dat is onwerkbaar. Dat
3: onmogelijk.
4: Is niet te verkopen. Onmogelijk.
3: Maar kunnen ze een paar stempels eronder zetten?
2: Ik weet niet of je boos bent.
4: Nou ja, daar heb ik voorgesteld. Zet er een paar jukken onder, drijfjukken. Ja, ja. Zeggen ze.
1: Ja.
4: Maar dat gaat niet, want het scheepvaartverkeer weer in de
2: baan. Ja, maar drijfjukken klinkt heel lekker, maar...
4: Kunnen, als het zo onveilig is, kan de scheepvaart er wel veilig onderdoor?
3: Nou,
4: kan,
3: jij zegt het.
2: Nou.
4: Kan de fietsers, auto's, kan dat allemaal nog veilig dan?
1: Ik zou wel mijden hoor, die brug, als ik het allemaal zo hoor.
4: Nou, ik ga er nog dagelijks heen. Gewoon om het maar te zien en te bekijken en te beoordelen. Want ja, het blijft toch een fascinatie en een hobby.
1: Ja, voor de mensen die meer willen weten over de Merwedebrug, want er is dus echt heel veel over te vertellen, zo blijkt wel uit jouw Instagram-pagina. Waar kunnen mensen terecht?
4: Op Merwedebrug A27.
1: Dat is het Instagram-account van Tony. En daar houdt hij alles bij wat qua nieuws en foto's te maken heeft
4: alles,
1: met de brug.
4: Ja, correct. Alles. Ja. De geschiedenis. Ik heb allerlei verzamelingen heb ik nog. Dat deel ik auto ook nog. Nou ja, en nu zeker het nieuws rondom die Merwedebrug. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. En dat probeer ik te achterhalen en te delen.
1: Nou, ik vind het leuk dat je zo enthousiast in ieder geval over die brug nog steeds bent. En ik wens jou succes als vrachtwagenchauffeur met het omrijden.
4: Ja, dankjewel. Dat kunnen we allemaal gebruiken.
1: En een mooie dag, hè?
4: Joe, houdoe!
1: Dit is een vrolijke vrachtwagenchauffeur. En dus helemaal verliefd op de Merwedebrug. Vandaar ook zijn verzameling en Instagram-account. @Merwedebrug A27. Je moet maar even kijken. Er is meer over die brug te vertellen.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
3: Te horen hoe jouw goede morgen klinkt vandaag. Gerben.
4: Goedemorgen deze morgen. Weer met mijn maatje Lars op pad voor een dag zonder zorgen.
3: Hoi, ja, een dag zonder zorgen. Daar gaan we voor, Gerben. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Peter.
5: Goedemorgen, Floris. Hier weer lekker aan de wandel in Stadskanaal. Met mijn twee hondjes, Willem en Joop. Hey, fijne dag verder. Doei, doei.
3: Doei, lekker Peter. Gezellig dat je erbij bent. Goedemorgen. En ook Jeroen kwam nog binnen.
6: Yo, goedemorgen strijders. Gaan we weer. Hatsikidee.
3: Lekker Jeroen, goedemorgen. Op weg naar de dinsdagochtendeditie van de ochtendshow van 538 met Calvin Harris. Dit is Satisfied.

0: Niles Barkley en Crazy bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend op weg naar de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd, we willen even terug naar gisteren.
1: We waren even benieuwd naar aanleiding van het bericht.
0: Ja,
1: dat op dit moment in heel Nederland alle scholen dicht zijn. Want elke regio heeft nu vanaf deze dag officieel vakantie.
2: Ja, en volgens mij is in Noord ook de bouwvak begonnen.
1: Ook alweer? Ja.
2: Ja, ja.
1: Dat zou wel eens kunnen kloppen.
2: Dat hobbelt erachteraan.
1: Wij waren benieuwd, gaan wij met luisteraars mee op vakantie? Worden op dit moment op campings, waar ook in Europa of ter wereld eigenlijk, op dit moment naar de 5 uur ochtendshow geluisterd.
2: En toch is een camping gezellig.
1: Ja, zeker. Kevin, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hallo, hallo, waar vandaan?
3: Ja, in de Zulu voor de Gotthardtunnel.
2: Oh mijn god.
1: Oh, je bent onderweg.
4: Oh mijn god, hard is het dan.
3: Ja, ja.
2: Hoe lang heb je voor de Gotthardtunnel gestaan of sta je er nog steeds?
3: Nou, we staan er nog steeds. Ik sta nu al 3 kwartier in de file voor de tunnel.
2: Dat valt nog mee. Nee, zaterdag stonden ze 3,5 uur, dus...
3: Ja, dat nu zit er meevallen, ja. Ja.
2: Maar ja. Is die in zicht, de tunnel, of is die nog...
3: Ja, 2 kilometer ongeveer.
2: Oh, uurtje ja, ben je erin.
3: Ik hoop het wel.
4: Moet je ervoor betalen eigenlijk, voor die tunnel?
3: Nee, voor de tunnel zelf niet, maar je moet wel tol betalen om door Zwitserland heen te rijden.
1: Nee, je hebt zo'n vignet, heb je toch?
4: Ja.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Hey, waar gaat de reis naartoe?
3: We gaan naar Italië, naar het Gardameer.
1: Oh, lekker man.
2: Oh, lekker.
4: Man.
1: En naar een camping of een huisje? Of wat heb je daar?
3: Nee, we gaan naar de camping. Naar camping Lido.
1: Ah. En heb
3: met,
1: je een,
3: met de caravan.
1: Die hangt nu lekker achter je, jij onderweg met het gezin dan denk ik.
2: Ik wil nog even snel vragen. Het Gardameer staat bekend om het slechte weer in de zomer. Met vooral die hagelbuien, et cetera. Neem je daar nou voorzorgsmaatregelen?
3: Ja, ik heb wel wat spulletjes bij me, laat maar zeggen. Dus een extra opblaasmatrassie, noem maar op.
2: Om op het dak te leggen en zo.
3: Ja, en ik heb een opblaasbankje die ik eventueel op het dak en dan een paar bandjes eromheen. Ja, zo.
1: Beslagen ten ijs. Maar heb jij vaker daar gekampeerd?
3: Nou, dit is de derde keer, laat maar zeggen. Ja.
1: En heb jij al wel eens van het noodweer meegemaakt daar?
3: Nou, gelukkig niet. Dus ik ga optimistisch heen.
1: Ja, heel goed. Nou, ik hoop dat je een hele fijne vakantie hebt. En Kevin, leuk dat we mee mogen. Ja.
2: En snel door die tunnel heen.
3: Uiteraard mijn favoriete zender, hè.
2: Hartstikke goed. Geniet, man.
1: Kevin, heb een hele mooie vakantie en veilig weer terug ook.
3: Yo, top. Bedankt. Voor de uitzending.
1: Dankjewel.
3: Hoi.
1: Peggy, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Waar vandaan?
5: Italië.
1: Ah, op de camping ook?
5: Ook op de camping met de caravan.
1: Heerlijk. Hoe lang ben je er al?
5: Sinds zaterdag.
1: Kijk. Het is heel warm, hè, begreep ik, in Italië.
5: Nou, het is eigenlijk perfect. Dus, nu weer niet, want nu is het rot weer. We hebben vannacht onwijs hagel gehad.
1: Kijk,
5: Maar, eigenlijk is het 30 graden en 's nachts gewoon lekker cool.
2: Kijk,
1: dat is fijn.
2: Maar geen schade door de hagel.
5: Nee, gelukkig niet. En wij gaan straks ook nog naar het Gardameer. We staan nu in een ander meer, op een ander meer. Ja, en straks ook nog naar het Gardameer.
1: Nou, dus. Misschien kom je Kevin wel tegen, dat zou leuk zijn.
5: Ja, je weet het niet, hè.
1: Als er iemand heel hard mee zit te zingen met allemaal liedjes die op 538 klinken, dan weet je, dat is Kevin.
5: Ja, dat klopt.
1: Hey Peggy, je hebt een fijne vakantie. En leuk dat we met je mee mogen.
5: Dankjewel, fijne uitzending. Doei.
1: Koos, goedemorgen.
4: Koos.
6: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, waar vandaan?
6: Vanuit Schotland.
1: Dat is grappig. Dat is een bestemming die je niet zo vaak hoort.
6: Nee, dat klopt. Wij hebben echt gekozen voor de natuur. We zijn eerder in Noorwegen geweest en Schotland stond nog op ons lijstje.
1: Ja.
6: Ja.
1: En doe je dit jaar... Is het rondrijden of heb je één plek?
6: Nee, we zijn aan het rondrijden met onze camper.
2: En het is relatief warm toch dit jaar in die hoek?
6: Ja, we hebben vannacht de eerste keer regen gehad, maar we hebben echt een mooie dagen gehad. 25 plus graden.
1: Oké.
6: En op ton.
1: Maar dit is jouw eerste keer Schotland?
6: Ja.
1: Aanrader?
6: Zeker een aanrader.
1: Wat maakt Schotland zo mooi?
6: De verschillendheid in de natuur. De ene keer is het druig, dan is het gewoon mooi bos. De bergen zijn fantastisch. Het is echt een heel vriendelijk volk.
1: Okay.
6: Echte mensen zijn niet fantastisch.
1: En kan je een beetje lekker eten in Schotland?
6: Ja, wij eten vooral zelf in onze eigen camper, dus kopen zelf. Maar het schijnt erg goed te zijn.
1: Haggis, toch? Is het Schotse gerecht.
2: Ja, ja, ja.
4: Haggis.
1: Gevulde schapenmaag.
4: Gevulde schapenmaag.
1: Met orgaanvlees.
4: Oh, godverdamme. Wat is dat vies? Het klinkt al vies.
1: Het is niet voor watjes, Haggis. Koos, heb een fijne vakantie.
6: Dankjewel.
1: Larissa dan.
7: Hoi, hoi.
1: Hoi, Larissa.
7: Hallo.
1: Waar vandaan?
7: Oostenrijk.
1: Hey, Oostenrijk. Kijk. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Is het onderweg naar de eindbestemming of is Oostenrijk de plaats waar je even vakantie viert?
7: Nee, Oostenrijk. Dat is de plek. We moeten nog 129 kilometer.
1: Dat is een mooi land, hè, in de zomer.
2: Prachtig.
7: Zeker.
2: Maar ga je naar de camping of heb je een huisje?
7: Nee, camping.
1: En waar in Oostenrijk?
7: Doberjach, bij de Milstättenzee.
1: Nou, oh ja.
2: Oh. Dachten we al.
1: En dan ga je een beetje fietsen.
7: Fietsen? Nee, zeker niet.
8: Zeker. Ga je wel doen?
2: Wandelen?
7: Misschien wel, ja. Lekker genieten.
1: Ja, juist, hè, hè. Nou, het is prachtig daar, ja. Larissa. En,
7: heerlijk,
1: en ieder, ja. Iedere ochtend gewoon gezellig de ochtendshow aan?
7: Ja, zeker.
2: Dan heb je toch het idee dat je een beetje gewoon, hè? Een beetje Nederland op vakantie.
7: Ja, en dan gezellig. Lekker in het zonnetje met een bakje koffie.
1: Heerlijk. Oh, wij benijden je. Ja. Larissa, heb een hele fijne vakantie en kom veilig ook weer terug. Dan gaan we nog even naar Niels.
7: Is goed.
1: Hoi, hoi. Niels, goedemorgen.
9: Hoi. Goedemorgen.
1: Waar vandaan?
9: La Scala, Spanje.
1: Oh! Hé, hey, Spanje. Nou, daar is het groot feest natuurlijk nu.
9: Daar was het gisteravond heel groot feest, ja.
2: Had je voetbal gekeken?
9: Ja, zeker weten. En vooral voor op de Spaanse tv, hè. Dat is helemaal geweldig.
1: Maar ben je echt het dorp daarin gegaan om te kijken met de Spanjaarden?
9: Nou, wij zitten in een huis net boven het dorp. Dus wij zagen alle Spanjaarden zitten en feesten. En het vuurwerk zagen we flink goed komen.
1: Geweldig. En merk je nu nog dat er een uitgelaten stemming heerst? Ja.
9: Dat sowieso. Er is hier een hele uitgelaten stemming. En het is wel heel erg rustig met alle Spanjaarden in één keer. Vanochtend.
1: Ja, die dus, slapen uit. Ik denk dat jij vandaag, dat je in de winkels en zo, dat je niet heel snel geholpen gaat worden.
9: Nee, dat denk ik ook niet eens.
4: Mañana.
9: Precies. Mañana, inderdaad.
1: Hey, hoe lang blijf je daar nog, Niels?
9: Nog 2 weken.
1: Nou,
9: twee weken.
1: Geniet er lekker van. En leuk dat je ook naar de ochtendshow luistert op je vakantieadres.
9: Dank
1: je
9: wel, man en vrouw.
1: Oké, dan.
9: Dank je wel.
2: Gezellig dit.
1: Ja, het is leuk om te zien.
2: Laten we morgen ook nog even een rondje doen.
1: Morgen doen we nog even een rondje. Halen we weer even net op kijken bij onze luisteraars. Ook wel goed om te weten. Want,
2: en misschien hebben ze ook nog dingen voor thuis. Hè. Dan kan je dat ook melden bij ons. Dus eigenlijk een beetje, hoe noemde je dat? Wat was dat vroeger ook weer?
4: Ja, dat was echt

0: tijd en groove is in the heart bij 538. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Hebben we het vandaag al gehad over de hond van Florentien?
2: Nee.
3: Nee.
4: Billy?
2: Ja, hoe is het met Billy?
1: Ja, hoe was dit weekend?
4: Nou, het gaat eigenlijk heel erg goed met Billy.
1: Ja, als je partner... Ja.
4: Sterker nog, wij leren hem nu om op commando te plassen en te poesen. Oh. Te poepen en te plassen.
1: Op commando? Maar dat doe je zelf toch ook niet op commando?
4: Nee, maar dat is wel handig als je niet zoveel tijd hebt en je gaat hem uitlaten.
2: Poepen?
1: Ja, maar wacht
4: hij
1: even.
4: Doet het nog niet heel erg hoor.
1: Maar als je niet zoveel tijd hebt om hem uit te laten... Dan...
4: Nee, maar het is gewoon handig. Dat hij dan zegt, als je zegt plasje, dat hij dan ook weet van ik moet gaan plassen.
1: Maar je moet toch gewoon net zo lang... Zo'n beest, ik
4: denk, doe ook.
1: Hoe lang loop je ermee? Een uurtje?
4: Nee. Hij mag nog maar 20 minuten.
2: Ja,
4: het is nog een puppy, hè? Je moet heel voorzichtig zijn.
1: Okay.
4: Maar goed, dit is wel heel intensief. Dus dan zet je hem buiten neer als hij wakker is. En dan ga je even lopen. En dan moet je dus, als hij dan heeft geplast... moet je helemaal eromheen staan en belonen. En goed zo, plasje. Dat is een plasje, dat hij weet van... Oh, dat betekent dat ik dus...
1: Ik heb iets goeds gedaan.
4: Ja. En dan weet hij het woord. En dan kan hij straks, als je zegt plasje, dan weet hij, oh, dan moet ik gaan plassen.
2: Ah,
4: okay. Oh. Dat vonden we heel handig. En dat proberen we er een beetje in te krijgen.
1: Goed, toch? Wel een beetje zo'n robot of zo. Dat je denkt van,
4: nee.
1: Geautomatiseerd beest.
4: Ja. Nee, het gaat wel goed. Ja, het is een kleine baviaan.
1: Maar jouw
2: Emiel... Kleine baviaan?
4: Ja, het is een baviaan. Klein, ja, hij ziet er zo uit.
2: Als een baviaan?
1: Ja. Maar Emiel, staan jullie dan samen om de hond heen? Of doen jullie...
4: Nee, we hebben diensten.
1: Ja.
4: Dus zaterdag had ik dienst. En dan, of dienst, is helemaal niet erg. Hij moet er toch om 6:30 ochtends moet hij gaan plassen. En dan ga ik even eruit.
1: Maar Emiel staat ook te juichen en te trappelen. En een confetti-kanon als er geplast is.
4: Ja, dan staan we samen eromheen. Ja, het is heel sneu tafereel.
2: Maar dit volletje filmen.
4: Het is echt
2: filmen.
4: Heel triest.
1: Ja, wil iemand, kan iemand dit...
2: Maar er is toch, ik zie wel vaker mensen hun hond uitlaten. Maar ik heb nog nooit iemand zien staan bij de hond. Plasje, poepje.
4: Goed zo. En dan aaien. Ja, dat moet je toch wel een beetje doen als het...
1: Dat heb je op cursus. Jullie hebben iemand thuis, toch?
4: We hebben nu 2 lessen gehad.
1: Ja.
4: En we hebben na de vakantie nog een les.
1: Ja.
4: Nou ja,
1: wat was les 2 dan?
4: Nou, dit dus, voor onder andere. En hoe je moet leren zitten natuurlijk.
2: Oh ja.
4: En poot geven, dat doet hij allemaal nog niet. Maar we weten nu wel een beetje hoe we dat moeten trainen.
1: Ja. De onderlinge relatie tussen jou en Emiel, die herstelt zich ook weer een beetje.
4: Het gaat wel iets beter,
1: ook
4: fijn. Ja, minder discussie.
1: Ja.
4: Komt ook omdat het goed gaat met hem.
1: Ja.
4: Dus ja, het ziet er rooskleurig uit.
2: Op vakantie.
4: Ik ben ook benieuwd hoe het gaat als hij het vliegtuig in moet. Dat is natuurlijk ook een spannende
1: Wanneer
4: dag.
1: Gaat dat plaatsvinden?
4: Zaterdag.
1: Oké.
4: Ja, we gaan het zien.
2: Nou, het is een hele onderneming. Maar je kan het volgen, hè? Op het Instagram-account van de poedel. De toy poedel
4: Billy.
2: Ja.
4: En dan op zijn Engels. Poedel met 2 O's, DLE.

0: 538 ochtendshow. Ze staan weer voor je klaar. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze dinsdag in. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. Kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow? Ja, dan open je de radioshow en ben je vandaag de eerste luisteraar. En komt het t-shirt jouw kant op. Het collectors item. Het Ik was de eerste luisteraar t-shirt. Kan dus voor jou zijn door even te bellen. 0909-30538. Heb een mooie dinsdag. En veel plezier bij je nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het was opnieuw een nacht vol oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Iran en Amerika hebben elkaar over en weer onder vuur genomen voor de 10e nacht op rij. En ook werd een tanker aangevallen bij Oman in de straat van Hormuz. De bemanning is veilig van boord gehaald. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe. En ze werden in een open bus rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. En in Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4 uur vertrokken de lopers van de 50 kilometer. Uur later mochten ook de deelnemers van de 40 kilometer beginnen. En over 1 uur dan zijn de mensen aan de beurt die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe langs plaatsen als Bemmel en Elst. Gaan we naar het weer. Vandaag veel zon, stapelwolken bij 20 tot 24 graden. Tot over het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan eens even kijken of er nu al files staan.
3: Ja. Nee, er zijn geen files zitten.
0: Dat wel rustig. Mooi zo, dan kunnen wij eens op zoek gaan naar luisteraar nummer 1. Want de radioshow moet geopend worden. En die taak die leggen we graag bij jou neer. Omdat jij dat zo goed kan. Via 0909-30538 kun je even bellen. Dus 0909-30538. Als je het leuk vindt om vanochtend eerste luisteraar te worden. Je weet, je verdient daar een t-shirt mee. En natuurlijk de eeuwige roem die vandaag met name geldt. Want je bent dan de hele dag de eerste luisteraar. Dus 0909-30538.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...

0: vrijwel iedereen kent dit liedje van Journey, Don't Stop Believing. Maar het is nooit een hit geweest in Nederland. Soms heb je dat wel eens met platen. Wist de hitparade niet te halen, maar wel een klassieker geworden. 7 over 6, goedemorgen. En van harte welkom voor dinsdag 21 juli vandaag. Een nieuwe ochtendshow van start gegaan.
1: De 21ste is altijd een soort herfst-zomer. Ja, we zitten eigenlijk volgende zomer, toch?
0: Ja, dat is 21 juni dan, toch?
1: Juni. Ah, oké. Okay.
0: Ja, dan start officieel de zomer. Tenminste, dat wisselt nog wel eens een dag. Heeft met de
2: stand van de maan?
0: Ja, daar heeft het wel iets mee te maken.
1: Ik heb wel het idee dat dit jaar op de een of andere manier het vroeger normaal... Ik heb het idee dat het langer om 4:30 licht was in het verleden. En dat het dit jaar heel snel weer donker is.
0: Maar is het ook niet omdat het gewoon een beetje bewolkt is?
3: Ja, het was hartstikke bewolkt.
0: Ja,
1: zou dat het zijn?
3: En ik dacht precies hetzelfde. Ik dacht nu al donker.
1: Ook. Ik denk, ben ik 2 uur te vroeg opgestaan?
3: Ja, nee. Volgens mij komt het door de bewolking.
1: Gewoon een bewolking.
0: Het is een beetje half... Het was ook heel koud vanochtend, geloof ik, een graad of 10.
1: Lekker man.
0: Ja, even afkoelen geblazen.
1: Heerlijk.
0: Nou, alle deuren tegenover elkaar open. Dan kan je de warmte het huis uitjagen, als die er nog hangt. Dan gaan wij eventjes naar Nijmegen. Want dat staat natuurlijk vandaag in sowieso het teken van de Vierdaagse die van start is gegaan. Vandaag een hoop lopers die zich hebben gemeld voor deze editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Die vanochtend dan officieel van start gaat. 4 dagen lang het wandelspectakel.
1: Ja, om 4 uur al, hè?
0: Ja, het is, dat zijn de eerste lopers die dan starten. Maar niet alleen de Vierdaagse, ook de Europese loting van NEC was een dingetje daar. De club treft Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League.
2: Oh, hebben we van de week gegeten?
0: Algemeen directeur Wilco van Schaik, die is daar nogal mee in zijn opjes.
4: Ik denk heel mooi, maar er kunnen ook veel supporters mee. Dat was mijn eerste gedachte. Ik heb altijd gezegd dat ik die tripjes, die wil ik zelf een keer meemaken. Ik heb er veel over gehoord. Dus ja, nu mogen we naar Griekenland. Dus we gaan er ook heen om te winnen. Je moet het altijd proberen. Dus sportieve uitgangspunt is winnen, maar je moet ook genieten.
0: Ja, je moet ook genieten. Al dus de directeur van NEC, die volgens mij wel goed is in het genieten, heb ik altijd het idee.
1: En is het nou zo, als ze deze wedstrijd winnen, dan hebben ze natuurlijk nog een thuiswedstrijd. En dan zitten ze meteen in de poolfase.
0: Nee, want het is de derde voorronde, toch?
1: Ja, ik weet niet, geen idee hoeveel voorrondes...
0: Dan heb je nog een play-off, dacht ik.
1: Oh, ook
0: maar, hou me ten goede. Ik ben het...
1: Ik ben altijd zo bang met dit soort... dat zag je bij Utrecht vorig jaar ook met het Europese toernooi. Dat ze te weinig kwaliteit op de bank hebben zitten...
0: Voor,
1: om
0: voor
1: uiteindelijk
0: de
1: competitie overheid en de beker. En alles gaat dan op Europa.
0: Ja.
1: En dan heb je eigenlijk te weinig tijd om te herstellen met je goede spelers... om bijvoorbeeld een bekerpotje te winnen straks.
0: Nou ja, en moet je als NEC... en ik gun het ze van harte, begrijp me nou niet verkeerd... maar Champions League is natuurlijk wel echt... Het is tof als ze het redden, maar je kan met een club als NEC... misschien in een competitie als de Europa League... kan je
1: verder komen.
0: Kan je eerder potten breken.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: ja,
0: gaat om zoveel geld, ik wil zeggen,
1: hoe heet die Boekhoorn, toch?
0: Hè?
1: Boekhoorn. Die denkt dan, kom maar hier met die 80 miljoen.
2: Ja. Er is zoveel miljoen hier gestopt.
0: Sylvester, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Uit het altijd gezellige Bergen op Zoom.
5: Ja, klopt.
0: Tenminste, zo kennen wij het, als een gezellige stad.
5: Ja, altijd.
0: Ja, maar jij denkt, ik vind het even mooi geweest in Bergen op Zoom. Op naar de vakantie.
5: Ja, precies, met het gezin.
2: Staat er niet de Philip Morris?
1: Ja, in die bocht.
0: Ja, die staat bij Berg op Zoom daar.
1: Daar rij je bijna naar binnen.
0: En het oudste hotel van Nederland hebben ze ook in Berg op Zoom.
1: Hij zei klopt.
0: Ja. Sylvester is onderweg naar België.
5: Ik zit al in België. Ik ben net Brussel voorbij.
0: Kijk aan. En is dat ook de eindbestemming?
5: Nee. Wij rijden door naar Spanje.
0: Oh, lekker man.
1: Oh. Nog een
2: daar schijnt altijd de zon, hè?
5: Ja, dat zeggen ze, hè. Ja.
1: En wordt dat Noord-Spanje, Zuid-Spanje, wat wordt het?
2: Midden-Spanje?
5: Nee, wel een beetje boven in Spanje aan de kust.
2: Oh, meer rond Spanje.
0: Maar dan moet je nog even doorrijden, Sylvester.
5: Ja, we zijn nog wel even bezig, maar dat geeft niet.
0: Maar niet in één keer, toch?
5: Nee. We hebben 2 overnachtingen. We doen het in etappes.
0: Lekker man. En is dan bij jullie ook op het moment dat de auto is gestart en je rijdt de straat uit, dat je dan het gevoel hebt van de vakantie is begonnen? Of pas als je er bent?
5: Nee, 100%. Zodra we in de auto stappen, dan hebben wij vakantie.
1: Maar ik ben benieuwd, zit je met een heel gezin in de auto nu, of niet?
5: Ja, mijn vrouw die is aan het rijden en mijn 2 kinderen zitten achter in de auto.
1: Maar wat een stilte.
5: Ja, lekker is dat, hè. Dat is overdag niet, hoor.
0: Maar hoe heb jij dat voor elkaar gekregen, Sylvester?
2: Ik denk een iPadje.
5: Nee, nog niet eens. Rijspilletjes.
1: Oh,
0: je hebt ze gewoon gedrogeerd.
2: Je hebt gewoon stoot achterin, man.
1: Ja. Oh, goed.
5: Die worden vanavond met het avondeten worden ze wakker.
1: Goed.
0: Dat heb jij fantastisch voor elkaar, Sylvester.
5: Ja, toch?
0: Ik begrijp het helemaal. Hey, hoe lang blijf je daar?
5: 2,5 weken.
0: Oh, heerlijk.
1: Heerlijk, man.
0: Nou, mooi.
1: Dan rij voorzichtig.
0: Dat zou ik zeker doen. En in de wetenschap dat je vandaag...
6: De eerste luisteraar.
0: Ben, denk ik dat jij een hele fijne trip hebt. We gaan het shirt naar je toe sturen.
5: Dankjewel.
0: Hij is te laat om mee te gaan op vakantie, maar ik zou zeggen heel veel plezier.
1: Ja, leuk voor als je thuis komt.
0: Ja, dan ligt er een cadeautje. En,
5: ja, komt helemaal goed.
0: Heb een goede reis, man.
5: Yo, man, en

0: Pony van Genuine. Beetje hitsig liedje altijd, deze man. Ja. Want dat bereiden van, nou ja, je weet wel waar die over zingt eigenlijk. 11:07, goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Ochtendshow voor deze dinsdagochtend. En een bijzondere dag in het Nijmeegse, want 45.000 wandelaars... die hebben zich vandaag verzameld voor de start van de Vierdaagse. Ruim 80 nationaliteiten komen in actie op de 30, 40 of 50 kilometer. En daarom traditiegetrouw even een kleine update van de marsleider van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is Henny Sakkers. Henny, goedemorgen.
1: Ja, hele goedemorgen vanuit Nijmegen.
0: Hallo, hallo, hallo Nijmegen. Hoe is het op dit moment tijdens de start? Want ik ga ervan uit dat de eerste groepen, die zijn al gaan lopen.
1: Ja, vanmorgen om 4:00 heb ik het startschot gegeven voor de 50 kilometer lopers. Dat zijn er ongeveer 12.000, die zijn al lang op pad.
0: Ja.
1: En we zijn nu bezig met het laatste stukje van de 40 kilometer lopers. Dat is een hele grote groep en dan hebben we straks om 7:00 de laatste. Dat zijn de 30 kilometer lopers die... op dat moment ook aan hun Vierdaagse gaan beginnen.
0: En dan is het idee dat ze allemaal een beetje ongeveer gelijktijdig aankomen in... tijdens de laatste... tenminste...
2: Ik denk dat die om 4:00 zijn gaan lopen... die komen om een uurtje of 8:00 binnen.
1: Nou, dat lijkt me wat overdreven... Oh. Maar de eerste zullen ongeveer rond half... nou, ik schat 10:30, 11:30 alweer terug zijn.
0: Zo snel?
1: Het is geen wedstrijd natuurlijk, hè. Het is een prestatie waarvoor iedereen dezelfde afstanden moet doen... en ja, echt wel voor moet zorgen om 5:00 vanmiddag terug te zijn. Want dan is het echt afgelopen.
0: Ja, nou is er de afgelopen periode is er veel gesproken over evenementen... die werden gehouden tijdens de nogal extreme warmte in Nederland. En daarbij is de naam van de Nijmeegse Vierdaagse ook gevallen. Zo van, ja, moeten we niet eens kijken om het op een ander moment te organiseren. Maar als ik nu kijk naar de weersverwachting van deze dag...
2: Perfect, het is fantastisch.
0: Dit is geweldig wandelweer.
1: Ja, dat hoor ik ook voortdurend van wandelaars die zeggen... wat hebt u geluk met de weersomstandigheden van deze week in Nederland. Het is naar mijn mening bijna ideaal wandelweer. Het is relatief koel hier in Nijmegen, zeker vanmorgen om 4:00. En ik kan alleen maar heel blij zijn met het geluk wat de Vierdaagse treft in de derde week van juli.
0: Ja, want zijn er nog gekke dingen deze editie? Hebben er routes omgelegd moeten worden? De waterstand was wat aan de lage kant, begreep ik.
2: Waterstand?
1: Ja, nou dat zijn allemaal kleine dingen die er allemaal, waar we allemaal goed zicht op hebben. Maar eerlijk gezegd, op dit moment zijn er geen, hoe heet dat ook weer? Oh ja, geen grote uitdagingen.
0: Geen grote uitdagingen, ja, dat is ook inderdaad heel mooi om het zo te zeggen. Dus dat ponton dat ieder jaar wordt opgebouwd, dat heeft ook niet te lijden onder de lage waterstand.
1: Ik begrijp van de genie die dat doet voor ons, dat dat wel een iets is waar ze wel rekening mee houden, maar niet onoverkomelijk. Dus die ponton die komt op vrijdag echt te liggen. Dus dat gaat hopelijk ook heel goed.
0: Oh, die wordt pas echt op het laatste moment aangelegd ook?
1: Ja, natuurlijk. Het scheepvaartverkeer moet zo min mogelijk hinder hebben. En pas op het laatste moment hebben wij ook toestemming. Het heet dan een stremmingsvergunning om de pontonbrug te gebruiken voor de wandelhuis.
0: Ja, ja. Het is nog leuk om even, ik weet niet of u de cijfers zo paraat heeft.
2: Ja,
0: om
2: wat
0: even
2: feitjes.
0: Even de jongste, de oudste, degene die het meest gelopen heeft.
2: De langste.
1: We hebben gelukkig dit jaar heel veel jongeren in de Vierdaagse.
0: Kijk.
1: Als we kijken naar de leeftijdsgroep tussen 11 en 15 jaar... hebben we de regel is dat je voor het eerst mee mag doen in het jaar waarin je 12 wordt.
0: Yeah.
1: Dat zijn ongeveer 600.
0: Okay. He,
1: dus dan kan je echt zeggen dat de Vierdaagse echt niet aan het vergrijzen is. Integendeel. En aan de andere kant, daar ben ik best wel een beetje trots op... 5 mensen van 91 en ouder. Dus ja, ik ga er even aan staan, zou ik zeggen.
0: Want is dat nog wel verantwoord? Is er op de een of andere manier een medische check... voor die mensen die op die leeftijd nog meelopen?
1: Dat is eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid van de wandelaar.
0: Okay.
1: Die moet zelf beoordelen... kan ik met mijn fysieke situatie de Vierdaagse aan? Het is een wandelprestatietocht en geen kinderachtige. Dat kan ik verzekeren.
0: Ja.
1: Maar dat vinden we echt de verantwoordelijkheid van de eigen deelnemer... Dus die moet dat zelf proberen in te schatten.
2: Ja, ja. Ik las in het AD dat Willy zijn 66ste loopt vandaag. Is dat recordhouder?
1: Hij is op dit moment de recordhouder in de strijd, of hoe noem je dat? Maar de absolute recordhouder, die helaas ons vorig jaar ontvallen is... die heeft nog steeds het hoogste aantal kruisjes op zijn naam staan. Maar Willy die gaat, zoals ik hem gisteren even gesproken heb... zeker nog voor een paar jaar tekenen, begreep ik van hem. Uiteraard, als de fysieke toestand het toelaat.
2: Ja, hij is ook 83, hè, Willy?
0: Moet ook wel natuurlijk. Maar wat is het record dan?
1: Bert van der Lans, de beroemde meneer Bert van der Lans... die 71 keer de Vierdaagse gelopen heeft.
0: En,
1: dat record tamelijk scherp heeft gesteld, zoals dat in sport
0: heren
1: mee.
0: En ga je hem zelf ook nog lopen? Ja, dat is natuurlijk geen tijd voor dit keer.
1: Nee, dat kan natuurlijk absoluut niet gecombineerd. Nee, ik heb mijn wandelcarrière al lang geleden afgesloten... en probeer me nu op een andere manier voor de Vierdaagse in te zetten.
0: Nou, dat lukt volgens mij vrij aardig. Hoe vaak heb je hem zelf gelopen?
1: 25 keer.
0: Dan weet je waar je het over hebt, dat is duidelijk.
1: Dat dacht ik ook, hè.
0: Mag ik je heel veel succes wensen vandaag? En ik ga er zo maar vanuit dat we nog wel even spreken ergens in deze week. En laten we hopen dat het weer zoals nu voorspeld is voor de komende dagen, dat het zo blijft. Want zoals jij al zei, fantastisch wandelweer.
1: Absoluut, dank jullie wel.
0: Succes daar in Nijmegen. In het teken dus de komende 4 dagen van de Nijmeegse Vierdaagse, die vanochtend officieel van start is gegaan. Om 5 uur de eerste lopers, om 4 uur geloof ik zelfs al, op pad. 6 voor 6:30 in de ochtendshow. Capital Cities, safe and sound.

0: Taylor Swift onderweg en Lekker naar de Wekker. Ook zo dadelijk hier.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je. Van Jumbo.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Lekker toch?
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
5: Ja, nee, ik ben al weg!
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5.

0: Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Ja, goedemorgen. De dag die begint zonnig, maar later ontstaan er stapelwolken. Het blijft wel droog, temperatuur 20 tot 25 graden vandaag. En een overzicht van de files heeft Rick voor je.
4: Eén file op de N836 Randwijk Elst. Heeft natuurlijk te maken met de Vierdaagse, denk
3: ik. Dat zal wel, ja.
4: Bij Elst de vertraging nu 11 minuten.
3: Het is 6:58. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentine. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje het WK voetbal heeft gewonnen. De spelers die werden rondgereden in een open bus. En daarna werd het, was het groot feest in het centrum van de stad. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. De 50 kilometer begon om 4 uur. Een uurtje later de 40 kilometer. En straks om 7 uur starten de 30 kilometer lopers. Er lopen in totaal ruim 45.000 mensen mee. En in Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. En het vuur begon klein in een houten bijgebouw. Maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. En was er ook heel veel rook, huizen en winkels eromheen. Die werden voor de zekerheid ontruimd. En er raakte niemand gewond, gelukkig. Er is wel heel veel schade.
6: Nou, ik zag die beelden. Ik had het idee dat het halve centrum van Hilversum in de fik stond.
3: Oh.
6: Toch, ja, weet je, Hilversum best volgebouwd altijd.
3: Ja, en niet op de mooiste manier.
6: Nee.
5: Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Dat schrijft de Telegraaf. TT. Oké.
6: Moet Johan Derks even gebeld worden, want die was er heilig van overtuigd dat...
3: Die wist dit zeker.
4: Echt waar?
3: Ja, die wist dit heel zeker.
6: Wat gekke was, die Derks, die is natuurlijk een beetje oude seniele man aan. Die had ook gezegd. Nou ja, dat ging ook dat verhaal over Makkely en Rob Dieperink.
3: Ja.
6: Makkely is gisteren ook gewoon uiteindelijk bij de condoleances geweest van...
3: En er was helemaal niks aan de hand.
6: Dat weet ik niet, maar zij kwamen natuurlijk samen, Valentijn Driessen en Derks kwamen natuurlijk met het verhaal van...
3: Hij is niet welkom.
6: Hij is niet welkom.
4: En als hij komt, is het een grote rel.
6: En hij is daar gisteren ook geweest. Ik bedoel, er worden allemaal...
4: Aannames
6: als voldongen feit gebracht.
3: Nou, daar zijn wij niet van. Daar houden we helemaal niet van. Ja,
5: Nou ja, die directeur in ieder geval, die had het wel heel graag gewild. Maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. En volgende maand is er dus voorlopig de laatste in Zandvoort. Helaas.
6: Even kaarten voor weg, hè.
5: Ja.
3: Vanaf 3 augustus maak je hier bijna 3 weken lang. Maar in ieder
6: geval. Elke dag.
3: Ja, bijna 3 weken is
6: dag
3: het.
6: Dag in, dag uit.
3: Maak je kans op kaarten voor de allerlaatste Grand Prix.
6: Voor mij is die zo uitverkocht. Dus
3: hij is stijf uitverkocht.
6: Ja.
3: Ja.
5: Minister-president Rob Jetten kan komende donderdag de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten niet vergezellen als ze van de Euromast gaat abzeilen.
3: Ja, wat een flapdrol.
5: Ja, ik slappe hap. Nou, de reden is dat
3: Hij was zo stoer van, ik ga dat ook doen. En ik
6: nu komt het argument.
3: Ja, ja. Nou.
5: Hij heeft geen tijd.
3: Zo de meter op. Flikker op.
5: Ja. Flauw ook, hè?
3: Ja, dat vind ik echt flauw.
5: Ja, ik vind het ook zo slap. En de reden was eigenlijk, het was een soort van weddenschapje. Want Carola Schouten die beloofde om van die euromast af te dalen... als er bij de gemeenteraadsverkiezingen een hogere opkomst van de kiezers zou zijn... dan de vorige keer. Nou, dat is gebeurd. Zij heeft hoogtevrees. Zij, nou ja, gaat dat dus doen. Een enorme uitdaging. Jetten die kwam toen ook aan van, ik heb ook hoogtevrees. Ik ga er ook vanaf. Hartstikke stoer, maar nu haakt hij dus af.
4: Zeg, daarom trekken mensen hem niet.
3: Nee.
4: Hij belooft wat en dan komt gewoon altijd zijn afspraken niet.
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik had best hoge verwachtingen van hem toen hij hier begon. Maar tot op heden, hij heeft nog niets.
5: Ziet hem niet, je hoort
3: hem niets laten zien tot op heden. Nee.
5: Nee, Rijkswaterstaat dan verwacht dat binnen 2 weken gehandhaafd kan worden op dat verbod op vrachtverkeer voor de Merwedebrug. Dat is een beetje afhankelijk van de camera's die geplaatst moeten worden. Nou ja, daarna kunnen ze weginspecteurs met boa's gaan inzetten. Dus wees op je hoede. De boete bedraagt 500 euro.
3: Hallo.
5: En dat is
6: best pittig. Ja, het schijnt gisteren gewoon...
5: Ze hebben er toch weer op gereden.
6: Enorm komen en gaan van vrachtverkeer was. Wat ergens natuurlijk ook wel...
4: Te begrijpen is.
6: Ja, je moet een uur omrijden.
3: Maar er waren heel veel vrachtwagenchauffeurs die zeiden... oh, ik wist het niet en ik heb die borden niet gezien.
6: Nee.
3: Ja, nou ja, goed, daar kom je natuurlijk nu nog mee weg. Maar dat zal over een aantal dagen zullen
6: zijn. Maar we hadden natuurlijk gisteren vrachtwagen of chauffeur en brugliefhebber. Ik ben zijn naam even kwijt.
3: Van het Instagram-account Merwedebrug A27.
6: En die zijn natuurlijk van, joh, als we nou iets verder uit elkaar gaan rijden, dan is het allemaal wel te doen. Ja. En ik vraag me dan toch af, zouden ze dat nou nog onderzocht hebben? Of zouden ze denken van, joh, bekijk het maar, we doen het gewoon niet?
3: Volgens hem, Tony is zijn naam, is het in Duitsland al een systeem dat ze toepassen. Ja. En schijnt het redelijk makkelijk te doen te zijn. Als je één strook dan voor de vrachtwagens inruimt.
6: Wat daar al bijna is op die brug.
3: Ja, en dan kun je daar die afstand langzaam tussen die vrachtwagens op laten lopen. En dan
6: is er eigenlijk maar één vrachtwagen per keer op die brug aanwezig.
3: Dat is pas zijn idee,
6: Dat is, als het er maar genoeg
5: af. Schelen, ja.
3: Nou is dit wel zo'n plan dat klinkt, als je het zo vertelt, klinkt het echt prachtig. Maar op het moment dat je het uit moet voeren, weet ik niet hoe het werkt.
5: Ja, dan ontstaan natuurlijk wel weer files.
3: Dat ongetwijfeld. Maar ik denk dat je beter even in de file kan staan, dan dat
5: een
3: je
5: uur omrijden.
3: Een uur moet omrijden. Ja. Want die file zal nooit een uur duren. Nou, kan ik me niet voorstellen. Nee. Maar, nou ja,

0: Hoewel? Ik heb geen idee.
1: Jugel?
0: Jugel.
1: Ja, we hebben natuurlijk jaren met die David Guetta. Nu hebben we Jugel.
0: Hugel. Jamaican Bam Bam, hoor je om 9 minuten over 6:30. Het is tijd geworden voor...
2: Lekker na de wekker.
0: Laten wij ons eens even focussen op de twee liedjes die we voor je geselecteerd hebben. Dat heeft er alles mee te maken dat Damian Marley vandaag jarig is. Dat is de zoon van Bob Marley. Hij is 48 geworden. Hij was er nog niet toen deze plaat uitkwam. Maar dat maakt niet uit, want het is wel leuk.

altijd fijne liedjes is optie 1 vandaag. Vind je dat de leukste, dan mag je daarop stemmen door een 1 deze kant op te sturen. Maar misschien vind je de tweede optie wel vele malen vrolijker. Dat zou zomaar kunnen. Het was namelijk op deze dag in het jaar 1984 dat Wake Me Up Before You Go Go nummer 1 wordt in de Nederlandse hitparade. Wake me up before you go go. Ook lekker hoor.

is de leukste? Dat is eigenlijk wat we van je vragen. Is dat dat liedje van Bob Marley? Steer It Up. Vind je dat de fijnste plaat deze dinsdagmorgen? Dan stuur je een 1 naar de studio. Stem je op dat liedje. Vind je Wake Me Up Before You Go Go van Wham? Vele malen toepasselijker op de vroege dinsdagmorgen. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Even een 2 naar de studio sturen en je stem is voor Wham. Plaat met de meeste stemmen straks helemaal op de radio. En jij misschien ook wel als winnaar van de enige echte officiële

0: Taylor Swift. De nieuwe single voor haar uit de film Toy Story 5 alweer. Jij was heen geweest, toch, Niels?
1: Nee. Mijn kinderen zijn erheen geweest.
0: Ah, oké.
1: Ja, fantastisch, man.
0: Ja, ik vind Toy Story zo ontzettend leuk.
1: Het zijn goede films.
0: Ja, dat is. Ik kan me herinneren, volgens mij is dat die derde. Dat ze op een gegeven moment met z'n allen die vuilverbranding ingaan.
1: Ja.
0: Dat ik met een hele rij volwassenen in de bioscoop. Dat we met z'n allen zaten te slotteren. Een tekenfilm, ja. Maar dat is dan.
2: Welke tekenfilms vonden jullie nog meer leuk?
0: Leuk. Ja, ik vond Shrek ook fantastisch.
2: Ja, en je hebt iets met ijs, wat ook weer? Ice.
0: Oh, Ice Age.
2: Ja,
0: is ook leuk. En Zootropolis is leuk.
1: Trolls heb je ook nog, is ook superleuk.
0: Ik moet eigenlijk al die Pixar dingen, vind ik wel, daar kan ik goed naar kijken. Daar zitten ook heel veel volwassen grapjes in. Ja. Die kinderen niet snappen. En dat de ouders elkaar aan zitten kijken van, oh ja, dit is wel...
1: Het gaat volledig langs heen. Zeker die tekenfilms, die kan je 4D kijken. Wat natuurlijk superleuk is met sneeuw en flitslampen en niezen en water en wind. Kotsen. Dat is echt lachen, hoor.
0: Toy Story 5 draait dus in de bioscoop. En deze plaat zit erin.

0: Zoetermeer. Hallo Daphne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hi, hi.
1: Goedemorgen.
0: Beste Daphne, jij dacht ik ga eens even reageren op een van die twee liedjes op deze vroege dinsdag.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ik dacht, laten we het een keer proberen.
0: Ja, nee, helemaal
1: niet.
0: Wacht even.
2: Maar ben jij nieuw bij ons? Of heb je altijd gedacht
1: van,
2: ik kom
1: er ook
2: weer
1: heen? Nee,
0: oké. Je bent niet nieuw. Je bent al een tijdje ben je gezellig bij ons.
3: Hoe lang luister je al naar ons?
1: Nou, ik denk zeker wel 5 jaar.
0: Oh.
3: Ja, leuk zijn we, hè?
1: Zeker.
2: Jongen.
0: Wat ga je doen vandaag, Daphne?
1: Ja. Onderweg naar werk.
0: En wat doe je?
1: Werk bij een rechercheafdeling van de politie.
0: Oh, hey, dat is volgens mij hebben we van de week ook al iemand van de recherche aan de telefoon gehad.
2: Ja, jongen.
1: Ja, dat klopt, die ken ik.
0: Oh, die ken je ook?
4: Ja,
2: ja. Ja, dat toeval.
1: Dus daarom dacht ik, laat ik het ook een keer proberen.
3: Dan ben je wel een rechercheur. Want dan ken je echt...
1: Ja, precies.
0: Maar dat wordt natuurlijk, bij de recherche wordt dit rondverteld. Van ja, ik was bij 538 op de radio. Ja. Mooie prijs gewonnen. Ja. Was zij niet eerste luisteraar?
1: Ja, absoluut. Dat weet ik niet meer.
0: Ja, ik denk dat ze eerst wel even geen idee. Dat maakt ook verder niet uit natuurlijk. Hey, maar dat betekent voor jou nog geen vakantie dus?
1: Nee, helaas. Nog 3 weken.
0: Oh, lekker. Waar ga je heen?
1: Zwitserland en Italië.
0: Oh, heerlijk.
3: En met de grote zaken bezig?
1: Ja, wat is groot natuurlijk. Maar het is in ieder geval druk. Nee. Okay. Nee, ik doe geen moordzaken. Nee.
0: Maar wat doe jij wel dan voor zaken?
1: Zedenzaken.
2: Oh, heftig zeg.
0: Dat lijkt me wel lastig.
2: Ja, moord ook, maar...
1: Ja. Nou, het is gewoon mooi om de slachtoffers te kunnen helpen.
0: Ja,
1: daarin.
0: Maar is het ook niet zo dat je af en toe zulke aangrijpende dingen hoort... dat je s'avonds thuis zit dat je denkt... mijn hemel, wat heb ik nu allemaal meegemaakt?
1: Het is werk, dus ik kan het wel loslaten.
0: Ja?
1: Maar natuurlijk zijn er wel eens gevallen waarvan je denkt van jeetje.
0: Ja.
1: Maar dan is het juist mooi om daaraan te kunnen werken en daarin te kunnen helpen.
0: Ja, nou goed dat je dat
1: doet. En een luisterend oor te kunnen zijn voor de slachtoffers.
0: Heel goed. Hey, wij hadden vandaag qua muziek hadden wij een keuze. Aan de ene kant Bob Marley, Stir It Up, want zijn zoon is jarig vandaag. Aan de andere kant was het vandaag op deze dag in het jaar 1984... dat George Michael en Andrew Ridgeley op één terecht kwamen met Wake Me Up Before You Go-Go.
1: Ja, dan ga ik toch voor optie 1.
0: Bob Marley?
1: Zeker,
2: ja. Lekker.
0: Dat is ook wel heel erg lekker relaxed, toch?
1: Lekker relaxed wakker worden.
0: Jij mag kiezen of jij vandaag de groene of de paarse badjas wil ontvangen namens het ochtendshowteam.
1: Ja, dan zou ik graag voor de paars gaan.
0: De paarse badjas?
1: Yes.
0: Wij zorgen dat hij jouw kant op komt. Doe je collega de groeten dan. Was dat niet Kim?
1: Ga ik doen.
0: Was Kim toch?
1: Klopt.
0: Ja,
1: klopt.
0: Doe Kim de groeten dan namens ons.
1: Ga ik doen.
0: En een mooie dag vandaag dan.
1: Succes. Doei.
0: Plaat met de meeste stemmen is deze van Bob Marley. De winnaar. Stir It Up. Oeh.

0: Bob Marley en The Wailers en Stir It Up in de 538 ochtendshow, waar het 5 voor 7 is geworden. En waar wij zo dadelijk onder andere even contact zoeken met Wim Beelen. Misschien heb je de naam wel eens gehoord. Hij is...
1: ex van Sylvie Meis, toch?
0: Dat klopt. Nou
2: ja, dat is wel weer.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat heeft toen volgens mij 1 avond geduurd.
1: Ja, dat is het toch.
2: Ik dacht een uur zelfs.
0: Ja, het was heel kort.
2: Ja.
0: Maar hij is... volgens mij heeft hij zijn vermogen verdiend met sloopwerk, toch? Onder andere.
2: Ja.
0: Dat is hij, dacht.
2: Had hij ook niet dat pretpark in Rotterdam gekocht?
0: Nou, daar gaan we hem over bellen, want het gaat namelijk vandaag open.
1: Nou, het grappige is, die Henny van der Mos heeft ongeveer 15 jaar erover gedaan om dat open te krijgen. En ik geloof dat hij het nog geen 8 weken heeft. En het gaat open.
0: Er staat een documentaire, die is terug te kijken op NPO Start... over Henny van der Mos, die heet Pretpark Henny. En daarin zie je, zeg maar, zijn...
2: Pretpark Henny.
0: Ja, het is echt, je ziet de leidensweg van Henny van der Mos... hoe hij dat pretpark probeert open te krijgen. Maar
1: het lukte maar niet.
0: Hij heeft allemaal mensen in dienst die geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Nee. Hij heeft allemaal oude kermisattracties gekocht en pretparkattracties... waar geen beschrijving bij zit. Iedere keer gaat er een kist open, dan komen er wat metalen buizen uit.
1: En dan denken ze van ja.
0: En dan gaan ze passen en meten en nou, dan wordt er iets in elkaar gezet... dan gaat hij er eens naar kijken en zegt, nee, dat zit niet goed. En dan moet het weer worden afgebroken.
2: Raar.
0: Ja, en hij doet alles vanaf 1 tekening, dat is zeg maar zijn tekening... en dan is hij de hele tijd op aan het krassen en dan gaat koffie overheen. En nou, je moet voor de grap eens kijken.
2: Nou, dat is wel raar, want het gaat wel om jouw veiligheid natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, daarom is dat park nooit open gegaan. Hij heeft die goedkeuringen nooit gekregen.
0: Nee, het is echt zielig. Je ziet een man die zo graag wilde dat het open gaat, maar het lukt maar niet. En uiteindelijk heeft hij dan al zijn hoop gevestigd op de ronde frikandel. Dat is de, voor hem is dat de redding van het park. Hij heeft bedacht dat hij ronde frikandellen wil gaan verkopen. Want hij vindt de rechte frikandel vindt hij niet gezellig. Ja. Je moet hem even zien, een leuke documentaire. Maar we bellen even met Wim over waarom het park nu wel open kan. En wat we kunnen verwachten. Pretpark Rotterdam gaat het geloof ik officieel spelen bij Beelen.
1: Ja.
0: Dat is de naam die hij heeft bedacht.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Even bollen, iedereen.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: 538 Nieuws. 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, en ook is een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan, vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus, en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium, waar ze werden toegejuicht door de feestvierders. En alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse, ze zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. Ja, de eerste die de 50 kilometer doen vertrokken vanmorgen om 4 uur al. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. En de oudste wandelaar die dit jaar meedoet is 92, de jongste 11. Gaan we naar het weer. Vandaag veel zon, ook wat stapelwolken, 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. Rick, waar staan ze?
5: Gilt de A9, Alkmaar, Amstelveen bij Beverwijk 7 minuten. A15, Ridderkerk, Oostvoorne bij Benelux 5. En de laatste is de N836, Randwijk, Elst bij Elst Centrum 31 minuten.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan! Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Are you gonna go my way?
1: Dit
0: is
1: de 538 Ochtendshow.
2: Dinsdagochtend, goedemorgen. Leuk dat je erbij bent.
3: Dank je.
2: Even wat nieuws voor vanochtend. Misschien even goed om te beginnen met een waarschuwing. Want Alberto Stegeman die zat gisteren bij Max Vakantieman. En die waarschuwde om goed op te letten als je verbinding maakt met een gratis wifi-netwerk, bijvoorbeeld op een vliegveld.
4: Er zijn criminelen en die bouwen die wifi-netwerken. Nou, dus op het moment dat je bijvoorbeeld op free airport wifi denkt te zitten, maar dan zit je bijvoorbeeld op Vivi Airport. Een klein lettertje verschil, maar het kan grote problemen veroorzaken. Ze kunnen bijvoorbeeld identiteitsfraude plegen, dus dat ze met jouw gegevens spullen gaan bestellen of abonnementen afsluiten.
2: Ja, even een kleine tip hier van Alberto. Die weet dit natuurlijk allemaal, want die zit vol daarin.
5: Nou, ik denk wel altijd van, ik doe dan ik ga ook wel eens zo free gebeuren, maar dan doe ik bijvoorbeeld geen betalingen.
2: Nee.
5: Dus ik denk van, dat ga ik even nu niet doen, weet je wel.
2: Maar in principe, als je in heel veel landen kan je gewoon nu met je databundel die in Nederland ook actief is, kun je gewoon...
5: Ja, in Europa zeker.
2: Ja, kun je gewoon internetten. Dus het is, volgens mij, de noodzaak om te verbinden met het wifi-netwerk is niet zo heel groot meer. Dan Jort Kelder, die reageerde gisteravond bij Goedenavond Nederland op de kritiek die hij kreeg na zijn uitspraken over de loonkloof. Vooral zijn opmerking dat er niet één vrouw in de quote 500 staat die haar eigen geld verdiend heeft, zorgde voor nogal wat ophef.
6: Het punt dat ik wilde maken is, vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op die entrepreneurslijsten en die loonkloof die is behoorlijk verdampt. Ja. Kan je heel veel op procentjes gaan kijken, maar die zijn eigenlijk wel weg. Laten we het over het echte grote geld gaan hebben. Ik denk dat ik een beetje de waarheid heb gesproken dat zo'n pijn doet. Het spijt me wel.
2: Ja, hij heeft nogal wat kritiek gekregen, Jort. Kijk, ik moet altijd wel om lachen.
5: Ik vind het fantastisch.
2: Ja, leuke vent. En dan Robert Maaskant, die schoof gisteravond aan bij de Oranje
7: Zomer. De trainer
2: Robert
7: Maaskant. Ja, iedereen weet dat.
2: Ja. Daar maakt hij geen geheim van zijn ergernissen over spelersvrouwen van het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal.
8: Ik vind dat voetbal is een beroep. Daar moeten de vrouwen zich vooral niet te veel mee bemoeien in dit geval.
9: Dit wordt er een. Nee, je bedoelt de echtgenoten, dus niet de vrouwen aan zich.
8: Nee, niet de vrouwen aan zich.
9: Nee, maar dat we dat even duidelijk hebben.
8: Helemaal voor de vrouwen in sport.
2: De Volkskrant heeft zijn kolompjes al weer klaar.
8: Nee. Niet verkeerd begrijpen. Nee, maar op het moment dat een man gaat voetballen, dat is zijn werk. Daar moet je dan als gezin ook even, laat hem dat gewoon doen. En inderdaad wat je zegt, dan heb je privé tijd om met elkaar dingen door te nemen. Maar dan hoef je toch niet alles op social media te posten.
2: Ja, al dus Robert Maaskant.
7: Ik snap hem wel, hij heeft wel een beetje een punt.
2: Maar waar was hij zo over ontstemd?
5: Ik weet niet wat de insteek was van dit gesprek.
7: Het
5: gaat erom, denk ik, waarschijnlijk met het Nederlands elftal, dat ze drukker bezig zijn met die kinderen op het trainingsveld dan...
7: Ja, en dat is ook zo.
5: Aan de andere kant,
7: wij nemen onze kinderen ook niet mee naar het werk. En nee, de vrouwen ook niet.
2: Nou, dat gebeurt ook wel eens.
5: Ik weet ook, Rick, dat als wij wel eens naar de Olympische Spelen gingen, toen jij kinderen had, dat jij ook zei van, ik vind het ook niet...
7: Je bent
5: toch 3 weken weg.
7: Nou, zij waren dus 6 weken weg, hè. En 6 weken zonder vrouw, dat klinkt echt heel aantrekkelijk.
2: Aan de andere kant, ze zijn er zelf bij. En als hij er geen moeite mee hebben, wie is dan Robert Maaskant om daar iets van te vinden?
7: Ja, maar je bent wel bezig met...
2: Kijk, als hij dat storend vindt, dan zou ik zeggen, volg die vrouwen niet, dan zie je het niet. Dan heb je er helemaal geen last van.
5: Ik denk dat ook...
9: Waar bemoeit die gast zich mee, denk ik dan? Laat iedereen dat gewoon op zijn eigen manier doen.
2: Misschien vinden die spelers dat wel onwijs leuk.
5: Het zit er denk ik ook in, als jij vlamt in een toernooi en alleen maar wint op keer en het gaat van een leien dakje, dat iedereen dan zegt, joh, ik snap het heel goed. Ja. Maar als het wat tegen zit, dat iedereen dan toch denkt, nou, je kan beter dat uurtje nog even investeren op het trainingsveld.
2: Ja, zo.
5: Dan dat je weer met je kinderen loopt te knikkeren.
2: Het is 7:10. Goedemorgen.

0: This Love, Maroon 5 bij 58 om 16 over 7 op deze dinsdagochtend. Goedemorgen en welkom hier.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
2: Nou,
1: wat wordt de temperatuur vandaag?
0: Ja, wordt niet extreem warm, gewoon aangenaam, denk ik. 20 tot 25 graden.
3: Slaapt lekker weg, hè, nu.
0: Nou, zeker. En het heerlijk. Is s'avonds nu ook echt behoorlijk afgekoeld iedere keer. Dus de raampjes kunnen weer open. En ik denk ook voor de mensen die op dit moment bezig zijn met de Nijmeegse Vierdaagse, want die is vanochtend in alle vroegte weer van start gegaan, ook zeer aangename wandeltemperaturen. En het is ook een heerlijke dag om bijvoorbeeld een pretpark te bezoeken vandaag. En dat zou kunnen, namelijk in Rotterdam, want daar gaat vandaag een nieuw pretpark open. Spelen bij Belen in Rotterdam-Zuid. En aan de telefoon hebben wij de naamgever van het pretpark. En eigenaar Wim Belen. Wim, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Gefeliciteerd met de opening van het park.
4: Dank je, maar het moet nog gebeuren, hè? 10 uur.
0: Oh, om 10 uur gaat hij officieel open. Dan kunnen de mensen naar binnen. Even, er is nogal wat te doen geweest, Wim, om dat pretpark. Waarvan we allemaal weten dat in eerste instantie het een grote droom was van Henny van der Most. Hem is het niet gelukt. Hoe kan het nou dat jij het zo snel voor elkaar hebt gekregen om dat park toch open te krijgen?
4: Nee, omdat er is hem wel veel wel gelukt. Want hij heeft alle vergunningen die je nodig hebt om zo'n park te maken, die heeft hij allemaal heel goed geregeld. En dan is het voor ons toch een stuk makkelijker om dat militaristisch in stappen uit te voeren.
0: Ja, maar wat heb jij anders gedaan dan hij dan?
4: Wij hebben alles zeg maar opgeruimd wat niet aan de huidige wet en regelgeving voldoet. En alles zeg maar gewoon veilig gemaakt. Dus van alle brandveiliging, sprinklers tot hekken, tot de attracties. Alles gewoon nieuw en veilig. 50.000 manuren, 8 weken. Jeez. En fase 1 is open.
0: Ja, fase 1 is open, dus nog niet alles, er komt nog wat bij. Wat voor park is het uiteindelijk geworden?
4: Nou, wij maken een speelpark, een speelhaven zoals het ook heet. En dat is dat kinderen weer zelf alles moeten doen. Dus in heel veel situaties worden kinderen vermaakt. En bij ons doen de kinderen het zelf. We hebben afgelopen zondag onze eerste testopening gehad. Er waren kleine 400 mensen.
0: Ja.
4: En ik heb geen kind horen huilen. Ik heb ook geen kind gehoord die naar huis wilde. Ik heb wel veel ouders teruggehoord dat ze voor in langere tijd weer heel goed geslapen hebben.
0: Want het is een beetje een prikkelvrij park, zo las ik.
4: Ja, ik heb zelf kleinkinderen, 3 fantastische kindjes. En ik heb gewoon mogen zien elke dag dat zij het veel beter doen als zij niet de hele dag geen kind mogen zijn. Dat zij schermen hebben, crazy dingen. Maar gewoon klauteren, klimmen, skelteren, glijden, rolschaatsen. En gewoon zichzelf moeten leren vermaken. Ik denk dat het daar in de wereld over gaat. En dat een kind gewoon echt kind mag zijn. Dat is de basis van onze samenleving. Zijn onze nieuwe kindjes.
0: Ja.
4: En dat wij toch in een wereld opgroeien waar gek nog niet gek genoeg is. En uiteindelijk je steeds sneller van dat onbevangen kind afgaat.
0: Ja, ja. Nou ja, als je het zo vertelt, klinkt het heel nobel in ieder geval. En ik begreep dat de toegangsprijs voor kinderen, die is ook zeer schappelijk. Ja.
4: Nou, zeg maar, als ons park toegang normaal is gewoon €10 per bezoeker. Dus wel voor een volwassene of als een kind.
0: Ja.
4: En onze horeca-concept wat we erbij bedachten, hebben we helemaal samengekoppeld met eten bij Belen. Wij hebben ook een hele grote biologische boerderij. Dus die teelt allerlei eten wat wij daar weer verkopen en ook drinken. Dus bij ons is geen Coca-Cola te koop, geen ijsthee, geen pizza's.
0: Oh.
4: Alles is gewoon gezond en ook voor €1. Dus
0: doe je dat?
3: Dat kan toch niet uit?
0: Dat kan niet.
4: Nou ja, kijk, gezond eten is voor zeggen wij onbetaalbaar, maar dat is niet zo. Want wij maken dus, wij telen zelf eten. En dan zien we dat best betaalbaar is. Maar dan moet je het wel eerlijk maken en ook eerlijk verkopen. Dus wij hebben alle schakels ertussenuit. We hebben bijvoorbeeld bij ons in hout op onze boerderij, daar telen wij rode bieten, wortel en aardappel. En daar hebben wij groenteschips van gemaakt. Ja, en als je dat bijvoorbeeld op dat soort dingen doet, kost dat in de relatieve zin gewoon niet, gewoon normaal geld. Dus zo kunnen wij onze hele horeca op €1 houden. Maar mijn grotere doel is ook wel van mij en mijn gezin, dat kijk, wat mijn kleinkinderen allemaal krijgen, dat vinden wij zo normaal.
0: Ja.
4: Maar dat gunnen we eigenlijk ieder kind. En dat concept mogen wij hier, doordat dat park op ons pad kwam, doen. En wij hebben niet als streven om daar nou rijk van te worden. Dat zijn we alles geworden. En het is super mooi om te zien. En als ik afgelopen zondag kijk, die kindjes. Ja, het is zo mooi. Al die kindjes reageerden en deden. ja, dat is wel mooi dat ik ooit kon bedenken. Want ik zag niet alleen mijn kleinkindjes die helemaal euforisch genoten. Mm. Maar ik zag alle kindjes euforisch genieten.
0: Ja, en jijzelf dus ook uiteindelijk, denk ik.
4: Uiteindelijk ben ik gewoon een gewond kind. Daar heb ik een boek over geschreven. Die kunt iedereen kopen. Van Inspirator. Van Sloper tot Inspirator. En alle opbrengsten van het boek. Ja. Die zijn ook voor het kind van nu. In een stichting. En dan kunnen we het ook rechtstreeks uitgeven. In plaats van. Ja, het is zo makkelijk om geld te schenken aan allerlei doelen. En daar zijn mensen ook heel druk mee. Maar dan verdwijnt er ook zoveel in de strijkstok. Ja. Dus het boek geven wij zelf uit. Alleen op onze eigen website. En alle inkomsten daarvan. Die vallen ook weer terug aan kinderen. En zo kun je dus veel goedkoper werken of veel meer overhouden. En dat zien we in het horecaconcept, dat zien we in ons speelconcept. Want kijk, dat wij geen dure achtbaan hoeven kopen, hoeven we ook geen duur ticketje.
3: Nee. Want er is nu 35.000 vierkante meter is er klaar. Het park is 70.000. Wat is nu de vervolgstap? Jullie bouwen door of gaan jullie eerst kijken hoe dit gaat draaien?
4: Nee, we bouwen vol gas door. Ons park is straks zo. Iedereen is bij ons welkom. Dus zowel met de fiets als met de auto als met de boot. Ja. We hebben alle mobiliteit. En dan op het begane grond, zeggen wij, dat is de verkeersader, kun je er 5 attracties in. Dus eentje is de Bele Ai, dat is een reuzenrad. Ja. Eentje is het Viewpoint, met Rotterdam Lookout heet dat, met schommels. Eentje is Gigi's Klimworld, dat is mijn kleindochter. Dat is een klimwand, dat is voor alle leeftijden.
0: Ja.
4: Dan zijn we onderweg om Mini World Rotterdam in te bouwen bij ons. En Mini World Londen en New York. Wow. Dus dat is ook voor iedereen toegankelijk. En dan hebben we zeg maar ons speelpark, zowel binnen als buiten. En binnen is nog niet af. Buiten ook nog lang niet, hè, maar het is wel 10.000 meter af buiten. En binnen maken wij de speelfabriek. Dat is voor kinderen van 6 tot 12. En we maken een speelhaven van kinderen van 0 tot 6. En eigenlijk kun je het beste vergelijken dat wij daar de wereld nabouwen voor de kinderen, de kindwereld. En dat die kinderen daar zich kind mogen zijn en alle dingen in het leven kunnen doen op hun eigen tempo, met hun eigen dingen, om zeg maar te leren hoe de wereld is. Mm. En er komt ook een speelboerderij. En die boerderij daar groeit en bloeit alles. En dan kunnen kinderen spelenderwijs contact hebben dat niet de komkommer in de Albert Heijn groeit, maar gewoon de boerderij. En van die boerderij, van die boerderij lopen ze naar een restaurant. En daar wordt onder begeleiding, kunnen ze daar wat van het eten maken. Dus wij willen gewoon een educatief park, in totaal 70.000 vierkante meter. En gewoon helemaal afgestemd op de leeftijd van 0 tot 12. Bele Ai afgestemd op de toeristen en de Rotterdam Lookout ook. Mini World voor die ook voor een beetje. Die moeten gewoon normale bedragen betalen. En dan kunnen we het speelpark voor iedereen in Nederland toegankelijk hebben op gewoon een eerlijke prijs. En dan hoeven we er ook niet zoveel aan te verdienen.
0: Het klinkt, het klinkt als een mooi en een nobel streven om op deze manier te doen. Nou is natuurlijk wel dit park, ik zei het, het was ooit de droom van Henny van der Most. Is hij dan vandaag op de een of andere manier nog bij die opening? Of is dat, zijn jullie niet meer on speaking terms?
4: Ik heb geleerd dat wat je in de pers leest, moet je altijd wel voor 80% anders zien.
0: Ja.
4: Dus wij spreken elkaar zeker, daar ben ik ook gewoon open in. En ik vind als meneer Van der Most is de grondlegger van dit park. Ja. Die heeft het idee gehad dat die oude afvalverbrandingsoven, om daar een petpark van te maken. Eigenlijk was het natuurlijk het idee van de gemeente, waar ze Henny voor bereid gevonden om dat te doen. Mm. En ik vind dat altijd zo is. En ook altijd zo blijft.
0: Dus hij is welkom vandaag?
4: Hij is altijd welkom, zowel zelf en ook met zijn kleinkinderen. Voor mij is hij, vanaf de dag dat we open zijn, is hij eeuwig welkom, maar ook eerder welkom. Want het is op zijn konto, alleen het is heel verdrietig. Maar hij had gewoon ook even nodig, dit park, dat een ander daar fris inging.
0: Ja.
4: Om gewoon uiteindelijk te doen. Ik heb ook bedrijven gehad. Dus op een gegeven moment ga je in een tunnel zitten en dan lukt het niet meer. Dan heb je gewoon soms een arm en een steun nodig. En dat is altijd pijnlijk. Ja, maar lees mijn boek. Lees mijn boek. Dan zie je mijn pijnlijke reis ook.
0: En dan, je bent een goede verkoper.
4: En dan zie je dat het ook een boek kan. Maar mijn boek is een heel rauw boek wat echt niet prettig is voor mijzelf. Alleen ik heb ook deze wegen af moeten leggen van alles kwijtraken, op de grond vallen.
0: Ja.
4: En ik heb daar een boek over mogen schrijven. Dat is al 3 jaar en dat alles valt nu op zijn plek. Daar staat ook gewoon in. En daar kan iedereen wat aan hebben. Want we hebben allemaal pijn. Niemand groeit op zonder pijn. Alleen we geven het zo gauw een generatie door. En ik heb dat op mogen kunnen schrijven. Daar heb je kracht voor gekregen. Ja. Dat is een heel rauw, helder boek. En ja, ook dat zal in die fase zit Henny, maar daar komt iedereen in zijn leven. Ik weet zeker dat jullie ook wel eens dingen heel erg moeilijk en onbegrijpelijk.
0: Ja, nou, laten we het daar niet over hebben, Wim. Dat is wel. Zoveel tijd hebben we niet. Wim, ik wens je ontzettend.
4: Daar kunnen we het keer over hebben, maar ik heb alle respect voor Henny. Nou, en ik vind dat iedereen dat moet hebben. En het is wel heel Nederlands dat je geen fouten mag maken of niet op je bek mag gaan. En dat mag iedereen en dat heeft iedereen nodig. Daar begint een kind al mee, met vallen. Maar daar komt iedereen in zijn leven. Ik weet zeker dat jullie ook wel eens dingen heel erg moeilijk en onbegrijpelijk
0: Laten we het daar niet over hebben, Wim. Dat is wel. Zoveel tijd hebben we niet. Wim, ik wens je ontzettend.
4: Daar kunnen we het keer over hebben, maar ik heb alle respect voor Henny. En ik vind dat iedereen dat moet hebben. En het is wel heel Nederlands

0: je even gesproken te hebben, Wim.
1: Dankjewel.
0: Geniet ervan. Hoi. 3:30 in de ochtendshow van 538.
2: Ach.
0: Met de smulschijf van deze week. Een leuk liedje. Ella Langley is haar naam. Luister even naar Chosen Texas.

0: waanzinnig liedje van Ella Langley. Rick, ik moet je gelijk geven. Jij kwam hier mee aanzetten van, dan moeten we gaan draaien. Het is echt een leuke plaat, maar ik ben het helemaal met je eens.
1: Het is een record verbroken toch in Amerika, ja. Met langst genoteerde nummer 1 of zo?
0: Ja, ze was sowieso de eerste vrouwelijke artiest die tegelijkertijd op nummer 1 stond in de Billboard Hot 100. De Hot Country Songs en de Country Airplay lijsten. Dat was nog nooit gebeurd. Dus dit is wel een liedje om sowieso in de gaten te houden. En ja. Er gebeurt dus een hoop rondom deze plaat. En nu ook nog smul schrijft. Daar komt er ook nog wel bij. Die Ella. Ella Langley, Chills in Texas. Hey, straks het laatste nieuws. Flo, wat zit erin?
2: Nou, ik heb een waarschuwing voor vakantiegangers die zich lekker even willen opfrissen onder de douche.
0: Oh, welke waarschuwing, dat is hoor je zo. Shakira staat voor je klaar. Douw op Bob onderweg en meer.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van

0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.

0: is 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
15: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig vandaag. Geleidelijk ontstaan stapelwolken. Het blijft wel droog. Temperatuur vandaag tussen de 20 en de 25 graden. Volgens mij niet al te druk op de weg, Rick. Nee.
16: 5 files beginnen op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, 9 minuten. A20 Gouda, Hoek van Holland bij Moordrecht, 9. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn, 6. De N273 Venlo-Maaseik bij de afritten. Gratum of Gratum, wat is het ook weer?
15: Gratum.
16: Gratum, 7 minuten. En dan de N836 Randwijk-Elst bij Elst Centrum. De vertraging 49 minuten.
15: 7 over half 8, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer over en weer aangevallen. Zo viel de VS onder meer Iraanse lanceerplatforms aan. En Iran had Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait als doelwit. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden. Dat blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. En steeds meer mensen kopen medicijnen online zonder begeleiding van een arts. En daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Reizigers die de komende weken naar Griekenland gaan, worden opgeroepen om water te besparen.
16: Oh, Ricky.
17: Ja, Rick. Zo wordt vakantiegangers gevraagd korter te douchen en niet elke dag hun handdoeken te laten verschonen.
16: Ja.
17: Ja, Griekenland kampt deze zomer opnieuw met ernstige droogte. Ja, gebrek aan regenval, aanhoudende hittegolven. Ja, en daardoor is het waterverbruik wel hoog in de vakantie. Ja. Er is weinig water. Dus, Rick.
16: Ja.
17: Je moet een beetje rustig aan doen onder de douche.
16: Nou, dat doe ik wel. Ik doe sowieso rustig aan onder de douche. Nee, okay. Ik ben een korte doucher. Dus één, twee minuten.
18: Oh, aan jou zal het niet liggen dus.
16: Nee.
18: Douchen vind ik wel lekker hoor. Gewoon lekker onder de douche staan. Heerlijk. Vind ik super.
17: Nou, Robbie Williams dan, die had gereageerd op een opvallend moment op de Duitse televisie rond de WK-finale. Een stuk, een wit stukje viel uit zijn mond.
16: Oh, zijn neus.
17: En dat viel op de microfoon.
16: Nee, was uit zijn mond.
17: Ja. Het viel op de microfoon en hij zegt dat het om een pepermuntje ging.
16: Ja, gaat
17: maar
16: ook.
17: Op social media wordt er volop gespeculeerd. Veel mensen denken namelijk dat het cocaïne was.
16: Absoluut niet waar.
18: Oh, het leek op het filmpje bijna alsof het uit zijn neus viel.
16: Nee, als je het goed kijkt, zie je zo dat het uit zijn mond
18: valt.
16: Uit zijn mond. Een stukje kauwgom of een stukje pepermunt.
18: Zo'n smintje.
16: Ja.
18: Zo'n Wilhelmina pepermuntje.
16: Want hij plakt hem uiteindelijk op zijn voorhoofd.
17: Ja.
16: Oh. Nee, met zijn hand in zijn haar.
18: Ja, dan blijft hij op zijn voorhoofd zitten. Ja,
16: maar de coke ziet er iets anders uit.
18: Ja, ik heb geen idee. Maar,
16: ik ook niet, maar in ieder geval het ziet er niet zo uit als een klontje.
17: Nou, hij biedt ook zijn excuses aan, ik zou zeggen waarom.
16: Ja.
17: Dat het onprofessioneel zou zijn en dat mensen zich zorgen maken om hem. Nou, dat is helemaal niet nodig, want ik heb er nog veel meer. En hij laat al die pepermuntjes uit zijn kom zien. Nou ja. En daar zijn ze weer, de irritante zwermen fruitvliegjes. Hè, boven de fruitschaal. Ik weet niet of jullie er last van hebben. Maar,
18: ik heb wel het idee dat perziken dat heel veel hebben. Zodra je perzik in huis hebt, hop, dat ze er zijn.
17: Ja, die perziken die kunnen lekker gaan gisten. En daar houden die fruitvliegen van. Maar de Telegraaf die komt met tips om er vanaf te komen. Nou. Willen jullie wat horen?
16: Ja, doe maar even wat tips. Ja, leuk. Ja.
17: Nee. Nou, geef de kamerplanten heel zuinig water. Want ze houden van vochtige potgrond. Dat is hun favoriete broedplek. Ja, en één zo'n fruitvlieg, daar komen dus 400 eitjes uit.
18: Maar dat vind ik dus eigenlijk nog het meest knappe. Heb je gezien wel eens hoe groot is een fruitvlieg?
16: Ja, heel klein.
18: Dat is 2 millimeter.
16: Ja.
18: Daar komen dus 400 eitjes uit.
16: Maar volgens mij zijn fruitvliegjes en die vliegjes die in je planten zitten, dat zijn twee verschillende soorten.
18: Ja, maar
16: dat zijn
18: niet dezelfde. Ze nestelen zich in de pot.
16: Is dat zo?
18: Ja, ja, ja.
17: Ja, en koop ook niet te veel fruit in één keer. Want nou ja, dan gaat dat een beetje rotten. En daar houden ze dus ook van. En inderdaad, wat jij zegt, perzik, maar ook peren hoor. En bananen en appels. En hou die peren, die bananen en de appels een beetje gescheiden van de rest. Ja. Want daardoor wordt het rijpproces versneld. Ja, en dan heb je
18: dus. Leg de peer op je slaapkamer, de bananen in de gang.
17: Koelkast, in de koelkast, jongens.
16: En waar leg je de toffe peer?
17: Ja, wat ben jij, Rick? Nou, maak het aanrecht natuurlijk goed schoon. Snijplanken, de gootsteen. Haal etensresten weg, sapjes.
16: Mijn hemel.
17: Ja, en spoel door met kokend water.
16: Ook
17: dat
16: nog.
17: Helpt ook altijd heel
18: ik
17: goed.
18: Ik haal altijd zo'n... je hebt zo'n fruitvliegen ninja, toch? Ja. Heet dat ding of niet? Fruitvliegjes ninja, dacht ik. Dat is zo'n bakje wat je neerzet met vloeistof erin. En dat zit binnen no time helemaal vol.
17: Ja, ze houden namelijk niet van azijn. Doe er wat azijn in. Yes. Of olie, van die geurige olie. Houden ze ook niet van. Zet de ventilator ook aan. Hè. Daar
18: ook
17: houden
18: nog.
17: Ze ook niet van. Al dat, dat wind.
18: Wat een gedoe voor.
16: Ik vind het wel een hoop werk voor. We hebben van die gele dingetjes die prik je in je planten. En dan blijven ze dan op vastzitten.
17: Ja, dat is ook superhandig. Of de bierfles-truc. Gewoon een flesje bier met een klein laagje bier. Dan kunnen ze er ook niet zo makkelijk meer uit.
16: Oh ja.
17: Hartstikke handig.
16: En dan hebben ze nog een leuk einde.
17: Zijn ze hartstikke bezopen. Ja. Nou ja, dat zijn ongeveer de tips.
18: Goeie tips.
16: Nou, ik vind het fantastische tips.
18: Kom je daar zo wel mee door?
16: Ja, toch fijn dat je er bent, Flo, voor dit soort huishouddingetjes. Oma weet raad.
17: Het komt van de Telegraaf.
16: Oh, het komt van de Telegraaf. 12

0: Nothing to Lose in de ochtendshow. Een hoop luisteraars die ons toch nog eventjes wat tips meegeven als het gaat om de
1: fruitvliegjes.
0: Ja, de fruit. Nou, eventjes voor alle duidelijkheid. Je hebt dus rauwvliegjes, die zitten in de planten. En dan heb je fruitvliegjes, die zitten in het fruit. En dat zijn echt wel twee verschillende te zijn. Maar je kan een klein borrelglaasje met appelazijn en twee druppels afwasmiddel erin.
2: Ja, volgens mij zit dat ook in die ninja, die appel.
0: Is dat zo, ja?
2: Dacht het wel, ja. Dat ruikt ook zo een beetje.
0: Maar een ninja, zo heet dat?
2: Ja, ik dacht dat dat een fruitvlieg is. Ja, ik weet
0: wel een goede naam.
2: Ja, ik ga even kijken of dat echt zo heet. Fruitvliegjes.
0: Je moet er dan een huishoudfolie overheen doen, elastiekje en dan kleine gaatjes in prikken. En dan gaan zij er doorheen en dan komen ze er niet meer uit.
1: Ja, dat is ook handig. Ja, zo'n plakstrip of insectenspray is ook altijd wel nuttig.
2: Ja, het is Super Ninja en dan de fruitvliegjes variant.
3: Super Ninja.
2: Ja, dat is het merk, geloof ik. Ja.
3: Ja.
2: Super Ninja tegen fruitvliegjes.
0: Nou,
2: dan krijg je een soort klein flesje met een potje erbij. En dan doe je het. Werkt als een trein. Hartstikke goed, man.
3: Nou, met ook Super Ninja.
0: Ja.
2: Het is Super Ninja die je in huis haalt.
0: Welke afslag hebben wij op een gegeven moment genomen met deze radio's? En de afgelopen weekend ging het nog over Tomorrowland.
3: Zo.
0: Pillen en feesten.
2: Fruitvliegjes, hoor.
0: En in de ochtendshow gaat het over fruitvliegjes.
2: Ja. In deze Tomorrowland hele andere vliegjes hebben daar op de camping. En ren je niet met een super ninja.
0: Overigens, een van onze collega's, dat is wel leuk, dat is Dylan Boot. Die is op dit moment de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen. We gaan even kijken of we zo meteen contact met hem kunnen krijgen daar in die enorme stoet wandelaars. Want wel even benieuwd hoe hij het ervan afbrengt.
2: Hij gaat 4 dagen.
0: Hij gaat 4 dagen 50 kilometer.
1: Oeh, knap, hoor. Dat is
3: echt ontzettend.
2: Heeft hij ook een hoop tijd?
3: Ja.
0: Nou, het heeft alles te maken met een opmerking die hij maakte op de radio. Hij zei, ja, die Nijmeegse Vierdaagse, die neemt zichzelf wel heel erg serieus. Ik loop hem op mijn sloffen.
2: Ja, ja. Hij doet het ook op zijn sloffen.
0: Nou, hij heeft gisteren wel van Omroep Gelderland heeft hij een paar slippers gekregen. Zo van, joh, als je dan echt zo'n grote mond hebt, loop hem dan hierop.
3: Ik vind het echt stoer dat hij doet.
0: Ik vind het ook top, ja.
1: Hij moet nog even waarmaken.
2: Heeft hij getraind?
0: Ja, zeker. Hij heeft getraind.
2: Oh, dus hij heeft het wel serieus genomen.
3: Maar toch is toch is het raam. Ik heb het ook gedaan. En dan ga je trainen. Jij gaat op zondag 30 kilometer wandelen.
2: Ja.
3: Ja,
2: maar ik denk wel dat het nodig is. Als je dat niet doet...
3: Ja, maar dan heb je gewoon geen tijd en... Daar hebben we gewoon geen tijd voor. Om elke zondag eventjes 30 kilometer te gaan
1: lopen. Jij hebt het ook gedaan. Je hebt 1 dag toch gelopen?
3: Ja. Jawel.
1: Ja.
2: Oh. Ja, en halverwege ingestapt.
3: Ja. En ik heb nog een stukje met de auto meegegeven.
1: Ja,
3: openbaar vervoer.
1: Dat niet mee.
0: Het is 9:08. Goedemorgen. De ochtendshow van 538. Wem vanochtend nog in Lekker naar de Wekker met een ander liedje van ze. Oh. Dat die met deze plaat dan in 1984 op 1 stonden. Dat was Wake Me Up Before You Go Go. Maar deze is ook wel leuk om weer eens te draaien. Everything She Wants in de ochtendshow.

0: Wham! En Everything She Wants in de ochtendshow. Oudje van Wham. Nou geldt dat natuurlijk in principe voor alles dat ze gemaakt hebben. Aangezien ze al volgens mij in 1988 besloten. Het is mooi geweest. Straks in het vervolg van dit radioprogramma zoeken wij dus even contact met Dylan Boot. Die namens 538... Nou ja, hij loopt voor zichzelf. Maar het is een van onze collega's die de Vierdaagse loopt. We gaan het even over verzekeringen hebben. Dat is natuurlijk wel een dingetje op vakantie. Want hopelijk gebeurt er niks. Maar als je iets verliest, beschadigd of gestolen wordt, dan krijg je daar toch mee te maken. Even wat tips zo dadelijk over.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: 538 Nieuws. 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms voor raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookte Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. En daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden en het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. En de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Om 4 uur was de start voor de wandelaars die 50 kilometer per dag doen. En ook de 40 en de 30 kilometer lopers zijn intussen op weg voor de eerste dag, de dag van Elst. De ruim 45.000 deelnemers variëren in leeftijd van 11 tot 92. Gaan we naar het weer. Vandaag veel zon, ook wat stapelwolken bij 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Dankjewel Flo, dan de files. Rick weet waar ze staan. Begin op de A20 Gouda, Hoek van Holland bij Moordrecht. 5 minuten vertraging. A20 Gouda, Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. 5. En de laatste is de N273 Venlo Maaseik bij afrit Gratum. De vertraging 6 minuten.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
20: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: is
1: de 538 Ochtendshow.
2: Dinsdag 21 juli, nieuws vandaag. Ploegleider Mark Reef van Visma Leasebike die zegt nog altijd niet te weten waarom kopman Jonas Vingegaard afgelopen zondagnacht om 2 uur werd gewekt voor een dopingcontrole. Hij is daar nog steeds boos over.
3: Ja, dat het gebeurt is denk ik ook voor de integriteit van de sport goed. Maar aan de andere kant is het ook weer minder voor de integriteit van de sport. Want ja, je krijgt gewoon een situatie waarin een soort competitievervalsing hebt. En een soort van willekeur wanneer er s'nachts renners uit hun bed worden gehaald. Het is Jonas, die werd om 2 uur uit zijn bed gehaald. Pogacar was om 5 uur. Ja, en de rest lieten ze slapen.
4: Ja, het is bij rechter bepaald. Hè, en ze doen het eigenlijk alleen als... volgens de Franse sportwetgeving mogen zulke controles alleen gedaan worden bij ernstige en consistente vermoedens.
2: Ja.
4: De rechter moet ook het risico op verlies van bewijsmateriaal vaststellen. Dus er zal aan de ene kant wel gedacht zijn van, joh...
2: Jij zegt, ze doen dit niet zomaar.
4: Nou ja, uiteindelijk heeft de rechter deze controle
2: toegestaan.
4: Ja, ja. Maar dat kan alleen maar
2: bij
4: als
2: ernstige
4: er dus,
2: vermoedens. Ja.
4: Precies, dus er moet iets geweest zijn waarvan ze denken, joh...
2: Dit is wel de moeite waard.
4: Dat jij zo kreekt de huidige doping, die is binnen een uur of twee uit je lijf of
2: ja,
4: zo.
2: Dat
4: kan je niet meer traceren.
2: Dat kan je niet meer traceren. Maar jij zegt dat er nog steeds doping is, dus?
5: Ja, ik kan het niet bewijzen.
4: Op pannenkoekie rijden, de Col du Manage niet op.
5: Kijk wat het is, dus in de jaren 80, ik noem wat, reden ze de Alpe d'Huez op in, zeg 35 minuten.
2: Ja.
5: Ja, nu zijn we een aantal jaren verder en nu reizen die Alpe d'Huez op in 22 minuten. Ja, ja, ze zullen ongetwijfeld wat betere...
2: Jij zei, hij is niet lager geworden, die Alpe d'Huez.
5: Hij is niet lager geworden, ook niet minder stijl. Natuurlijk zijn
4: de fietsen zijn iets lichter, die zijn wat sneller.
5: Ja, en ze zijn misschien iets beter getraind, maar niet zoveel beter getraind.
2: De Nijmeegse Vierdaagse is vandaag in alle vroegte van start gegaan. 45.000 wandelaars komen in actie. Op de 30, de 40 of de 50 kilometer. En het leuke is, een van de deelnemers is collega van de avondshow, Dylan Boet. Dylan, hey, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Op dit moment de 50 kilometer aan het lopen, hè?
6: Ja, ja, klopt. We zitten op iets over 17,5 nu.
4: Oh, netjes. Okay. Nou, hoe laat ben je begonnen?
6: Ik was er om 4:10. En we gingen om 4:45 het veld in.
2: Oké. Okay.
6: Dus 4:45.
4: Aardig tempo.
2: Nou heb jij wel een beetje geoefend van tevoren, maar dit is het moment waarop het moet gaan gebeuren. Hoe voel je je tot op heden na 17 en een beetje kilometers?
6: Nou, je gaat het nu wel een beetje voelen in je kuiten en in je voeten. Ik heb ook nog niet echt pauze genomen. Ik probeer gewoon het nu zo lang mogelijk een beetje door te trekken. Alleen, kijk, ik ken mensen die zijn in december begonnen met trainen. Hebben al 1200 kilometer in de benen voor ze beginnen.
2: Ja.
6: Nou, daar kan bij mij wel een nulletje vanaf. Maar ik denk dat ik 120 of 150 kilometer getraind heb aan de voorkant. Dat is eigenlijk niet voldoende.
5: Ja. Alleen bij gewicht is er een nulletje bijgekomen.
6: als ik klaar ben, is het een nulletje af, denk ik.
5: Ja, ja.
2: Maar hoe is de sfeer? Hoe voelt het om tussen al die mensen op pad te gaan?
6: Ja, dat is niet normaal, want ik vond het trainen dat vond ik zo ontiegelijk saai. Want dan zit je gewoon 10 minuten in de leegte te kijken.
2: Ja.
6: Alleen hier vanmorgen, dan begin je. Nou, dan is het een uurtje op 4:30. En dan komt natuurlijk iedereen van die vierdaagse feesten komt de kroeg uit. Ja, zo lam als een aap staan ze te roepen dat je er al bijna bent aan de start, weet je wel. En dan, maar ook als je dan de stad uitloopt, Nijmegen, dan kom je bijvoorbeeld in Lent, het dorpje ernaast. Ja, er zitten al hele gezinnen om 5 uur. Met een speaker voor de deur. Om je aan te moedigen. Ja, dat is krankzinnig. Ik kan me niet voorstellen dat je...
4: Loop jij alleen, Dylan? Of loop je samen?
6: Nee, ik loop alleen.
4: Want sluit je... Maar, ik kan me voorstellen dat het prettig is om bij iemand aan te haken. Voor een bepaald tempo of...
6: Ja, klopt. En ik probeer af en toe een beetje de tempo van degene die voor me loopt aan te houden. Loop je er ook als je denkt van even een beetje tandje erbij. Lopen heel veel militairen. Dus dan probeer je gewoon een beetje achter die militairen aan te lopen.
2: Oh, ja.
6: Omdat die duwen gewoon iedereen opzij.
2: Ja, en dan val je ergens op natuurlijk tussen de militairen. Dat snap ik.
7: Maar heb je ook leuke gesprekken met anderen?
6: Ja, heel erg. Zeg maar, ik heb heel veel video's gemaakt rondom de vierdaagse en de training en weet ik wat allemaal. Er zijn heel veel mensen die video's hebben gekeken en die lekker even een kilometertje mee kunnen komen lopen en dan weer lekker hun eigen pad verder gaan. Dus dat is heel leuk. Het is echt heel gezellig.
2: Oké. Okay. Welk startnummer had je nou gekregen, Dylan, uiteindelijk?
6: Startnummer weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er zijn een x-aantal deelnemers. Die zijn spotlightlopers.
2: Ja.
6: En daar heb ik nummer 1 gekregen.
4: Ah, kijk, een spotlightloper.
6: Maar het is wel heel erg. Want dat zijn deelnemers met een bijzonder verhaal.
2: Ja.
6: Dus dat zijn mensen die hem voor de 40ste keer lopen. Of voor Parkinson lopen. Of die kanker hebben overwonnen. En dan kom ik gewoon een iets papperige radio-dj met een grote bek. Dus ik heb mijn vlaggetje heb ik thuis gelaten. Ik durfde het niet op te doen.
2: Ja, het heeft alles te maken met deze uitspraak. Die deed jij in de avondshow.
0: De Nijmeegse Vierdaagse. Dat neemt zichzelf wel heel erg serieus. Ik loop hem op mijn lof als het moet.
2: Ja, en dat was de aanleiding om te gaan trainen. En nu uiteindelijk dus deel te nemen aan die Vierdaagse. Ja. Nou, na 17,5 kilometer. Wat is, als we zeg maar even een algemene update moeten geven.
6: We lopen nog, ja, het is echt overal waar je komt staan speakers. De mensen hebben hele festivals opgetuigd in straten. Justin de Wild en Rutke van Barneveld lopen aardig binnen, want daar word je nu al mee doodgegooid.
2: Oh ja.
6: Maar nee, de stand na 7,5 kilometer is dat het goed gaat en dat ik wel verwacht om uit te lopen.
2: Kijk.
6: En ik denk dat rond, je moet voor 5 binnen zijn. Maar ik verwacht wel om 3 uur ongeveer binnen te komen.
4: Ah, knap man.
2: Ik vind het hartstikke goed dat je doet. Respect, nu al. En we wensen je uiteraard...
4: Ja, we spreken je morgen.
2: Ja, we blijven je even volgen, Dylan. Want we willen natuurlijk wel dat je het gaat redden. Ik neem aan vanmiddag in de middagshow ook weer een update hierover, hè?
6: Ja, absoluut.
2: Hartstikke goed, man. Hou de eer van 538 Delta. Hoi, hoi. Dylan, tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dus één van die wandelaars. Spotlight loper nummer 1 is hij.
5: Ja.

0: Love the way you lie. Of de Slim Shady is, zoals hij zichzelf ook noemt. Wel grappig, hij heeft een rechtszaak heeft hij verloren. Er was dus in Australië, heb je een merk, dat heeft die dag leuk. Wij noemen ons, een merk dat zit in de zwembroek onder andere. Dat heet Swim Shady.
1: Oh, ja, grappig.
0: Heeft hij een rechtszaak tegen aangespannen.
1: Dus ja.
0: Hij heeft, heeft hem verloren ook,
1: ja,
0: hoor.
1: Terecht. Okay, ja, terecht. Dat maakt er niet uit. Nee. Dit is toch juist, ik vind dat juist altijd... geeft toch ook een soort geuze-achtige... Dat
0: was ook mijn idee. Denk, als je zo ingeburgerd bent dat je er een woordgrap van kan maken...
2: Maar zo meteen als er een disjoker komt, dan noemt zichzelf Wim Klein.
1: Ja, vind ik ook heel grappig.
0: Ja, maar en als hij zo heet, dan is dat toch zo?
2: Ja... Maar die noemt zich dadelijk de 537 ochtendshow. Daar gaan we toch ook boos.
1: Nee, maar dan zou je op 538 iets, weet je, dan, als je het 538 noemt, ja, zou ik heel grappig vinden.
2: Oh ja?
1: Okay, ja, dat soort dingen vind ik altijd wel achteraf. Je moet altijd maar zo denken, je hebt blijkbaar iets gedaan wat mensen zo leuk vinden dat ze er een verbastering op loslaten. Ja,
0: we hebben toch laatst gebeld met die Belg, die zit in de ijsblokjes en de ijsklontjes.
1: Ja.
0: Die heeft een bedrijf, dat heeft 537, volgens mij 537.
1: Ja, geloof het wel, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, dan kan die man verder...
0: Oh, 528.
1: Dat was het, ja.
0: 528.
1: Ja, moeten we die dan aanklagen?
2: Hoe rijk is de man?
1: Nou...
0: Heel rijk.
2: De aanklager, die handbol.
0: Die verdient niet alleen geld als water, maar ook maar geld met water. Water.
2: Ja.
0: Ja, dus dat is vrij... Maar dat is... Ja, ik heb dat ook niet...
2: Maar het is sowieso wel leuk, hè, als je een beroep hebt, dat je denkt zelf dat je daar je geld mee verdient.
1: Nou, dat vind ik met dit al wat wij... Ja, ik vind hetzelfde met voetballers, denk ik ook altijd. Je redt achter een bal. En,
2: nee, ja.
1: Kijk, wij verbeteren de wereld natuurlijk niet. Ik bedoel, we maken wel misschien de dag wat leuker voor mensen, maar ik vind, laat maar zeggen, de gemiddelde oncoloog of scheikundige, of weet ik die echt zorgt van, joh.
0: Oh, ik heb het al met mensen die iets maken, die aan het eind van de dag, dat ze zich omdraaien, dat ze denken, oh ja, dat heb ik vandaag
1: gemaakt. Een meubelmaker, een schoenmaker, een...
0: Stratenmaker. Nou, iedereen die iets met zijn handen doet, weet je wel. En wij kijken om, het is weg. Het is verdwenen. Het is lucht.
1: Ja, ja. Maar als er, laat me zeggen, als wij er niet zouden zijn, zou de wereld ook doordraaien.
2: Ja, maar als de stratenmaker niet rijdt ook...
1: Nee, dan heb je op een gegeven moment geen straat.
2: Nee, ja.
1: En dat is, snap je?
3: Maar wat had je willen zijn dan als je dit niet was?
2: Oeh.
0: Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Ik denk iets met handel of zo. Dat vind ik, heb ik wel altijd heel leuk gevonden. Dat was ook mijn opleiding.
1: Ja,
0: dat
1: vond ik echt heel leuk. Dit, toch?
0: Ja. Ja, vond ik echt leuk. Groothandel en...
3: Ik had al zangeres willen zijn.
0: Ik ben zo blij dat jij mijn nieuws hebt gelezen.
2: Nou ja, maar als dat je passie is. Want voor mij, jij zingt altijd. Voor mij reed jij gisteren weg en toen hoorde ik jou zingen in de auto. Kan dat?
3: Ja, ik zing altijd in de auto.
2: Ja, zie je wel.
3: Nee.
0: Maar je kan niet zo heel erg goed zingen.
2: Nee. Nee,
1: oh, helemaal niet.
2: Nou, vals. Je zingt vals.
1: Het zit hem erin. Nee, weet je waar? Jij kan prima zingen, maar op de een of andere manier heb jij jezelf bedacht dat je heel hoog gaat zitten.
2: Ja.
1: Terwijl als jij wat lager zingt, wat jij met hoe heet het hebt gedaan, met die Django Wagner.
0: Wagner. Ja.
1: Dat klinkt helemaal niet onaardig, maar jij gaat ergens zo hoog zitten. Ja.
3: Dat is dus niet goed.
1: Nee. Nee. Ik denk namelijk als jij wat tonen lager gaat, dat je redelijk toonvast bent.
3: Ja.
1: Heeft jouw zangcoach dat destijds niet? Ook tegen jou.
3: Ja, nou, zij zei van dat is niet echt het geschikte nummer voor jou, dit Kali. Dus eigenlijk moet je, ja, iedereen heeft natuurlijk muziek wat bij je past, ook qua toonhoogte. Ja. Dus ik moet inderdaad het wat in de lagere of andere liedjes proberen. Ja.
0: Maar je moet een beetje aanleg hebben ook.
3: Ja, ja, ik weet het, Tim. Ik heb geen aanleg.
1: Je wordt met je naam genoemd.
0: Nee, maar luister.
2: Nee,
1: dit is als thuis.
0: Ik had ook wel voetballer willen worden, maar ik heb ook geen aanleg. Ja.
3: Het is ook geen zangeres.
1: Nee, Tim.
0: Nee,
1: Tim. Nee, Emiel.
0: Oh, wat hoort het, hè? Ja.
1: Nee, jij gaat in de bank. Ja. Oh, nee, en Poedel Billy. Die gaat in bed.
2: Hoe is het met de hond?
3: Ja, ik heb hem niet gezien. Ik was er niet gisteren. Dus,
1: ach, nou ja, dan hoop ik voor
0: je. Maar jij wilde een hond, maar ik heb het idee
1: dat... Er nooit.
0: Emiel is hem aan het opvoeden.
3: Emiel is de Sjaak. Ja, nu even. Maar
1: die heeft wel geappt vanochtend.
3: Ja, het ging hartstikke goed. Hij had zijn mand verplaatst. Emiel was even
1: bij
3: weg.
1: Bij de buren staat hij.
3: Hij heeft een mand. Best wel een grote mand. Ja, zo'n mand. En die heeft hij midden in de kamer neer. En is hij daarop gaan
1: die
3: liggen.
1: Hond of Emiel? Ah, wat een droepie toch.
3: Het is echt een schatje. Ja.
1: Overigens een belangrijke dag voor Flo. Want de verpakking van Coca-Cola Zero is veranderd. Hè? Oh. Mensen zijn helemaal in shock. Dat ziet er nu hetzelfde uit als de... Jij bent de cola verslaafd.
2: Ja.
1: Dat de Coca-Cola Zero en de gewone Coca-Cola...
2: Zijn
1: dezelfde verpakkingen geworden.
2: Ik zag het gisteren in de supermarkt.
1: Vroeger was het natuurlijk zwart. Alles van Zero was zwart. Ja. En de Coca-Cola was gewoon wit.
2: Ja.
1: Maar nu is alles gewoon wit. Dus je moet echt wel even opletten vanaf
0: vandaag.
1: En hoe
0: herken je dan? Want
1: er staat Cola Zero nog onder.
2: Ja.
1: Oh. Maar als je in de snelheid... Je doet natuurlijk heel vaak boodschappen gewoon op kleur.
0: Ja, zeker.
1: Van, oh, dit staat hier, dat staat daar. En in je snelheid pak je iets.
0: Maar is de dop ook nu rood geworden dan van de Zero? Want ik heb ze altijd... Er zal zwart liggen in de koelkast. En dan weet ik op basis van de zwarte dop is de Zero. En de rode dop is de gewone.
2: Oh, oké. Okay.
3: Wat onhandig jij kijkt echt
0: naar de doppen. Ik kijk naar de doppen, ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben van het doppen.
1: Nou ja, hier staat...
2: Ja, dat zijn wel bekend, ja.
1: Tim, de dopman.
3: Vind je dat erg, Tim, dat ik dat doe?
0: Wat?
3: Dat ik dat net deed?
0: Nee, nee, ik vind, ik vind het juist heel grappig. Want dan weet ik dat je echt geïrriteerd bent. Florentine. 4 voor half 9, goedemorgen.

0: Sander en Homewrecker bij 538 in de ochtendshow, waar we zometeen het laatste nieuws voor je hebben. Tenminste, ik heb dat niet, maar Florentine heeft dat wel. En die weet nu ongetwijfeld al wat erin zit.
1: Ja, want in Oldenzaal is echt iets heel bijzonders gebeurd vannacht.
0: Wat er aan de hand is, hoor ik zo dadelijk. Datzelfde geldt voor Janet Jackson. When I Think of You binnen nu een paar minuten in de ochtendshow. En ook Teddy Swims staat voor je klaar. Mr. Know-it-all.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
3: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
2: Exclusieve weekendtickets.
3: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Check 538.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.

0: beautydiscounter.nl.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: worstjes en noedels en soep.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig. Geleidelijk ontstaan er wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. De temperatuur vandaag aangenaam tussen de 20 en de 25 graden. Een overzicht van de files heeft Rick voor je.
5: 7 files beginnen op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velzen, 12 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Houten-Oost, 12. En de laatste is de A76 Geleen-Aken bij Nut. De vertraging 9 minuten.
4: 9:05, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zorgprofessionals maken zich grote zorgen over mensen die online medicijnen kopen zonder eerst een arts te raadplegen, meldt de NOS. Ze vragen zich vooral af waarom ze dat doen. En daarom gaat het Trimbos Instituut daar onderzoek naar doen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen een hardhandig politieoptreden. In Bologna kwam een Marokkaanse man om toen agenten hem minutenlang tegen de grond gedrukt hielden. Bij de protesten raakten 11 mensen gewond. En een bijzonder fenomeen in de buurt van Oldenzaal, daar is namelijk vannacht vorst aan de grond gemeten. Het was een 10e graad onder nul. En dat is in hartje zomer natuurlijk wel heel opmerkelijk. Nou, nog nooit voorgekomen.
4: Dat is echt bijzonder.
6: Ja. Ja, Caroline in Spanje, die heeft een B&B. Ik weet niet of jullie naar B&B Vol Liefde kijken.
7: Zij is die friteuze, die airfryer queen, toch?
6: Dat is zij, ja. Oh, ja. Zij is op leeftijd. Ik vind haar heel grappig. Ze woont in Estepona. Ze heeft daar een B&B. Oh, ja. Lekker direct is ze, zwaar opgemaakt.
7: Maar je hebt wel het idee, laat maar zeggen, dat zij vindt zichzelf perfect.
4: Ja.
7: En elke kerel die...
6: Ze is kritisch. Ze houdt niet van gore tanden.
4: Maar ze heeft zelf ook best een opvallend gebit.
7: Ik wilde zeggen, zij is zelf natuurlijk ook niet de...
6: Moeders mooiste, zeg je.
4: Nou, nee, ho, ho, ho.
7: Nee. Maar zij is inderdaad heel kritisch. Maar je kan ook denken van, weet je... En ze pleurt alles in de magnetron en de airfryer.
6: Ja, ze houdt niet van koken. Ze moet snel klaar zijn. Ja, inderdaad. En bovendien, aan gore tanden kun je wat doen, lijkt mij. Dus, de eerste man is op bezoek en daar keek ze naar. En toen dacht ze van, ja, maar die tanden, dat gaat hem niet worden.
4: Even een klein fragment uit de uitzending van gisteravond.
8: Tanden. Zeg verder niet. Ik denk dat hij niet rookt. Maar het lijkt net een rokersgebit. Maar, ja, oké. Lach niet te veel dan. In ieder geval niet naar mij.
4: Hij mag niet lachen, want hij heeft wat haar betreft geen mooie tanden.
7: Heeft ze dat ook tegen hem gezegd?
6: Nee, heeft ze nog niet tegen hem gezegd.
4: Maar die ziet dat nu op televisie. Ziet dat nu wat hij allemaal gezegd heeft.
6: Nou, het is natuurlijk net begonnen. Er zijn nu 4 kandidaten bekendgemaakt. En daar zit je nu een beetje in het verhaaltje. Dan heb je ook nog Fred op Bonaire. Het is een beetje een soort kunstenaarstype. Schilder, verkoper van kip. Aardige man. Is ook niet heel erg onder de indruk van de eerste vrouw die daar nu op bezoek komt. Ja, Cecile heet zij. En hij vindt haar een beetje mat, te ijdel, denk ik ook.
4: Ja.
7: Nou, en nog een van de gasten op Ibiza, toch?
6: Ja, dat is Timothy. Timothy op Ibiza. Hij is homo dan. En hij is horeca-ondernemer. Ja. En hij is een beetje een luxe poes. Zijn eerste gast, dat lijkt wel te klikken eigenlijk.
4: Oh, wat leuk.
6: Ja, dat is wel een leuke man.
7: Maar toch is die gast die bij hem op visite komt, die heeft een cadeau meegenomen. Die heeft, ik denk via AI of zo, een schilderij laten maken van hem.
4: Ja. Ja.
7: En laat maar zeggen, van die gast op Ibiza. Ik zou toch denken, wil nemen een flesje wijn mee. En,
6: ik vond het eigenlijk wel heel origineel.
7: Ja, een beetje scary of zo, weet je wel. Zo van, wow.
6: Ja, maar ik bedoel, het gaat natuurlijk wel om de liefde en om de liefde te vinden.
7: Of zou de redactie die cadeautjes maken?
4: Dat zou mij niks verbazen.
6: Nou,
4: of dat hij een klein beetje pushje van, je kan natuurlijk ook voor iets persoonlijks schrijven. Heb je er wel eens over nagedacht om een schilderij mee te nemen?
7: Of dat je hier al ingepakt, geef jij dit maar.
4: Dat is wel leuk.
6: De cadeau... cadeaufragmenten vind ik sowieso geen reet aan. Die mogen ze voor mij eruit schrappen. Want dat duurt te lang.
4: En
6: ja, leuk zo'n schilderijtje. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Maar ik vond het wel origineel. Als je dan een cadeau... Hij zat ook niet te wachten op een zak erop of een pak stroopwafels. Dus hij was er ook heel erg blij mee.
4: Oh, kijk aan.
6: En het is wel leuk. En dan aan het einde kwam ook nog ene Paul. En die woont in Frankrijk. Hij is weduwnaar. Echt zo'n hele lieve man. Twee dochters. En daar is nog niemand op bezoek. Dat gaan we misschien vanavond weer zien.
4: Aha.
6: Het is erg leuk. Ja, we gaan natuurlijk massaal op vakantie. Maar dat gaat niet altijd goed. Een botsing, een gestolen tas of een telefoon die in zee belandt.
7: Zonnebrilletje.
6: Een zonnebrilletje, schade of vakantie. Het overkomt iedereen wel eens. Toch maken veel vakantiegangers het zichzelf nog lastiger door meteen van alles te gaan regelen. Eigenlijk moet je even nadenken voordat je wat doet.
4: Nou ja, experts waarschuwen daar een beetje voor. Daarom hebben we Michel Ipmeij van de telefoon. Hij is van Independer. Michel, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: Niet alles meteen zelf regelen is het advies.
9: Dat klopt inderdaad, ja. Nee, je hebt een verzekeraar of een verzekering eigenlijk niet voor niets. En die kan een hoop werk voor je uit handen nemen.
4: Maar wat is het probleem op het moment dat je dingen zelf gaat regelen?
9: Nou, wat de verzekeraars graag willen is dat je als eerste eventjes met hun contact opneemt. Vaak heb je bij de Polen voor ook wel een nummer gekregen van een alarmcentrale. En het is eigenlijk zaak om dat als eerste te bellen. Ja. Zodat zij de schade eigenlijk helemaal kunnen regelen. Ga je zelf dingen doen, ja, dan hebben ze de schadecontrole een beetje uit handen gegeven. Die ze zelf misschien liever anders hadden zouden gezien willen hebben.
4: Ja, ja. Heb je daar een voorbeeld van?
9: Nou ja, stel je voor, je hebt een aanrijding gehad met de auto. Je bent met eigen auto op vakantie gegaan. Nou, heel vervelend, er is een ongelukje gebeurd. Nou, eerste taak is dan om mee of goed alles veilig te stellen. Ja, bel dan meteen het alarmcentrale nummer, maar ga niet direct een berger regelen of een schadereparatiebedrijf die daar in de buurt dan toevallig zit. Maar bel het alarmcentrale nummer en die regelen dan alles voor je. Dus
7: maar nu ga ik wat... Ik heb 2 jaar geleden op de ringweg van Milaan gestaan met een auto die niet deed. En toen moest ik ook het alarmnummer bellen, waar een wachttijd van 2 uur was. En dan sta je met kinderen op de ring van Milaan. Dan denk je op een gegeven moment maar één ding. Ik wil hier weg. Ik wil dat die auto afgesleept wordt.
9: Dan denk ik dat je een hele goede case hebt om vooral dan niet te wachten op dat alarmcentrale alsnog eens een keertje het telefoon opneemt, maar dan zelf wat gaat regelen en daar achteraf met de verzekeraar dan maar in conclaaf gaat zitten, want dat duurt natuurlijk wel heel erg lang.
4: Ja, en op het moment dat het iets medisch is bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, je komt in een ziekenhuis terecht waarvan jouw verzekeraar zegt van ja, daar hebben wij geen afspraken mee gemaakt, want dat wordt ingewikkeld. Hoe los je dat dan op?
9: Nou, dat is eigenlijk de meeste zorgverzekeringen, hè, die we in Nederland hebben, die dekken inderdaad de kosten voor medische zorg in het buitenland, voor eigenlijk wat er in Nederland gebruikelijk is, om te betalen.
4: Ja.
9: Nou, dan kan je aanvullend verzekeren, ook met een reisverzekering, dan ben je wat uitgebreider verzekerd. En als je daar ook de medische aanvullende dekking hebt, ga je naar landen waar zeg maar bekend is dat die dekking hoger is. Amerika is bijvoorbeeld, of die kosten zijn hoger.
4: Ja.
9: En dan alsjeblieft inderdaad ook een aanvullende verzekering op je reisverzekering met medische dekking.
4: Dat is even een tip hier van iemand die verstand van heeft. Wat zijn nou de meest voorkomende schades op vakantie?
9: Telefoontjes inderdaad, dat zijn inderdaad de elektronica of de zonnebrillen die gestolen worden of elektronica wat valt. Dat soort zaken. Dat zie je veel voorkomen. Maar eigenlijk is een reisverzekering met name voor het belangrijkste. Voor inderdaad precies die medische zorg. Of kunnen zorgen dat je ook terugkomt als wat gebeurt in het buitenland.
4: Ja, en laten we hopen dat het niet gebeurt. Maar als het zover is, dan is het toch verstandig om even eerst de verzekeraar te checken wat wel en niet kan. En of zij eventueel de helpende hand kunnen bieden. Oké, helder verhaal. Michel Ipma is van Independer. Eventjes over de valkuilen die eventueel op vakantie tegen kan komen. Als het gaat om, en nogmaals, laten we hopen dat het niet gebeurt. Maar autopech, dat soort zaken.
7: Nee, kan zomaar.
4: Even bellen. Wordt het wellicht voor je geregeld. En dus ook vergoed. 9:13 in de ochtendshow met Janet Jackson. When I Think of You.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all in de 538 Show. Blijf het leuk vinden dat wij toch kunnen zeggen dat hij ooit bij ons te gast was.
1: Ja, maar ik had wel het idee, als ik nu de Teddy Swims zie nu en hoe die bij ons was, dat het twee totaal verschillende Teddy Swims zijn.
0: Is er een nieuwe Teddy Swims?
1: Nou, ik heb het idee dat hij een beetje gerestyled is. Hij zit natuurlijk vol onder de tattoos tot op zijn voorhoofd aan toe. Nou, dat verandert niet, maar hij heeft wel in zijn look...
0: Is hij wat afgevallen of niet?
1: Ik weet niet wat het is. Voor mijn gevoel, wat ik zeg, bij ons had hij ook niet zo'n hele lange regenjas aan.
2: Ja, zo'n stofjas.
0: Zo'n stofjas had er.
2: Was een stofjas?
1: Ik heb het idee dat hij wat zachter is geworden of zo in zijn uitstraling. Maar een waanzinnige zanger.
0: Zo, dat kan je zeggen, Die zong echt, en ook wel knap altijd als artiesten dan 's ochtends vroeg. We weten dat is voor artiesten toch een ingewikkeld tijdstip.
1: Ik zit er even op te
0: wachten. Maar hij stond hier zonder te soundchecken ook trouwens. Die ging hier, hij had denk ik 2 liedjes gezongen. Allebei loopzuiver. En weg was meneer Swimsy.
1: Ja. Grappig, want we zijn eigenlijk ook nu wel weer een beetje door alle grote artiesten heen. Het concertseizoen is weer afgelopen.
0: Is het over en uit, Jan?
1: Nou ja, dat is toch uiteindelijk...
0: The Weeknd was een beetje de afsluiter.
1: Die was volgens mij de afsluiter. En is nu weer klaar met de grootschalige concerten, toch? Dat begon met Harry Styles ergens half mei.
2: Die stond toen 40 keer in de arena.
0: Ja, zoiets, ja.
1: En nu is het weer, er gaat nu weer een grasmatje in.
2: Ja.
1: En dan maken we ons op voor een nieuw voetbalseizoen.
0: Leuk.
1: Ik denk dat 4 augustus, 5 augustus...
2: Ik dacht 2 augustus, dacht ik, Johan Cruijff.
1: Is dat nog in de arena of is dat tegenwoordig in het stadion van de landskampioen?
2: Ik dacht in de... Was niet altijd in de Kuip?
0: Volgens mij begint Europees begint deze week alweer. Volgens mij, toch?
1: Ja, klopt. De voorrondes, die beginnen alweer. Maar de bekerfinale was altijd in de Kuip en de Johan Cruijffschaal in de arena. Maar ik dacht dat ze dat veranderd hadden en dat het in...
2: De Kuip in... Oh nee. Jawel. Nee.
0: Philipsstadion.
1: Ja.
0: Johan Cruijffschaal. In het Philipsstadion.
1: Maar dat heeft ermee te maken voor mij, omdat PSV kampioen is.
0: Nee, toch? Is dat de reden?
1: Ik dacht het, dat ze dat veranderd hadden.
0: Oh, maar dat is ook raar. Dan heb je dus de Johan Cruijffschaal en dan heb je het stadion, dat is de Johan Cruijff Arena. En waar ga je dan spelen?
1: Ja, omdat Philips, omdat PSV kampioen is geworden. Ik dacht dat de reden was.
0: Oh, oké, dat zou dan...
1: Misschien verzin ik het hoor.
0: Het wordt inderdaad... Ze nemen het tegen elkaar op in het stadion van de regerend landskampioen.
1: Ja, daarom is het al een paar jaar in...
0: dan wordt het inderdaad niet meer in de arena gaan. Dat is geweest. Nee, flauw. 8 voor 9 in de ochtendshow. Martin Garrix en Ed Sheeran met z'n tweetjes.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It in de ochtendshow. Ik riep een week of twee geleden, leuk dat Martin Garrix dan met zo'n wereldster als Ed Sheeran een plaat mag maken. Ja. Waarop iemand zei van, ja, maar wacht eventjes, Martin Garrix is zelf ook een wereldster.
1: Ik denk dat wij dat nog wel eens...
0: Dat vergeet je bijna wel eens.
1: Zelfs bij Chesto. Chesto is natuurlijk echt in Amerika een gigaster.
2: Ik vind Ed Sheeran dus echt vele malen groter dan Martin Garrix.
1: Ja, maar dat denk ik internationaal gezien helemaal niet.
2: Zeker, zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik weet niet of Ed Sheeran bijvoorbeeld in de Verenigde Staten ook zo groot is. Dat is vaak met die Engelse artiesten. Ja. Bijvoorbeeld
1: Robbie Williams zelf.
0: Robbie Williams is in Amerika ook niet echt super groot. Bij ons is die vele malen groter. Dus maar goed, dat maakt het verder niet uit. Maar het zijn allebei natuurlijk wel
1: grootse artiesten.
0: Grootse artiesten, zeker.
1: Hij heeft toch een voetbalclub, die Ed Sheeran?
0: Heeft hij een voetbalclub?
1: Ja, die heeft ook. Even kijken, dat is Martin Garrix, je kan alles zeggen. Hij woont wel naast de AFC op de Zuidas. Maar Martin Garrix heeft nog geen voetbalclub.
0: Ipswich.
1: Dat is van Ed Sheeran.
0: Ipswich Town.
1: Ja. Het is toch mooi dat je kan gewoon zeggen, hetzelfde met die Marcel Boekhoorn, is toch lekker dat je gewoon kan zeggen, ja, dat is mijn voetbalclub.
0: Oh ja, by the way, dat is van mij.
2: Kijken, Ed Sheeran is immens populair in de Verenigde Staten.
0: Ja, kijk, dat vroeg ik, maar ik wist het niet, hè. Ja. Maar ik zei, ik heb geen idee of hij daar groot is, maar hij is daar...
2: In tegenstelling tot Martin Garrix. Nee, maar die Ed Sheeran is dus daar mega populair.
0: Oh, die scoort daar ook hits. Ja, dat is fijn voor hem. Jongens, wij gaan eventjes geld weggeven. Ik heb zin om €538 uit te keren. Dus als er meteen het rat een beetje meewerkt, dan is deze...
1: Gisteren 75 piek, hè?
0: Ja, dat was niet veel. Dat was echt helemaal waar. We gaan voor een hoog bedrag.
3: Hij bleef naakt. En ik had nog wel het idee van misschien even een bikinibroekje aan.
1: Ja, zend dan het hele interview uit.
0: Dit is de stem, het fragment.
2: Wie was dit?
0: Dat is de vraag, Rick.
1: Was dit?
2: Ja. Dat was heel makkelijk. Raar. Dat begin was heel raar.
1: Nee.
0: Jawel. Is dat zo?
3: Hij bleef naakt. En ik had nog wel het idee van misschien even een bikinibroekje aan.
0: Nou, we gaan zo meteen op zoek naar de juiste naam.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Je hebt het beter bekeken.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: 538 Nieuws.
16: 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandige politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man omkwam. De man had een psychose en was agressief. Agenten drukten hem minutenlang tegen de grond. Niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand. Zeker 11 mensen raakten gewond. Ga je dan met de auto naar Frankrijk? Let dan goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. En dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol. Dat schrijft het AD. En de meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en het kan flinke motorschade veroorzaken. En we zitten midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een temperatuur van 1/10 graad onder nul. Ja, en zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. Gaan we naar het weer. Vandaag veel zon en wat stapelwolken bij 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
18: Flo, dankjewel. Dan de files. En waar die staan, weet Rick. Begin op de A12, Arnhem-Utrecht bij Houten-Oost. 50 minuten vertraging. A16, Ridderkerk ter Bresseplein bij de Van Brien-Noordbrug. De hoofdrijbaan, 15 minuten. En de laatste is de N279, Roermond-Den Bosch bij Keldonk. De vertraging is 9 minuten.
0: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
16: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
16: Dat is One. Van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
20: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
21: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: nothing holding me back.
1: Ik vind het zo smerig.
0: Ja, dat is
1: dit is gewoon echt een dingetje. En ik ben het niet.
0: Ja, dag.
1: Nee, je weet, ik...
0: ik roep net, er is iemand een scheet gelaten.
1: Heeft iemand een scheet gelaten?
2: Ja, maar ik moet ook zeggen, dat was vorige week, dat hier door het warme weer, voorbij de airco-systemen, die stinken ook.
1: Nou, dit is, geen airco-systeem, dit is gewoon een scheet. En één van jullie, we zijn hier met z'n 2, 4, 6, 7
0: Ja.
1: Ik ben
3: ik zweer op Billy.
2: Ja,
3: ik was het niet.
2: Ja, op je Billy.
1: Ik zweer ook op Billy, dus dat is één van jullie vijf. Is het, die heeft een scheet gelaten.
2: Nou ja, jij bent wel de enige die net naar de toilet is geweest, Rick.
1: Ja,
2: en
1: nou
2: dat deze nog in je broek hing.
1: Nee, nee, nee. Er, is niet, er hangt niks meer in mijn broek. Ja, er hangt van genoeg in mijn broek. Nou, daar gaat dat niet om. Maar nee, er heeft gewoon iemand een scheet gelaten. Maar ik vind het gewoon. Het is heel
2: mooi om
1: het
2: woord scheet te zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ja, een windje. Maar ik vind het raar dat er, dan heeft iemand van jullie een windje gelaten.
0: Maar ik vind het wel gek dat jij er nu zo zwaar aan tilt. Ja, jij bent normaal gesproken degene die hier...
2: Jij bent de koning van de winden.
3: Alles wegscheidt en dan non-stop
0: zitten winden.
2: Want het feit dat alle leuningen in de studio kapot zijn...
1: Ja, dat komt normaal door.
2: Is omdat jij je opdrukt om een wind te laten.
1: Ja, heerlijk.
0: Hoor je dan?
1: Wacht
0: even.
1: Ja.
2: Dat is een beetje...
1: Maar ik heb me niet opgedrukt vandaag. En ik vind het jammer dat je niet van een van jullie zegt... Nou ja. Ik was hem.
0: Maar je bent niet vergeten, hè?
1: Nee, ik ben wel oud, maar ik ben nog niet gek.
2: Nou! Ook daar.
1: Ja, maar ik weet nog wel of ik 10 seconden geleden een scheet heb gelaten. Dat is, maar goed, het maakt niet uit als jullie...
2: Nou, jij bent er wel vaak trots op.
1: Ik ben een trotse scheet gelaten.
2: Maar jij hebt nu een nieuwe partner.
1: Ja.
2: En dan op een gegeven moment is dat ook, dat moment dat komt.
3: Ja, ben je daar al?
1: Ja, al lang. Dat was al echt dag 2, geloof ik al.
0: Zo.
1: Ik zeg, joh, ik had het maar gehad.
3: Zij vindt het allemaal prima.
1: Uitstekend.
3: Ja?
2: Maar ook daar naar de wc gaan. Want op een gegeven moment, als je daar geslapen hebt, word je wakker. Denk ik toch, ik moet even poepen.
0: Ja.
2: Dan spring je dan in de auto, rij naar huis en dan doe je het daar?
1: Ik ben geen ophouwer.
2: Nee?
1: Nee.
2: Jij gaat zitten.
1: Ik ga zitten, ik laat de boel, ik gooi de sluis open en hapaka. Heerlijk.
0: Oh, je zal toch aan je ontbijt zitten nu en deze verhandeling hier.
2: Ah, ben je dan? Ah, het is natuurlijk vakantie.
1: Maar heel veel mensen, die gaan op vakantie, die kunnen gewoon echt misschien wel een week niet poepen.
2: Een week, ik denk weken zelfs.
0: Ja.
3: Nou, toen ik de eerste keer met mijn ex-man op vakantie ging, ik ken hem echt nog maar net.
2: Robert.
3: Ja, maar dat is niet leuk als je dat zegt. Maar hij ging pakken. En ik was wel geschrokken dat ik dacht, jezus.
2: Die lucht. Jij dacht, wie is hier begraven?
3: Nou ja, als je elkaar nou niet zo goed kent. En hij laat de deur open, prima. Maar er
1: kwam
3: toch een soort batterij aan schijt uit. Ik dacht, gadverdamme.
2: Maar hij zat te poepen met de deur open.
3: Ja, en alsof het gewoon een normaalste
2: maar
3: zaak was.
2: Maar in jullie hotelkamer of in de...
1: Oh, dat vind ik zo vies.
3: Ja, toen dacht ik al, schaamt hij het verder niet of zo.
2: Nee, maar het riekte ook.
3: Ja, natuurlijk.
2: Ze hele hotelkamer. Wat smerig.
3: Ja, daar schrok ik wel even van. Ja. Zo snel al, weet je wel? Dat je zo
2: die voelde zich op zijn gemak.
3: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Maar spiegelde jij je?
3: Nee, ik denk dan, ik doe dan toch even de deur. Zeker als je elkaar niet kent, dan doe je even de deur weer
1: dicht. Ik denk dat meer mannen de deur open laten dan de vrouw.
0: Nee, de deur gaat altijd dicht.
2: Ik vind met
1: bij jou ook
0: altijd. Als ik alleen thuis ben, doe ik nog steeds de deur dicht op slot.
1: Oh nee,
2: op slot doe ik wel dicht.
0: Ook?
1: Ja. Doe je ook op slot?
0: Ja, dat is een automatisme.
2: Ja, kan toch.
1: Ik ben al bang dat afbreekt.
0: Nee, dat ben ik niet zo bang.
1: Dat kan toch?
2: Afbreekt ook.
3: Vastgezeten.
1: Nou, zeker. Ja, ik heb een keer vastgezeten op school.
3: Ja?
1: Ja, ik was op de Simon Stevin College. En toen
2: had je gewoon de deur dichtgeklemd.
1: Nee. Maar je had dan 3 wc's zo op een rijtje. En ik had hem op slot gedaan. En dat is of afgebroken, maar ik kon hem niet meer terugdraaien.
2: Oh.
1: Toen moest ik dus over de wc heen klemmen.
0: Was je toen een beetje in paniek?
1: Nou, niet een beetje. Ik ben natuurlijk niet al te lang. Dus ik dacht, hoe kom ik hier nou in?
2: En dan had je niet beter onder het deurtje?
1: Ja, ik ben
3: en toen
1: ben je
3: er overheen gekomen.
1: Ja, maar wel met moeite. Dan sta je zo op die klink een beetje met je voeten. En dat gaat dan heen en weer. Zo.
3: Ja,
1: dat echt aan rommelen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus vandaar niet meer op slot.
1: Nee, ik het liefst...
2: Maar ook in openbare gelegenheden? Hou je de deur open?
1: Dan wel. Nee, dat wel.
2: Gaan jullie in die auto, als je bijvoorbeeld in het buitenland bent, of Utrecht heeft dat ook, van die wc's die door de week in de grond zitten, dan in het weekend komen ze uit de grond, weet je wel,
1: zo smerig.
2: Voor de stapnachten. Oh. Maar durf je daarin?
1: Nee.
2: Er zit zo'n schuifdeur in, weet je wel.
1: Wat
2: daar denk ik wel altijd van.
3: Ja, als die niet meer open gaat.
2: Dan heb je wel een soort van probleem.
0: Nou, vooral als hij naar beneden zakt op het moment dat jij er nog in zit.
2: Ja, ja.
0: Nee, liever niet. Hé, wij hebben net een stem laten horen voor begin de dag met een mooi bedrag. Dat is deze stem.
4: Hij bleef naakt. En ik had nog wel het idee van misschien even een bikinibroekje aan.
0: Wie is dat? Wie zoeken wij vanochtend voor 538 euro? Want dat is het hoogste bedrag op het rad bij begin de dag met een mooi bedrag.
4: Hij bleef naakt. En ik had nog wel het idee van misschien even een bikinibroekje aan.
0: Je mag bellen met 0909 3538 als je de stem denkt herkennen.

0: van Flair, ex-smolschijf hier in de ochtendshow. Om 7:30. Ik zie Florentine staat bij het rad. Je staat een beetje te kou kleunen, sta je.
1: Ja, ik heb het hartstikke koud.
0: Ja, ik zie het, ja.
2: Koud.
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, die airco staat weer op -10. Dus,
0: oh ja, nou, het is wel fris in de studio, ja.
2: Lekker toch?
0: Ja, je kan merken.
2: Houdt iedereen een beetje scherp.
0: We hadden nachtvorst ook vannacht, dus je merkt ook wel, het is wel behoorlijk afgekoeld.
2: Ik denk dat deze nog ingesteld staat op de dagen dat het 35 graden buiten was.
0: Oh, ja, dat zou kunnen.
2: En dat we daar nog op koelen.
0: Ja. Maar ben jij klaar om te draaien zo, Flo?
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Goed zo, dat is fijn om te horen. Dit is de stem.
3: Hij bleef naakt. En ik had nog wel het idee van misschien even een bikinibroekje aan.
0: En wie, oh wie,

0: met een mooi bedrag. Evelien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Hey, hallo. Evelien, hallo. Zeg, Evelien, jij hebt de stem net gehoord en jij dacht, ik weet wel wie dat is.
1: Ja, ik denk het te weten. Je weet het natuurlijk nooit zeker.
0: Nee, nou, je mag het zeggen hoor.
1: Ik denk dat het Suzanne is van Suzanne en Freek.
0: Oh ja, Suzanne van Suzanne en Freek. Even luisteren.
2: Hij bleef naakt. En ik had nog wel het idee van misschien even een bikinibroekje aan.
0: Oh ja, het zou best kunnen, maar het is niet goed.
1: Ah, jammer.
0: Helaas, Evelien.
1: Doei.
0: Even kijken hoor. Ciara. Goedemorgen. Hallo.
3: Hi. Ik dacht Bo van
0: Gooise
3: Moeders.
0: Oh, Bo van Gooise. Oh ja, dat is een van de dames die in die serie zit. Bo.
2: Hij bleef naakt. En ik had nog wel het idee van misschien een bikinibroekje.
4: Grappig. Ja. Ik herken nu wat je bedoelt.
0: Maar die is het ook niet.
3: Ah, jammer.
0: Ja. Sorry. Nou, toch een mooie dag vandaag, hè?
3: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Agnes, goedemorgen.
4: Agnes.
5: Achie.
4: Is het niet?
0: Hallo?
6: Goedemorgen, Agnes!
3: Goedemorgen!
0: Ah, daar is Agnes!
3: Oh. Ja, goedemorgen!
0: Ja, was je druk wat anders aan het doen?
3: Ja, ik ben daar.
4: Oké. Okay.
3: Ja, sorry. Nee. Ik was even aan het appen tussendoor.
0: Oh ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Wel een leuk appje dan.
4: Ja, want had je gestuurd...
3: Het is Leonie ter Braak.
0: Oh. Had je dat geappt?
3: Dat mijn dochter de radio moest aanzetten.
0: Oh! Die moet even luisteren. Mama is op de radio.
4: Ja, wat is een radio?
3: Ja, ja.
0: Jij denkt Leonie ter Braak.
3: Dus daar was ik even mee bezig.
0: Ja. En waarom denk je dat?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk wel 100% zeker.
0: Oh, oké. Okay.
5: Ik kreeg wel zo'n vrouw niet.
3: Ik herken dat
5: eigenlijk wel 100% zeker.
3: Ja.
0: Agnes.
4: Ja, zeg, is de antwoord goed? Leonie ter Braak?
0: Het is...
2: Hij bleef naakt.
3: Ja.
2: En ik had nog wel het idee van misschien even een bikinibroekje aan.
0: Het is helemaal goed! Ja.
5: Dankjewel.
2: Nou, yeah.
4: Ik heb het idee dat er wat vertraging
0: Er zit een kleine vertraging op de lijn.
5: Ja.
7: Hij is niet verkeerd. Het is 250 euro.
3: Uit het gebied.
4: Even wachten.
7: Heb je hem?
3: Super!
5: Ja. Er zit echt heel veel vertraging in de hele
0: dus kijken. Even een paar vragen stellen, kijk hoe lang het gaat. Stel jij de eerste vraag.
4: Hoe oud ben je?
3: Ja. 51.
0: Ja. Ja.
4: Dit is zo rommelig.
0: Ja, dit is heel rommelig.
5: Ik hoor het antwoord niet. Wat was het antwoord?
4: 51. En toen het antwoord werd gegeven, was het 52.
0: Ja. Maar waar bel je vandaan, Agnes? Zit je in het buitenland? Dat kan natuurlijk. Goeie vraag.
4: Over.
3: Eefde.
0: Leusden.
3: Eefde, bijna buitenland.
4: Ja, ja.
0: Eefde.
4: Eefde.
0: Nou, we gaan het geld overmaken. Ja. Ik denk,
4: ik zou er een nieuwe telefoon voor komen.
0: Ik denk dat het geld erop staat. Dat is eerder dan dat jij antwoord kan geven. Hey, maak er een mooie dag van, hè, Agnes?
3: Dankjewel.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Dus kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer Mode On.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Ja, goedemorgen. Vandaag beginnen we zonnig, maar geleidelijk toch wat meer stapelwolken. Het is droog en de temperatuur is 20 tot 25 graden vandaag. En dan een rustige dinsdagochtendspits.
7: Ja, vier files beginnen op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 11. Dan de A12 Arnhem-Utrecht bij Houten-Oost 46 minuten. En de laatste is de N836 Randwijk-Elst tussen Valburg en de afrit Elst. De vertraging 21 minuten.
6: Nou, je kan wel merken dat de vakanties in volle gang zijn. Het is 6:50. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak rond hun onveilige fietsen. Als het bedrijf wordt overgenomen. Het mag niet zo zijn dat mensen daardoor schadevergoeding mislopen, vindt de club. En de ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk, schrijft het AD. Daar wordt op heel veel plekken 1,85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. En dat kan dus bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. En raar maar waar, maar in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer online noteerde bij Oldenzaal een grondtemperatuur van een 10e graad onder nul. En dat is heel zeldzaam, want we zitten nu in de warmste periode van het jaar.
6: Ja, dat is vrij bijzonder, ja. Maar dan weet je dat het behoorlijk afgekoeld is. Dankjewel even voor dit moment, Flo. 7

0: Fleetwood Mac. Everywhere in de ochtendshow van 5.
1: Overal.
0: Wat toch heel prettig dat jij...
2: dat je talen zo goed beheerst.
0: Ja, dat is wel prettig.
2: Je hebt toch ook Spaans gehad op school?
1: Spaans, had ik een uno voor. En toen ging ik naar mevrouw Haring, die was toen mijn lerares. Ik zeg,
2: Haring?
1: Ja, mevrouw Haring. Ja.
2: Garing.
1: Ja, mevrouw Garing. Ik zeg, mevrouw Garing, waarom heb ik een uno? Toen zei ze, omdat ik geen nullo mag geven. Was een nul, mocht ze niet geven.
2: Ah nee, één voor de moeite al.
1: Één voor de moeite.
0: Ja. Heel leuk dat je dan Spaans geeft en dat je zo'n echt wel een Nederlandse naam hebt gehad.
2: Ja,
1: Haring, ja.
0: Ja, mevrouw Anchovies.
2: Ja, zoiets.
1: Eigenlijk raar, weet je wat, je had toen, ik deed de HAO en je had dan voor mij iets van 8 of zo verplichte vakken. En je mocht ook dan 4, je moest dan een aantal keuzes maken. Toen dacht ik dan bij mezelf, ik ga Spaans doen.
2: Nee, wel, bijvoorbeeld nu heb je, vroeger was Frans natuurlijk standaard op school. Dat is niet meer.
1: Nee? Wel Engels?
0: Nee.
2: Engels, Nederlands en dat is het.
0: Ik denk dat ook heel veel mensen dat soort Duits en Spaans... en dat laat je allemaal vallen,
2: toch? Je kan nou, eerder inderdaad een Spaanse taal
1: kiezen. Want dat is de Eerste of Tweede Wereldtaal.
2: Wat moet je met Frans nog?
0: Nou, ja. Chinees zou je dan moeten gaan spreken, hè? Ja. Als je wereldtalen wil spreken. Maar ja, in principe, met Engels kom je best een eind.
2: Nou, we hebben hier natuurlijk Philip Jan in ons team zitten. Die heeft zo'n studie Japans. Die kan gewoon Japans lullen.
0: Ja,
2: nou,
0: is echt super handig als we sushi gaan bestellen.
3: Hey, maar moeilijk volgens mij.
2: Dat is een taal, jongen.
1: Maar jij had ook iets op je... Wat was ook op jouw wc? Jij had iets raars op de wc. Was het niet een soort een talen dingetje?
0: Een talen dingetje op de wc?
1: Ja. Of ik hoorde raar. Nee, ik hoorde raar. Geluiden bij jou op de wc.
0: Nee, dat zijn vogeltjes.
1: Ja, maar volgens mij zei jouw vrouw dat jullie ook iets met een talen ding.
3: Ja, dat bestaat. Dan kun je een taal leren dat je een taal kan leren. Terwijl je op de wc zit. Dan kan je bijvoorbeeld Japans instellen en dan begint die Japans.
1: En dan begint
3: bestaat wel, ja.
1: En dan ga je naar de wc en dan hoor je de hele tijd...
3: Ja. Kun je woordjes oefenen.
0: Nee, dat is niet bij ons.
3: Nee,
0: okay.
3: Nee, hij heeft de vogel.
0: Vogeltjes heb ik op de wc.
2: Ja, die universeel.
1: Ja, chirpen, ja.
0: Ja,
2: ja. Ja.
0: Maar geen, maar dit van die talen?
2: Geen talen, nee.
1: Nee. Zouden mensen luisteren? Ja, misschien moeten we daar anders morgen even over hebben. Maar die inderdaad zo'n talending op hun wc hebben.
0: Ik denk, ze zijn er ongetwijfeld. Als jij zegt dat het bestaat, er is vast wel iemand die luistert die dat heeft.
2: Dat je cursus kan volgen.
0: Ja.
2: Ja. Wel slim, wel handig. Ja, je zit toch vaak eventjes...
1: Een minuutje of 5, 6 zit je sowieso, hè?
0: Nee, je zit in principe niks te doen. Ja, vaak op je telefoon tegenwoordig.
2: Ja, dan kan je tegenwoordig.
1: Neem je telefoon mee naar de wc?
0: Ja, natuurlijk.
2: Oh, nee, doe ik ook niet.
1: Dat vind ik echt onhygiënisch.
0: Ja, dat zal vast.
3: Onhygiënisch, maar, ja.
1: Ja, vind ik echt. Ja, je zit aan,
3: ja, is waar.
1: Je zit aan de poepert. Daarna ga je richting, je gaat weer naar de telefoon, je swipet wat.
0: Maar ik zit niet aan de poepert, hoor, op het moment dat ik op de wc zit.
1: Nee, waar weeg je dan mee af? Met je
0: telefoon? Daarna was je handen, toch?
2: En dan pak je de telefoon.
0: Pak je je telefoon mee?
1: Nee, jij was je handen. Daarna pak je je telefoon. Oh nee, want jij veegt je billen. Jij veegt je billen af.
0: Hoe weet je? Daar ben je toch helemaal niet bij. jij doet net alsof je ernaast zit.
3: Hij zit op de wc. Hij gaat lekker op zijn telefoon. Nou, hij heeft gekakt. Dan veeg je billen af.
2: Weer over.
3: Handen wassen en je pakt gewoon weer je telefoon.
1: Nee, je pakt je telefoon en daarna ga je handen wassen.
0: Nee,
2: maar ik wil de telefoon toch in je broekzak doen, nog even aan de kant leggen.
0: Ja, want anders kan je afvegen.
1: Als je hier op de wc poept. Dan heb je toch
0: stop ik hem toch in mijn broekzak voordat ik gaat...
2: God jongens, wat een problemen.
3: Ja, het is verder ook niet.
0: Maar ik ben blij dat je zo begaan bent met hygiëne van alles.
1: Ja, zeer hygiëne gesteld, ja.
0: Morgen rond dit tijdstip trouwens is Arie weer van de partij.
2: Ah, leuk.
0: Ja, Arie, je weet wel.
4: Goedemorgen, luisteraars van 538. Ja, daar is je weer hoor. De krultank van Café de Amstel uit Amsterdam. Nou is het alweer een tijd geleden dat het heel mooi weer was. Maar een aantal weken geleden was dat wel zo. En ik zit lekker te vissen. En wie komt er aan fietsen? Die Rick Romijn.
2: Nee, joh.
4: En we staan zo even te kletsen. Komt er nog een wielrenner, die komt de hoek om. Die vliegt uit de bocht en die knalt het water in. Maar die komt niet meer boven. Dus de Rick zegt, ik ga die man helpen. Ik zeg, duik jij erin, haal ik mijn telefoon uit de auto. Ik bel 112. En ja, en ik kom terug. Legt die Rick die kerel te reanimeren. Mond-op-mond beademing. Ik zeg, Rick, wat ben je in godsnaam aan het doen? Hij zegt, dat zie je toch? Ik ben die man aan het reanimeren. Ja. Ik zeg, ik weet het niet hoor, maar deze ze schaatsen nog aan.
0: Nou, morgen.

0: Kensington. En Living 4 om 6 minuten voor 10 uur. Het is de ochtendshow van 538 voor de dinsdag.
1: Ben benieuwd. De 538 ochtendshow. Service desk. Die,

0: Peter Vagevuur, hij is de zingende taxichauffeur.
1: Oh.
0: En hij loopt vandaag de Nijmeegse Vierdaagse, en zo kun je hem dus herkennen, in het officiële eerste luisteraars.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Oh, nou, laten we morgen even bellen.
0: Ja, Peter die is dus aan het lopen en is te herkennen aan dat shirt. En ook Sandra Ahlers, die loopt vandaag met een 538-shirt.
1: Wat goed.
0: De Nijmeegse Vierdaagse.
1: En Dylan, die loopt natuurlijk ook, neem ik aan, in een 538-shirt.
0: Nee. Die loopt in een voetbalshirt.
2: Oh.
0: Ja, die heeft weer een of andere sponsordeal.
1: Oh, die loopt er gewoon een beetje zijn zakjes te vullen daar.
0: Ik dacht dat hij in een shortje van Sampdoria liep vandaag.
1: Oh.
0: Maar ja, dat is een of ander voetbal...
2: Italië.
0: Ja, dat weet ik. Maar het is een of ander voetbal shirt ding.
1: Oké. Okay.
0: Maar daar zou je hem aan kunnen herkennen. Morgen zijn wij er weer. Gloednieuwe ochtendshow. Dus graag tot dan met onder andere Arie. En zometeen veel plezier met Martijn.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. 538 Nieuws.
8: 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden... is niet door een misdrijf omgekomen, dat zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren, dat is niet duidelijk. Steeds meer mensen bestellen online medicijnen zonder dat daar een huisarts aan te pas komt. En dat baart zorgprofessionals zorgen, meldt de NOS. En daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken waarom mensen daarvoor kiezen. Want volgens deskundigen is online middelen bestellen gevaarlijk, omdat het ook namaakmedicijnen kan gaan. En de ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bioethanol. En dat kan dus bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je nou per ongeluk E85 getankt? Bel dan meteen de Wegenwacht voor advies. Dat schrijft het AD. Gaan we naar het weer. Vandaag veel zon, ook wat stapelwolken, 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Dankjewel, Florentien. Dan even kijken naar de weg. Daar gebeurt nog het een en ander. 4 vertragingen nog, die kunnen we wel even doorlopen. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Hocht. Daar 6 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland 12. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Driebergen en Houten. Daar zijn reddings- en bergingswerkzaamheden aan de gang vanwege een ongeluk. Vertraging 30 minuten. En de A76 geleen naar Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. 11 minuten, afgesloten weg. Verder 22 flitscontroles. Dit zijn degenen die het meest zijn doorgegeven in de Flitsmeister-app. De A1 Amersfoort-Eemnes bij Amersfoort 40.1. En de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 139.0. Dat is bij best. De A6 Muiderberg naar Lelystad bij 69.4. Dan de A9 Haarlem-Alkmaar bij Heemskerk 57.4. En de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel. De Ring van Amsterdam 11.3. Dan nog de A28 Hogeveen-Meppel bij Rogat 117.8. De A58 Vlissingen-Goes bij Seearendskerken 161.8. En de laatste de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij Bladel 1.2.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.

0: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Nieuwe 5 van het bedrijf van Teamwork Zorg deze keer. Dit is Bruno Mars met I Just Might.
3: Radio 538.

0: Wow, Michael Jackson. In de 5 van het bedrijf op Radio 538.
1: 538.
2: De 5 van het bedrijf.
0: In de 5 van het bedrijf kun jij voor jou en je collega's, of gewoon helemaal voor je eigen ikkie, een playlist samenstellen voor een van de 50 werkdagen die we door de week doen hier. En dan kun je ook nog taart winnen voor je hele afdeling. Monique, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Martijn.
0: Jouw 5 van het bedrijf staat vandaag centraal. Waar werk jij precies?
3: Ik werk bij Teamwerk Zorg in Zoetermeer. En wij werken op Kringlopen het Goed. En we hebben een hele leuke groep. We hebben 30 cliënten. En daarmee doen wij arbeidsmatige dagbesteding. Dus wij doen de hand- en spandiensten voor de mensen van het Goed, zodat zij hun werk verder in de winkel kunnen doen.
0: Ik had 5 vragen voorbereid, maar je hebt ze eigenlijk allemaal beantwoord.
3: Ja.
0: Hey, wat goed zeg. En dus jullie hebben dus eigenlijk is het iedere dag een wisselende groep of steeds dezelfde clubcliënt die je hebt?
3: Nee, het is het wisselt. De ene dag hebben we er 18, de andere dag hebben we er 25. Dus dat wisselt heel erg en het varieert van 18 jaar tot 60 jaar.
0: Oh, wat een indrukwekkend werk doe je dan.
3: Ja, zeker.
0: Heel tof. Heel en jullie runnen een kringloopwinkel dus?
3: Nou, wij runnen hem niet. Wij werken mee met de mensen achter in het magazijn. Okay. En sommigen werken ook in de winkel.
0: Oké, nou hartstikke goed. Hey, jij zegt we hebben een hele grote groep cliënten. Betekent dat jij de taart die je hebt gewonnen met hen gaat delen? Of hou je hem liever voor jezelf?
3: Nee, die gaan we delen. Oh, dus je mag heel veel taart deze kant op sturen.
0: Wij gaan een hele stapel taarten jullie kant op sturen. Omdat jullie meegedaan hebben met de 5 van het bedrijf.
3: Geweldig, dankjewel.
0: Nou, jij bedankt, want er zit hele goede muziek tussen. Dus we gaan gauw door met jullie lijstje. Wil je de hele groep namens iedereen hier bij 538 even de groeten doen van ons?
3: Ga ik zeker doen.
0: En succes vandaag met alles wat er langskomt.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel, Monique.

0: Iedere werkdag doen we dit op Radio 538. De 5 van het bedrijf.
1: 538.
2: De 5 van het bedrijf.
0: Waarbij jij, in samenspraak met je collega's, of je maakt er gewoon een solo-project van. De playlist van 538 bepaalt tussen 10 en half 11. En dat niet alleen. Als je dat even instuurt via 538.nl/bedrijf, maak je ook nog eens kans dat we je playlistje uitkiezen. En dan krijg je taart voor jou en je hele afdeling. Dus dan ben je ook meteen werknemer van de maand. Hè? Dus wil jij jou en je team trakteren op jullie hits? Ga naar 538.nl/bedrijf. En als je daar je playlist achterlaat, maak je kans dat we taart sturen naar jou en je collega's. Win, win. Win, win, win, win. Eigenlijk. Dit is Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

0: Jij hebt het ook wel eens gezegd thuis. Sorry, papi. Als je belooft dat we om 2 uur thuis zou zijn en je komt een 4 uur s'nachts aankakken. Topic en Becky G op 538. Even een persoonlijke vraag tussendoor. Ben jij zo'n notoire hardrijder?
1: Eerlijk zeggen.
0: Ik bedoel, ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, hoe harder ik rij, hoe eerder ik thuis ben. Dat blijkt toch net even wat anders te zitten. Dit hele verhaal hoor je zo meteen, net als muziek van Teddy Swims. Gone, gone, gone. Komt eraan.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste in de

0: Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op bijdurodam.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haaier.
10: Yes!
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
19: Je zomerklus.
15: En voor de magic.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

is familiebedrijf De Hansons. Mbap op 538 in je 538 werkdag. Hey, goedemorgen. Ben jij zo'n notoire hardrijder? He? Heb jij zo'n zwaar rechtervoetje? Of ben je zo'n lekkere middenplakker? Of chill je het liefst op de cruise control, de rechterbaan? Of ga je dus echt vol voor links? Nou, als je zo'n laatste type bent, heb ik misschien wat vervelend nieuws voor je. Want ja, je zou denken hoe sneller je rijdt, hoe eerder je op bestemming bent. Maar eigenlijk is dat niet altijd waar. Op de Universiteit van Minnesota in Amerika hebben ze daar onderzoek naar gedaan. En die knappe koppen daar, die zijn erachter gekomen dat als jij gemiddeld 18 km per uur harder rijdt dan strikt is toegestaan, dat je nog net geen minuut eerder op je eindbestemming aankomt. Je wint er uiteindelijk 54 seconden mee, ongeacht de afstand. Onderaan de streep, 54 tellen als je die dot extra gas geeft. Ja, wat is 54 tellen nou? Je kunt beter misschien gewoon een beetje peuken sparen. En een kleine minuut langer naar 58 luisteren. Op die manier win je er ook nog wat mee. En het scheelt je misschien nog wel een print. Dus neem dit mee, deze waardevolle informatie. Neem ook Nelly mee met Hard in Here, want die komt er zo meteen aan naar Jonas Blue.

Miley Cyrus, End of the World. En Nelly Davoor met Hard of Hear tijdens de 15 jaar werkdag voor de dinsdag. Even kijken in de app-inbox van de app van Radio 58. Norbert stuurt, hey Martijn, ik ben erbij. Ik wil even de groeten doen aan mijn collega's van George in der Mauer in Groenekan. Ik ben namelijk op vakantie in Ruurlo. Wordt hier voor het karretje gespannen, Norbert, maar bij deze gedaan. Mout zegt hallo in de app. Mout, hallo terug. Leuk dat je luistert. En Glenn die vraagt zich af of je deze...

deze weg even zijn vriendin de groeten kan doen. Want die is aan het lopen, ik gok de Vierdaagse, met 538 in haar oortjes. Vriendin van Glenn bij deze. Ontzettende strijder. Hou vol. Gaat goed. Ben je zelf ook aan het lopen? Maar dan van het bureau van je collega terug naar dat van jou of naar de koffieautomaat en terug. Ook jij bent een held van de werkvloer. Waar je dan ook luistert naar de 538 werkdag. Of je nou begeleider bent in het kinderspeelparadijs of hovenier van het Koninklijk Paleis. Je bent welkom bij de hits van 538. Run

0: De 538 werkdag, waar je zometeen om 11 uur vers nieuws krijgt van Iris. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom.
1: Thanks.
0: Wat heb je bij je?
1: Nou, de FIFA die doet alsnog onderzoek naar het opstootje na de WK-finale.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
16: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
17: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
20: Ah, oh, nee.
19: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
23: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Nieuws. 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Iris Schut. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn binnen. Ze kwamen anderhalf uur geleden alweer over de finish. 45.000 mensen zijn vanmorgen vroeg begonnen aan het grootste wandelevenement ter wereld. Het trekt veel buitenlanders, maar dit jaar doen er ook opvallend veel jonge mensen aan mee. Dit jongetje is met zijn 11 jaar de jongste deelnemer en vertelt bij RTL waarom hij meedoet.
3: Omdat wandelen altijd al leuk is en de Vierdaagse loopt altijd langs mijn huis. Dus dan word je ook gemotiveerd.
2: De oudste deelnemer is 92 jaar. De benzineprijs stijgt richting een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter benzine kost nu gemiddeld ruim €2,60. Diesel bijna €2,57. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom geheten na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en de regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was er niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats Miami. En de FIFA stelt trouwens nog wel een officieel onderzoek in naar de WK-finale. Na de 1-0-overwinning van Spanje werkte de Argentijnse middenvelder Paredes de Spanjaard naar de grond. Hij kreeg een rode kaart, maar die is inmiddels officieel weer ingetrokken. Het wordt dus nog wel officieel onderzocht. Krijg je nog het weer, af en toe zon en 22 graden. Morgen soms wat regen en rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Het enige voordeel van die mafcase van een Paredes is dat je nu steeds weer die films van 4 jaar terug, waarbij Virgil van Dijk hem een beuk geeft, dat je die steeds weer terug ziet komen. Zo. Daar kan ik dan weer intens van genieten. Dankjewel, Iris. Het verkeer van Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel op de A-wegen. De A1 Hengelo naar Osnabrück voor de grens. 11 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen ook voor de grens. 13. De A22 Beverwijk naar Velsen. Bij Beverwijk een vertraging van 12 minuten. Omdat daar een oprit dicht is. En op de A76, als je daar Duitsland in wil, ook dan even wachten. 13 minuten vertraging omdat de weg daar dicht is. Verder dik 20 controles op snelheid. Wat zeg ik? Bijna 30. Er zijn er een aantal veel doorgegeven. De A1 Amersfoort-Eemnes. Dat is bij 40.1. Dan de A2 Den Bosch-Eindhoven bij 139. Verder veel gemeld de A7 Groningen-Drachten bij 176.0. En de A9 Alkmaar naar Haarlem bij Heemskerk 56.4. De A10 de Ring van Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. A16 Breda-Dordrecht bij Langeweg 53.9. De A28 Hogeveen-Meppel bij 117.9. En de laatste de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij Bladel. Dat is bij 1.2.
5: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Over een paar minuutjes een Dance Smash Classic waar Nicki Minaj en Rihanna nee tegen zeiden. Toch een hit geworden, welke het is hoor.

0: Drive Safe 538.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Stel, je bent met een potentiële wereldhit bezig en je denkt, ik zoek een zangeres, maar dan wel een van de buitencategorie. Ik bel Rihanna en Nicki Minaj eens even om te kijken wat zij ervan vinden. En dan zeggen die allebei nee. Ja, dan zakt de moedje in je schoenen, zou je zeggen. Maar Diplo, die dacht er anders over, want die ging met zijn verse Major Lazer plaat gewoon verder vrolijk op zoek naar een alternatief. Nadat alle A-list sterren zich niet durfden te wagen aan de reggae-sound die hij had bedacht. En dan, op een bijzondere dag in Amsterdam, ontmoet Diplo de Deense zangeres Meu. Sterker nog, ze had zelfs een Airbnb gehuurd, zodat ze een plek hadden om samen af te spreken. Dat was eigenlijk een duur geintje, want leer mij de Airbnb's in Amsterdam kennen. Maar de investering was het waard, want zonder Meu was deze Dance Mass Classic nooit zo'n gigantische hit geworden. In 2015 stond hij meerdere weken bovenaan de hitlijsten. Dit is Lean On, de Dance Mass Classic op 5.

Stomer op je radio met Lionel Richie. En All Night Long. Lionel Richie kreeg inspiratie voor dit nummer toen hij op vakantie was. In de Caribbean. En hij wilde dan ook graag Caribische invloeden in de tekst van het nummer verwerken. Maar hij wilde wel zeker weten dat hij dat op de juiste manier zou doen. Dat de uitspraak zou kloppen, dat hij niemand voor het hoofd zou stoten. Dus had hij hulp nodig. En die vond hij op een bijzondere plek. Namelijk bij de gynaecoloog van zijn vrouw. Dat was namelijk een Jamaicaanse gynaecoloog. Dus die wist precies hoe die dingen werden uitgesproken. Dus Lionel belt die man op en die zegt... joh, ik heb je hulp nodig. Kun je me even helpen met mijn liedje? Hij zegt, joh, ik zit midden in een afspraak. Zullen we later even praten? Schijnt het verhaal te zijn. Nou, uiteindelijk hebben ze gepraat. Heeft de gynaecoloog in kwestie Lionel keurig geholpen. En in ruil daarvoor staat de gynaecoloog ook keurig gecredit... op het album van Lionel Richie. Waar die plaat op staat. De All Night Long, sorry. Dit is 538 met de werkdag. Laten we eens eventjes de koffiegong erbij pakken. Want dat is voor jou iedere dag het teken dat het tijd is voor een driedubbele Johnny Walker. Of een pina colada, al nagelang waar je bent. Muziek van Adele komt eraan. Set Fire to the Rain zometeen naar Last Frequency. Zijn nieuwste Live It All.

0: Back to the Rain op Radio 538. Brian stuurt goedemorgen Martijn en de rest van de crew van 538. We zijn lekker aan het klussen terwijl we genieten van jullie uitzending. Ga zo door. Fijne dag. Nou, jij ook succes, Brian de Bouwer.
1: Stop or go.
0: En Peter de klusser. Ik zocht een woord met een P, maar ik kwam er even niet op. Maar leuk dat jullie luisteren, mannen. We gaan zo meteen Stop or Go spelen. Daar kun jij meedoen als je 100 euro wil verdienen. En dat wil jij wel, want ik ken jou wel een beetje. Het is heel simpel. Je krijgt dan 5 vragen van me in een categorie die je zelf mag kiezen. Ieder goed antwoord op de vraag is 20 euro waard. Zo gaan we steeds verder richting de 100. Je mag stoppen wanneer je wil. Dan krijg je al het geld wat je op dat moment bij elkaar hebt gespeeld. Maar als je doorgaat en je geeft een fout antwoord, dan ben je al je centen kwijt. Maar dan krijg je alsnog wel het 538 tosti ijzer. Dus wil je meespelen? App het woord GO plus je naam met de app van 538. Dus GO en je naam even naar ons toesturen. En wie weet speel je zo meteen mee in Stop or Go en maak je dus kans op 100 euro in totaal. Snelle en Mani komen eraan met Blijven Slapen. En ook Jennifer Lopez en David Guetta zijn onderweg.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: cv-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette, per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar
5: tussen de apen.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar.

0: vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: 538 Martijn Lagraal.
14: Zometeen stop or go. Jouw kans om €100 als je opgeeft door Go te appen en je naam.
15: Radio 538.
14: Komt eraan naar Jennifer Lopez en David Guetta. En nu Snelle en Maan.

0: Save Me Tonight. En Joro ook Snelle en Maan, de Nederlandse J-Lo en David Guetta. Met Blijven Slapen. Stop or go. Iemand die openlijk hartstikke wakker is, is John. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, jij klinkt wakker. Dat hoor ik meteen.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Is ook wel nodig, want we gaan hier proberen wat geld te verdienen. Nou ja, ja eigenlijk. Ik probeer het dan gewoon aan je uit te keren. 5 vragen krijg je zo meteen. In de categorie die je zelf hebt gekozen. Categorie sport heb ik mij laten vertellen.
1: Waarom?
0: Iedere vraag die je goed beantwoord levert €20 op. Je mag stoppen wanneer je wil. Als je een fout antwoord geeft, ben je al je opgebouwde geld kwijt. Maar win je wel het 58-tosti-ijzer. Dus een winnaar ben je eigenlijk sowieso.
1: Ja, het lijkt leuk.
0: Alright. John, als jij go zegt, gaan we beginnen met vraag 1.
1: Go.
0: Go. Tijd loopt. Hoe heet de hoogste klasse in de autosport?
1: Formule 1.
0: Formule 1 is goed. €20 in de pocket. Stop or go?
1: Go.
0: Go. Welke man heeft sinds 2009 het wereldrecord op de 100 meter sprint op zijn naam staan?
1: Usain Bolt. En
0: Usain Bolt is wederom goed. €40. Wat doen we? Stop or go?
1: Go.
0: Hoeveel punten levert een vrije worp op in het basketbal?
1: 1.
0: Hartstikke jong, je gaat dus een trein. €60, stop or go?
1: Go.
0: Oeh, daar gaan we richting 80, let op. Uit welke sport kennen we de strafcorner?
1: Hockey.
0: Gaan we voor nummer 5 of niet?
1: Alles of niks.
0: Alles of niks, en go hoor ik hier. Welke sport wordt er beoefend in de America's Cup?
1: Ja, dat is de lastigste vraag, hè?
0: Ja, die hebben we voor het laatst bewaard, hè? Zo werken wij. Maar ik ben benieuwd wat je antwoord is.
1: Dan ga ik voor golf.
0: Golf, zeg jij. Beste ja. John. Dat is niet goed, helaas.
1: Nee.
0: Ik vond het een helemaal niet zo'n gekke poging eigenlijk. Maar die America's Cup is een zeilwedstrijd.
1: Ja.
0: Dus dat is iets wat jij nooit meer van je leven vergeet, vrees ik.
1: Misschien wel.
0: Maar ik vind dat je dapper hebt gespeeld. In ruil voor deze effort krijg je wel het 538 Tosti-ijzer.
1: Helemaal leuk.
0: Werkse jongen vandaag. Dankjewel dat je meedeed.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.

Milk Inc. en Walk on Water. Via TV 538 kun je ook de clip zien bij de platen die we draaien. Ook deze dus, van Walk on Water van Milk Inc. En ja, de zangeres van Milk Inc. loopt inderdaad over water. Er zit alleen wel een boot tussen, dus ja, zo kan ik het ook.

0: Ja.
1: Zal ik je eens oud laten voelen zonder tegen je te zeggen dat je oud bent? Deze komt uit 1999. Christina Aguilera, Genie in a Bottle op Radio 538. Zometeen om 12 uur hoor je Lindo tijdens de lunch. Maar eerst Iris zometeen met het nieuws. Iris, wat heb je mee?
2: Toen was ik 3, hè? Ik wil jou niet oud laten voelen. Maar goed,
1: nou,
2: in ieder
1: dat is
2: geval,
1: je wel gelukt.
2: Je hoort zometeen hoeveel procent van de Nederlanders wel iets van het WK heeft gezien.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Chris?
2: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
3: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: Ja?
13: Echt serieus?
1: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Even bollen, iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het is Blauwe Dinsdag in Nijmegen, de eerste dag van de wandelvierdaagse. En er zijn op de eerste EHBO-post van het Rode Kruis na 10 kilometer al veel blaren geprikt. Het komt volgens de organisatie omdat er dit jaar veel jongeren meelopen die minder goed voorbereid zijn. Niet zoals deze man dus, die het loopt op
11: 53 jaar trainen.
10: Vanavond gaan de Vierdaagse feesten weer verder. En extra spektakel, want de vuurwerkshow die zondagavond ingepland stond maar niet doorging, wordt vanavond alsnog ingehaald. Bij de protesten in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Op de beelden die viral gingen is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna overleed hij. In Duitsland een biertje drinken op het station, dat mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldsincident waarbij een dronken reiziger een medewerker mishandelde. En 14 miljoen mensen hebben naar het WK gekeken, dat meldt de NOS. Dat betekent dat bijna 84% van Nederland wel iets van het WK heeft gezien. Vooral de samenvattingen op YouTube van de nachtwedstrijden waren populair. De wedstrijd Nederland-Zweden was met ruim 4,8 miljoen kijkers de best bekeken wedstrijd op tv. Krijg je nog het weer, af en toe zon en 22 graden. Morgen soms wat regen en rond de 20 graden. En tot zover het 538-nieuws.
12: Dankjewel, Iris. Even kijken naar hoe het op de weg gaat. Hartstikke goed. Geen vertragingen in Nederland. Alleen richting Duitsland voor de grens. Via de A1, de A12 en de A76. Hou rekening met een kwartier extra door grenscontrole. Dan de controles langs de weg in Nederland. De A1 Hengelo-Deventer 135-2. A2 Den Bosch-Eindhoven 139-0. A4 Schiedam-Delft 61-1. De A7 Den Oever-Bolsward bij 107.9. Ik denk dat dat... maar goed, Bolsward 107.9. A7 Groningen-Drachten 176-0. A9 Alkmaar-Haarlem bij 56-7. A22 Beverwijk-Velsen 14-6. En de A28 Hoogveen-Meppel 117.9. Nog eentje gezien langs de A50 Apeldoorn-Arnhem 196.9.
13: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl.
0: Tot zo!
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
15: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
18: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
19: Wat?
12: Ja, in augustus. Ja, dat is wel mooi bijna. Het gaat sneller. Goed, laten we ons even focussen op 21 juli. Morgan Mullen en Tate McRae. What I want.

0: 538.
1: Ja, joh. Dit kost normaal 100 euro. Die Jamaican Bambam, deze is gratis. Robbie Williams, die hoor je zo meteen. Die, de man die dit weekend nog een opspraak was. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Hij was live op televisie. En daar viel een stukje pepermunt uit zijn mond. En dat plakte hij nog even op zijn hoofd zo. En veel mensen dachten, ja, dat is gewoon cocaïne, jongen. Hij heeft ook wel een beetje de schijn tegen natuurlijk, zoals je weet. In de tijd dat hij bij Take That zat, gebeurde het regelmatig dat hij aan de drank en of drugs zat. Ze zijn hem zelfs een keer tijdens repetities een paar uur kwijt geweest. Maar ze waren allemaal boos. Waar is Robbie nou weer gebleven? Dat heeft hij nou weer geflikt? Zat hij gewoon bij de Mac? Was hij gewoon even een Macje aan het klappen, weet je? Had ik nou, ik had gewoon honger, weet je? Ik ging gewoon even weg. Robbie Williams. Hier is hij met Millennium.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. De vrouw met extreme fans, want bij concerten liggen haar fans soms dagenlang voor de deur te wachten om haar vooraan te kunnen staan bij het optreden. Langs dat ik ergens voor een deur ben liggen wachten tot ik naar binnen mocht, dat was 1 uurtje. Toen ik de voordeur van mijn huis had dichtgegooid met de sleutel er nog niet, weet je. Dat komt wel eens voor, hè? Het is 5:08, Tim Merck, Romance.

0: zou je van je collega's even willen noemen in een high five? Ja. Spreek hem even in. Doe het even via de 538-app, dat is het makkelijkst. Dan kan je op dat WhatsApp-icoontje klikken en dan kom je in WhatsApp. En daar kan je gewoon even een spraakberichtje maken. En dan zeg je, oh, ik geef een high 538 aan die en die... omdat die eindelijk een keer koffie heeft gehaald. Omdat die eindelijk een keer recht gemeten heeft met timmeren. Weet ik, dat kan allemaal, weet je al. Oh, high 538. Even een voorbeeldje van Nathan.
1: Ik geef graag een high 538 aan alle collega's in de buitendienst. En als de baas dit luistert... Mark Loonsvolging
0: in de beek. Atjo. Atjo, ja. Dat kan ook meteen. Je beroepsgenoten in je hele bedrijf. Zoek hem er even uit. Mooie high five jacht maken. Hoor je hem zo hier. Sommer komt er ook aan.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
3: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
2: Exclusieve weekendtickets.
3: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Check 538.nl.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: KSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting. Elke maand.

0: cosmetisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Leg je gereedschap neer. Zet 1 City.

dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse soa en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de

0: Ja, dat was Sia. Sia later, dus eigenlijk. En Jean-Paul natuurlijk. Tube Turner.
1: High 538.
2: High 538.
0: Even een paar doornemen, dan komt hier Remco.
3: Hi, goedemiddag. En high 538 voor al mijn collega's. Ik wacht nog 3 dagjes werken en dan heb ik lekker vakantie. Ik wens jullie alvast veel succes. Groetjes Remco.
0: Hoi. Paul.
4: Hey, Paultje weer. Ja, ja, ja. Ik zou graag een high 538 willen geven aan iedereen die de Nijmeegse Vierdaagse loopt. Ik ga nog 2 weken werken en dan heb ik vakantie. Ik zeg hop, hop, hop, gas erop.
0: Hop, hop, hop, gas erop, Jannie.
5: Ik wil graag een high 538 geven aan al mijn lieve collega's van DVU in Eindhoven.
0: Dit is Leen.
6: Hey, ik geef een high 538 aan alle collega's van Bruinsma natuurlijk. Jullie moeten zonder mij lunchen. Ik ben lekker op pad. Doei, doei, groetjes, Leen.
0: Doei, en Raffaello.
7: Hey, ik wil even een high 538 geven aan mijn baas Wouter, die zit te luisteren op kantoor. Ik vind eigenlijk gewoon een rotbaan met Wouter, maar bedankt voor de cent, hè, Wouter.
0: Hey. Hey. Ja, bedankt voor de cent. Je krijgt ook nog een tosti uit bij je, Raffaello. Komt richting jouw kant. 5-8 tosti uit. Nu Nena und Kim Wild.

0: Jouw 538.
1: Kan je voorstellen dat je een compliment krijgt van iemand, echt van mij, van een wereldster? Zou dat wat zijn of niet? Een compliment krijgen van een wereldster, van Madonna bijvoorbeeld. Madonna die hoorde jaren geleden al een liedje en die vond ze zo ontzettend goed. En zij zat live in het radioprogramma te vertellen hoe goed ze dat liedje wel niet vond. Hoe goed ze die zangeres vond. Onbekende zangeres toen nog. Maar dat meisje, dat heeft het helemaal nooit meegekregen. Die lag dus te slapen tijdens dat radioprogramma. Dat kan natuurlijk. En ze wordt wakker, hele telefoon ontploft. Weet je, oh, je werd genoemd door Madonna. Wie vindt jouw liedje zo leuk? Die dame werd een wereldster. Het gaat hier om Katy Perry. En je hoort er nu op

0: volle mond zingen. Olivia Dinordi, Man I Need, dit is 538. Iris heeft zo'n nieuws met daarin.
1: Dit WK was al de grootste ooit, maar de volgende wordt misschien nog groter.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Ja?
8: Is dat echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: A

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In de binnenstad van Roermond woedt een grote brand in een monumentale stadsvilla. Hulpdiensten roepen mensen in het centrum op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell heeft flink last van het schandaal met de parasiet die in een ijsbergsla zou zitten. Alle sla van de leverancier werd teruggehaald, maar de klanten bleven weg voor de zekerheid. De eerste onderzoeken wezen gisteren uit dat hun sla toch niet de oorzaak was van de diarree-uitbraak. Wie denkt in Frankrijk supergoedkoop te kunnen tanken, komt bedrogen uit. De ANWB waarschuwt in het AD voor de spotgoedkope E85-benzine. Nederlandse auto's zijn er niet voor geschikt, want het bestaat voor het grootste deel uit bio-ethanol. Als je per ongeluk toch je auto ermee hebt volgegooid, moet je de wegenwacht bellen. En dit WK was de grootste ooit, met 48 teams. Maar het kan nog groter. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond hoopt dat aan het volgende WK 64 landen mogen meedoen. Het WK bestaat al 100 jaar en de eerste was in Uruguay. Daarom worden een deel van de wedstrijden gespeeld in Argentinië, Uruguay en Paraguay. De rest is in Spanje, Portugal en Marokko. Krijg je nog het weer, af en toe zon en 22 graden. Morgen soms wat regen en rond de 20 graden dan. En tot zover het 538
8: Nieuws. Nou, ik verheug me nu al op de wedstrijd Liechtenstein-Madagaskar.
7: Ja, wordt leuk.
8: Even kijken naar het verkeer. Het is druk op de wegen richting Duitsland voor door grenscontrole. Hou rekening met vertraging via de A1, A12, A7 en de A76. Maximale kwartier. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 5. En de A28 Hoogeveen-Zwolle voor Lankhorst. 7 minuten nog, was een ongeluk. Weg is weer vrij. A50, ook daar een botsing van Apeldoorn naar Zwolle voor fase 8 minuten extra. Controles A1 naar Apeldoorn vanuit Barneveld 78-9. A2 Den Bosch Eindhoven 139-0. A4 Den Haag Delft 53-2. A7 Den Oever Bolsward 107.9. Ook de A7 Groningen Drachten 176-0. A16 Breda Dordrecht 53-9. A27 Almere Hilversum 96-2. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20.4. En de A59 Breda richting Dinteloord 86-7.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Deze week in de bonus, de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1% gratis. Alle Alpro, 2% gratis. En Amerk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Omdat onze band onbreekbaar is.
13: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
16: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
8: Hoeveel kreeg Madonna betaald voor dat optreden tijdens de halftime show, tijdens het WK-voetbal? Ja, je hoort het zo meteen. En het is minder dan jij verdient.

James. Mr. Know-it-all bij 538 werkdag. Madonna. Ze trad eergisteren natuurlijk op tijdens die halftime show bij de finale van het WK voetbal. En dat deed ze niet alleen, dat deed ze met heel veel andere artiesten. En weet je nou hoeveel ze daarvoor betaald heeft gekregen? Helemaal niets. Ze deed het echt als promotie, omdat ze een nieuw album uit heeft. En zo kan ze de wereld wel even letten van, ja, nou, ik ben er ook nog. En al die andere artiesten, nou, wij zijn er ook nog. En toen gingen ze lekker optreden en dat was het. En hier is Madonna.

Kensington. Living for. Dit is 538. Ja, veel hits die klinken heel braaf. Maar gaan dan stiekem over heel iets anders. Vaak over seks, bijvoorbeeld. Watermelon Sugar van Harry Styles bijvoorbeeld gaat over orale seks. Tastes like strawberries. Poker Face van Lady Gaga gaat over fantaseren over een ander terwijl je de liefde bedrijft met weer een ander. En ook deze hit die nu gaat horen, die gaat niet over autorijden op een hobbelige weg, wat ik ook jarenlang terecht heb gedacht, want het klinkt als een hobbelige autorit weg. Maar dit gaat over rijden op het liefdespad. Mohambi en Bumpy.

0: closed. Gizzo en Zane en Eyes Closed. Dit is 5-8 waar je vanaf augustus, en dat is al vrij snel, 3 weken lang tickets kan winnen. Weekendtickets voor de laatste Formule 1 race hier in Zandvoort. Dat is dus in augustus. En zometeen een nieuwe editie van Stop or Go. Durf jij het aan om kandidaat te zijn in Stop or Go? Daag je uit om dat te doen? Dan kan je binnen 1 minuut proberen 5 vragen goed te beantwoorden in een door jou gekozen categorie. Heb je alle 5 goed, heb je 5 keer 20 euro. Dat is 100 euro. Zo in de pocket. Dat kan je zo meenemen. Maar let op, bij 1 fout antwoord ben je af. Zet je dus alles op het spel als je doorgaat. Maar je mag ook na elk goed antwoord stoppen. Neem je 20, 40, 60 of 80 euro. Kan ook. Nou, ja, kan ook nog rekenen hoor. Wil je meedoen? App even je naam en go via de 58M.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Lindo Duval.
8: Met een van de grootste zomerhits van dit jaar. Dit is de Bauza Magnetic.

0: Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: 538. Lindo Duval.
2: Met een van de grootste zomerhits.

0: Jonas Brothers en Carol G en X. Stop or go. Met Onno uit Zeurhuis-de-Veen. Dag Onno, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Hallo.
0: Hallo. Je bent sociaal werker. Wat een leuk beroep is dat.
1: Dat is een fantastisch beroep.
0: Wat is
1: kan ik je wel vertellen, ja.
0: Wat is het mooiste eraan?
1: Nou, dat we mensen kunnen helpen die het zelf even niet meer lukt.
0: Ja.
1: En die we dan weer een beetje zelfregie kunnen geven en een beetje, herstelzorg is vooral, hè?
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel prettig, ja.
0: Zeker, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Mensen helpen is het mooiste wat er is, toch?
1: Sorry?
0: Mensen helpen is het mooiste dat er is.
1: Dat geeft ook het mooiste gevoel, hè?
0: Zo is het, ja.
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Ik ga proberen jou, Onno, aan €100 te helpen.
1: Ja, ik begreep het.
0: Ja, dat gaan we doen in Stop or Go. Je hebt gekozen voor de categorie sport.
1: Daar ga ik voor.
0: Ja, heel goed. We gaan het gewoon doen. Elke vraag levert je, elk goed antwoord levert je €20 op. Maximaal 5 vragen. Heb je vraag fout, ben je af. Ben je alles kwijt.
1: Ja, ik weet het gewoon helaas. Ja. Nou goed, we gaan meemaken.
0: We gaan meemaken. We beginnen gewoon makkelijk. Daar gaan we. Vraag 1.
1: Oh.
0: Waar staat de letter P voor in PSV?
1: Philips.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Stop or go?
1: Go.
0: Go. Welke Italiaan won deze editie van Wimbledon?
1: Ja, die tennisser. Yannick Sinner.
0: Ja, tennisser, ja. Stop or go?
1: Ja, go.
0: In welke Nederlandse plaats wordt het eerste criterium gereden na de Tour de France?
1: Die weet ik. Woont je in Bekerk daar, ja.
0: Ik hoor je met een B eentje.
1: Ja, maar ik kom even niet op.
0: Boren. Wat was dat weer? Boren. Nee?
1: Ja, nee. Mag ik nog even nadenken?
0: Ja, voor mij wel.
1: Ik moet hem weten, want de tweede is van de Zuid-Veen.
0: Die is bij jullie, die is in Zuid-Veen een dag later.
1: Dat weet ik.
0: Ja.
1: Oh, waarom weet ik het niet? Ik ben hem kwijt.
0: Nee, de tijd zit erop. Oh, wat erg.
1: Sorry.
0: Boogsmeer.
1: Ik kom niet op. Boogsmeer,
0: tuurlijk.
1: Ja, nou die. Goeiedag.
0: Wat jammer. Ja, en een dag later bij jullie in Zeurhuis-de-Veen inderdaad. Ja, dat weet ik. Dat heb ik vaak gedraaid met 5-8. Oh, wat erg.
1: Oh, kijk eens. Ja, ik had het moeten weten.
0: Ja.
1: Oh, wat stom zeg.
0: Je hebt het wel eens. Dat je niet opkomt. Helemaal niet erg. Onno, geen €100, geen geld, maar wel een 5-8 tostiaar. Ze komt naar je toe.
1: Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dankjewel.
0: En een fijne zomer.
1: Ja, jullie ook daar.
0: Heb je wel eens? Dat je er even niet omkomt, snap ik ook wel een beetje de druk van de tijd. Ja, dat gebeurt online nu zeg. Nou, kijken hoe het jou vergaat. Dat je over een uurtje 2 meedoet met de volgende ronde van Stop or Go. Hakemat komt eraan. En nu Eagle Eye Cherry. Dit is...

Heb je wel eens gehoord van Dog Shit Sandwich? Dat is een Engelse punkband. Dog Shit Sandwich, wel ja. Is smakelijk. En Chumbawamba, die ken je nog wel, die band. Chumbawamba, die had zo'n hit, weet je wel, Tap Thumping. Niemand weet waarom die zo heette, want ja, dat hebben ze eigenlijk nooit uitgelegd. En in het kader van de gekke bandnamen Hoodie en de Blowfish. Was ook zo mooi. Hoodie en de Blowfish. De ene was Hoodie, want die leek een beetje op een... die werd de uil genoemd, van die grote bolle ogen, Hoodie. En die andere was van die bolle wangen, net als een Blowfish, een kogelvis. Dus Hoodie en de Blowfish. Zo heb je nog wel meer gekke bandnamen. Three Doors Down. Dus gewoon drie verderop in de straat. Betekent dat eigenlijk? Geen idee. Kryptonite. Nu bij 58.

0: Martin Garrix en Jax Told You So. Dit is 5 jaar. Floris zo meteen na tweeën. En Iris heeft zo'n nieuws met daarin.
1: Er komt een EK naar Nederland en je hoort zo om welke sport het gaat.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.

0: Voordat je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: 538 Nieuws.
8: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het om 10% tegen het advies van zijn eigen mensen in. Eerder kondigde Trump al hoge tarieven aan voor Canada. Het wordt al steeds drukker bij de finish van de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste deelnemers kwamen rond 9:30 vanmorgen al binnen. En deze man was de eerste 50 kilometer loper die binnenkwam. Hij liep gemiddeld 8 kilometer per uur. En hij is niet bang dat hij te hard van start is gegaan hoor, want die benen zijn...
9: Ja, nog geweldig. Beetje smeren, beetje rusten. Ik heb tijd om te rusten nou dus.
8: Ja, geen gefeest voor hem dus, wel voor veel andere mensen. En die vuurwerkshow die zondag werd afgelast, wordt vanavond ook nog ingehaald. In Borculo is de uitvaart van de Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink. In de etalages van winkels hangen er foto's van hem. En de kerktoren daar speelt zijn favoriete liedjes, met name Sinterklaasliedjes, omdat hij die rol vaak speelde bij de intocht in de stad. Rob werd vorige week maandag doodgevonden in zijn huis en hij was 38 jaar. Het EK Padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt de Tennisbond, en in september wordt bekendgemaakt waar precies. Padel is booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen vierde. De vrouwen zitten bij de beste 8. Krijg je nog het weer, af en toe zon en 22 graden. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen en rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
10: Iris, dankjewel. Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij Velsen door werkzaamheden 12 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles 11 en de A67 de laatste. Turnhout, Eindhoven bij Eersel. Door een auto met pech 16, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1, Hengelo-Deventer. Meterpaal 135.2. A6 Emmeloord-Jouren 310.1. En de A10 Den Oever-Bolsward 107.9. A9 Alkmaar-Haarlem 56.7. En de A16 Breda-Dordrecht 53.9. A27 Almere-Hilversum 96.2. En de A28 Amersfoort-Zwolle 53.3. A50 Apeldoorn-Arnhem 196.9. En een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Ja?
14: Echt serieus?
13: Oh.
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
17: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
10: Ja hoor, goeie.
6: Thomas Molenaar.
10: Ik las een verhaal over een operatie in een ziekenhuis in Frankrijk. Die is volledig uit de hand gelopen. Hoe het verkeerd ging, hoor je zo meteen.

Rexha, Faithless, New Religion bij 538. Goedemiddag, ik ben Floris en ik las een verhaal over een absolute nachtmerrie in een ziekenhuis in Frankrijk. Het heeft iets te maken met enkels en verstandskiezen. Oké. Hele verhaal hoor je over 6 minuten na Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear bij 538. I'll show you.

0: George Michael, Mary J. Blige. As hoorde je. Wat een nachtmerrie, joh.
1: 538.
0: Ja, ik weet niet of jij... Word jij zenuwachtig van een ziekenhuis? Als je daar binnenkomt lopen, dat je al die geur ruikt van een ziekenhuis. En je denkt, oh ja, hier gebeuren serieuze dingen. Helemaal als je geopereerd moet worden. Ik ben een keer geopereerd aan mijn hand. Die was behoorlijk gebroken tijdens het hokje. Hij moest er allemaal schroeven in om hem weer een beetje recht en op zijn plek te krijgen. Joh, daar zag ik echt als een berg tegenop. Allemaal goed gegaan. Mijn hand werkt weer super, precies zoals hij daarvoor was eigenlijk. Dus ja, niks aan de hand, zeg maar in dit geval. Maar het kan ook behoorlijk misgaan, joh. Ik las een verhaal over een ziekenhuis in Frankrijk. Daar moest een meisje vorige week geopereerd worden aan haar enkel. En toen ze uit een narcose kwam, was haar enkel niet geopereerd. In de plaats daarvan waren haar verstandskiezen getrokken. Totaal de andere kant van haar lichaam. Niet de enkels geopereerd. De verstandskiezen waren eruit. Ja, het ziekenhuis had gewoon twee personen met elkaar verwisseld. En ja, ze laten het er niet bij zitten. Want ja, ze dienen even een klacht in natuurlijk. Want dat kan niet de bedoeling zijn. En ja, dat is misschien wel het meest vervelende. Ze moet nu nog een keer voor die enkels. Dat is helemaal balen. Dat je nog een keer die hele molen in moet. Ja, normaal gesproken is het de bedoeling dat je na een operatie... Ja, dat je geen enkel probleem meer hebt met waar je last van hebt. Maar zij heeft dus nog wel een enkel probleem.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Alesso and One Republic. In Your Eyes.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker en Loser bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Afrojack hoor je zo meteen. Die was afgelopen weekend te gast bij mijn collega's Bas en Dylan op Tomorrowland in België. Daar stonden we met 538. En hij deed daar een kleine bekentenis. Hoe en wat hoor je zo.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
3: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
2: Exclusieve weekendtickets.
3: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Check 538.nl.

0: Kijkt op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Ja. Echt serieus?
11: Oh.
12: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538 werkdag.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
18: Honor the craving!
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: 538, Floris Molenaar.
22: Over 5 minuten, de leugen van Afrojack van

0: Afrojack en Hey. Zeg je wel eens een leugentje om best wil?
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Ja, dat je bijvoorbeeld, hè, je zegt dat je onderweg bent naar huis, terwijl je nog niet onderweg bent, maar dat doe je dan puur zodat de mensen die op je wachten thuis het idee hebben van, oh, ja, het is onderweg, het komt goed. Om de mensen rustig te krijgen. Ik heb bijvoorbeeld wel eens dat mijn vriendin aan me vraagt van of ik het doucheputje ook extra goed heb schoongemaakt. En dan weet ik dat het antwoord ja moet zijn, terwijl het eigenlijk nee is, maar ja, dat is ja, het is toch gewoon het beste om dan gewoon het politiek correcte antwoord te geven. Leugentje om best veel. Hoor ik vervolgens ook niks meer over, dus dat is helemaal prima. Is onderzocht, Nederlanders liegen gemiddeld 1 tot 2 keer per dag. Dus als je nog niet gelogen hebt vandaag, je moet nog even minimaal 2 keer aan de gang vandaag. Ook Afrojack die je net

0: worden, is een echte Nederlander wat dat betreft. Afgelopen weekend was 538 live op Tomorrowland, waar ook Afrojack draaide. En van tevoren schoof hij aan bij mijn collega's Bas en Dylan in de studio. En wat hij op Instagram had gezet, kort voor zijn optreden, klopte niet helemaal.
1: Hey, we hebben gehoord dat het een bijzondere set wordt vanavond. Wat gaat er gebeuren?
2: Oh nee, dat zet ik gewoon zodat mensen die naar mijn set kwamen. Okay.
1: Je staat tegenover Calvin Harris.
2: Ja. Tegenover John Summit, Alesso en Calvin Harris op de mainstage op Tomorrowland. Nou ja, ik ga er zelf naar heen. Nee,
0: Ja, de M van marketing is goed voor elkaar bij Afrojack. Alle hoogtepunten van 538 op Tomorrowland check je via de socials, Instagram en TikTok van 538.

0: Can't Stop Loving You bij 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en de nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En op woensdag, morgen dus, 9:45, dan is hij er weer. Arie uit de kroeg, uit Amsterdam, Café de Amstel. En Arie heeft altijd een verse mop bij zich. Zullen we vast in de stemming komen, even uit het archief?
1: Lekker stelletje, lekker helemaal lekker te knuffelen. Een beetje helemaal romantisch, helemaal hartstikke leuk. Vliegt de deur open, staat er een overvaller?
2: Nee.
1: Hij zegt, die pakt die vrouw beet, die bindt er vast op bed. Ze zegt, heb je dat geregeld? Zegt hij, nee, tuurlijk niet, zit hij. Dat is leven, zegt dit. Hij zegt, ik weet ook niet wat er nou. Hij zegt, meekom jij tegen die kerel. Hij zegt, maak je uit wat je doet, zit hij. Maar laat haar los, laat haar gaan, alsjeblieft. Hij zegt, niks ervan, als laat haar dan gaan. Hij zegt, niks ervan, als je krijgt mijn glaassleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag hebben. Maar laat haar gaan. Hij zegt, je houdt wel heel veel van je vrouw. Ze zegt, nou, dat valt wel mee, maar die komt wel zo thuis.
0: Altijd goed met Arie. Morgenochtend 6 uur een nieuwe 538 ochtendshow. En dus 9:45 een nieuwe mop van Arie. Vers uit de kroeg. En dit is nieuwe muziek van Somber. My body isn't ready.

0: Save Me Tonight, de 538 werkdag voor deze dinsdag. Ja, of misschien ben je wel heel iets anders aan het doen, hè, vandaag. Berichtje van Stefan in de app van 538.
1: Wij rijden bijna het land uit op weg naar Spanje. Fijne vakantie voor iedereen die gaat. Goedjes, familielus.
0: Oh, lekker Stefan. Veel plezier op vakantie. Jesse J en B.O.B. nu bij 538.

0: Fix What You Didn't Break bij 538. Eva zometeen met nieuws over de straat van Hormuz.
1: Ja, bedrijven betalen schippers nu geld om ze er toch doorheen te laten gaan.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?
4: Maak er een potje.

0: het een tikkie anders doet.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Scoorde je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: 538 Nieuws.
10: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Leraren vergelijken groep achters met elkaar voor het geven van het middelbare schooladvies. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Zo krijgen de beste leerlingen van de klas al snel een VWO-advies en de minst presterende een VMBO-advies. In Italië gaat een video viral van een man die overlijdt tijdens zijn arrestatie, terwijl er een medisch team toekijkt. Twee agenten lijken op hem te zitten terwijl hij om hulp roept. De man werd aangehouden omdat hij aan het schreeuwen was en zich gewelddadig gedroeg. Schippers die door de straat van Hormuz durven te varen krijgen daar van sommige rederijen extra geld voor. Een Koreaans bedrijf spant de kroon. Die bieden een half jaar salaris extra voor mensen die dat aandurven. En er rijden nog steeds veel illegale elektrische steps rond, ondanks dat er nu een kentekenplicht is voor goedgekeurde steps. Als je gesnapt wordt met zo'n illegaal ding, kun je een flinke boete krijgen. Heb ik het weer nog voor je. Iets meer wolken vanavond. Morgenochtend kan het eerst een beetje regenen. Later wordt het droog en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
11: Eva, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A5 Amsterdam Hoofddorp bij Hoofddorp door een vrachtwagen met pech 18 minuten. A12 richting de grens door de controles 12 en A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij de Haringvlietbrug 20. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A4 Amsterdam Leiden. De hectometerpaal 21.3. Verder op de A4 Leiden Den Haag 40.3 en de A9 Diemen Amstelveen 27.2. A10 dat is de Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting de Koentunnel 18.8 en de A12 Maarn Utrecht 67.0. A27 Hilversum Utrecht 92.3 en de A29 Rotterdam Dinteloord 99.9. A50 Os Eindhoven 95.8 en een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: 538.
5: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
6: En een bijzonder wereldrecord. Voor als je heel veel honger hebt, hoor je over 4 minuten. En dit is Hugel en Jamaican.

0: Fever Dream. Hou jij van Vistix?
1: 538.
0: En misschien een beetje een gekke vraag hoor. Of je van Vistix houdt. Hoort het bij je favorieten? Of misschien wel als snack. Of ook als avondeten kan het natuurlijk ook. Het is gewoon vis. Dus je kunt het als een visbron kun je het zien bij je avondeten. Vis is toch een beetje een gevoelig ding. Hè? Ik heb bijvoorbeeld een aantal vrienden van me die noemen het altijd visvies. Er zit maar één letter verschil tussen. En het is ook gewoon vies. Het is een kwestie van smaak. Dat is met vis, zeker met een sterke geur. Moet je zeggen, ik vind het wel lekker hoor, visstikje. Op z'n tijd. En voor wie dat ook geldt, is Nathan Davies uit Engeland. Die houdt heel erg van visstiks. En hij kan heel goed eten. Dat heeft hij dan gecombineerd en daar heeft hij een recordpoging van gemaakt. Met het Guinness Book of Records. En dan moeten er allemaal mensen langskomen om te controleren dat je het goed uitvoert. Dat je de recordpoging echt op je naam kunt zetten. Zijn doel, zoveel mogelijk visstiks eten in 1 minuut. Ik zet dat filmpje, het is ook gefilmd, zet ik wel even op Instagram. @FlorisMolenaar, dus @FlorisMolenaar op Instagram. Dan zie je hem gaan, onze Nathan. Volle bak visstiks eten. Hij heeft er in 1 minuut 15 gegeten. Dat filmpje dat lijkt ook versneld. Het gaat met een noodgang naar binnen. 15 visstiks in 1 minuut eten, dat is het wereldrecord. Op naam van Davies. Ja, dat lijkt mij toch een beetje griezelig hoor. Zo snel eten. Ik ben toch bang dat ik in mijn vis stik.
1: 538. Favorite.
2: Marshmallow. Another drink.
1: Favorite.

Bella bij Radio 538, waar het elke zaterdagmiddag vanaf 3:00 's middags hits regent. De 50 allergrootste hits van dit moment in de 538 Top 50. Ja, aftellen naar je zaterdagavond en de nummer 1 van Nederland. Als je luistert, doe je eigenlijk hetzelfde als Bente. Op 22 in de lijst momenteel. Dit is 3, 2, 1 bij 538. Het is

0: 538 met Huntrix en Golden. Stop or go. Nieuwe ronde Stop or Go gaan we spelen zometeen. Je krijgt in 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden uit een categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus even snel rekenen. Maximaal 100 euro te winnen voor je dus. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze stop or go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan dat dus oplopen tot maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Dat is het risico, dat is het spel. Lijkt het je leuk om mee te doen? De app van 538 rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje klikken en go plus je voornaam sturen voor jouw kans op 100 euro.
1: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Ja. Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
14: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Binnen 1 minuut.
16: Meer muziek.
15: Tijdens de 538 werkdag.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
24: Hoe weet jij dat?
21: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen.
22: Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus

0: zeg gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Wat ga jij morgen doen? Zullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: 538, Floris Molenaar.
5: Pak jij vandaag €100? Stuur Go! Plus je

0: Shakira, Burna Boy, Die Die bij 538.
1: Stop for now.
0: Sylvana, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij wil iemand verrassen.
2: Nou ja, dat lijkt me misschien wel leuk.
0: Nou, ga je gang.
2: Wij, Jamie, wij gaan donderdag geen Skelter huren. En wij gaan naar de Efteling.
0: Oh. Hoort ze dit?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ze staat nou te springen.
0: Oh.
2: Maar ze denkt dat ze stil moet zijn.
0: Oké. Nou, laten we heel even wat context geven als je nu aan het luisteren bent. Waar gaat dit over? Sylvana, jij bent momenteel ergens in de buurt van Kaatsheuvel, de Efteling.
2: Ja, klopt.
0: En jij hebt zojuist jouw dochter verrast.
2: Ja.
0: Met het feit dat jullie naar de Efteling gaan donderdag.
2: Ja, dat klopt. Zij zei, mama, gaan we naar de Efteling? Ik zeg, nee joh, het is druk in de zomer.
0: Oh. Ja, dat was... Verrassing.
2: We gaan
0: dus. Heel goed. Nou, wat een leuk vooruitzicht. En hoe lekker, Sylvana, als je dan naar de Efteling gaat met een extra zakcentje op zak.
2: Nou, zeker.
0: Dat zou toch leuk zijn. Nou, dat kun je vandaag gaan pakken. Stop or go, daar zit je in. Je krijgt zometeen een minuut om zoveel mogelijk vragen, in ieder geval van de 5, te beantwoorden. Je krijgt maximaal 5 vragen. Elke goed antwoord dat je geeft is €20 waard. Na elk goed antwoord dat je geeft, krijg je de keuze stop or go. Dus stoppen of doorgaan. Stopje is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld. Voor jou ga je door. Kan dat dus hoger worden, maximaal €100. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat geldbedrag aan je neus voorbij, Sylvana?
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja, oké. Dus lekker voor die €100. Dat zou toch mooi zijn richting de Efteling.
2: Ja, daar gaan we voor.
0: Jij gaat spelen voor de categorie algemeen?
2: Ja.
0: En als jij go roept, gaan we beginnen.
2: Go!
0: Welke kleur krijg je door rood en blauw te mengen?
2: Dat is paars.
0: Dat is goed. €20 in de pot. Stop or go?
2: Go.
0: Hoe heet de techniek waarmee je iemand van verstikking kan redden?
2: De Heimlich manoeuvre.
0: Dat is ook goed. €40 in de pot. Stop or go?
2: Go.
0: Wat is de naam van de vrolijke, pratende sneeuwpop uit de Disney-film Frozen?
2: Olaf.
0: Ook goed. €60 in de pot. Stop or go?
2: Go.
0: Wanneer opende de Efteling ongeveer? Je mag er 10 jaar naast zitten.
2: Stond hij geen 100 jaar? Ik heb geen idee.
0: Noem wat.
2: Ik dacht dat die laatst 100 jaar bestond. Hoe ver mag ik er lang zitten?
0: Nee, 10 jaar, maar ik wil 52. Nu een antwoord. Ik wil nu
2: 52.
0: Een antwoord.
2: 1952.
0: Dat is helaas fout.
2: Nee.
0: Dat is helaas fout. 1935 opende die.
2: Oh jeetje.
0: Ja. Nou, ik kan je helaas niet blij maken met een geldbedrag. Maar ik ga je wel blij maken met een fantastisch 538 tosti-ijzer. Als dank voor je dappere deelname.
2: Dat is ook helemaal leuk. Dank je wel.
0: En veel plezier donderdag. Maar dat komt vast goed.
2: Gaat zeker lukken. Dank je wel.
0: Sylvana, hoi.

0: Lost Frequencies, nieuwe muziek, live it all bij Radio 538. Zometeen, na 4 uur, een nieuwe 538 middagshow met Bas en Eva. Ja, normaal gesproken Bas, Dylan en Eva. Waar het niet dat Dylan deze week minuut meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse, is vanmorgen gestart. En gisteren werd er al eventjes contact met hem gelegd om te kijken of hij er helemaal klaar voor was. Is hij er, het startnummer?
1: Ik heb een bandje ontvangen. Ik heb zelfs een vlaggetje. Dus je kan, als je in Nijmegen bent, gaan herkennen aan een vlaggetje waar, hoe toepasselijk, de nummer 1 op staat.
0: Ah, oh, kijk eens.
1: Dat is hartstikke leuk. En ik ben in principe ready to go.
0: Oké. En hoe dat gegaan is vandaag, ga je ongetwijfeld horen zometeen. Na 4 uur, een nieuwe 538 middagshow met Bas en Eva. En dit is Sommer.

0: again bij 538, de nieuwe middagshow met Bas en Eva zometeen. En Eva ook nog met nieuws over de Vierdaagse.
1: Ja, de lopers die meelopen, die worden steeds jonger. Maar je raadt nooit hoe jong de jongste is.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini Rozijnen krentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Daar heb je Huub. Van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
1: Ja. Is dat echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: 538 Nieuws.
13: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Over 2 maanden mogen goederen uit illegale Israëlische nederzettingen Nederland niet meer in. Dat schrijft Buitenlandse Zakenminister Berendsen in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet pleitte eigenlijk voor een Europees verbod, maar dat kreeg niet genoeg steun. Veel woede in Italië over een arrestatie in Bologna waarbij een man om het leven kwam. Het is allemaal gefilmd en die beelden gaan nu viral. 2 agenten lijken op de man te zitten terwijl die om hulp roept. Het schooladvies aan groep achters wordt vaak beïnvloed door het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Een kind dat in een matige klas het minst slecht presteert krijgt bijvoorbeeld eerder een VWO-advies dan als hij in een klas vol uitblinkers had gezeten. En over een uurtje moeten alle vierdaagse lopers binnen zijn. Er doen dit jaar ruim 45.000 mensen mee. En opvallend is dat daar steeds meer jongeren bij zitten. 10 jaar geleden was nog maar 7,5% van de wandelaars in de 20. Nu is dat ruim 20%. De jongste deelnemer is dit jaar 11 jaar.
14: Omdat wandelen altijd al leuk is. En de vierdaagse loopt altijd langs voor huis. Dus dan word je ook gemotiveerd.
13: Ja, dat legt hij uit bij RTL Nieuws. Ik heb het weer nog voor je. Iets meer wolken vanavond. Morgenochtend kan er eerst een buitje vallen, maar later wordt het droog. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
15: Het is allemaal leuk en aardig over die vierdaagse. Maar is onze Dylan al binnen?
13: Wij kunnen hem op de app volgen.
15: Heeft iemand het even bij de hand?
13: Ewan heeft dat bij de hand.
15: Hij is nog niet binnen, want hij zat net echt... Nou, hij zat in echt de laatste stappen wat hij aan het zetten. Maar we houden je op de hoogte. Het 538 verkeer dan, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Maarsen en Den Bosch op de parallelbaan 20 minuten. Verbindingsweg is daar dicht. En op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Velzen 27 minuten. A50 in de richting van Os bij de Maasbrug 53 minuten. En de flitsers op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij Leidschendam 39,9. Op de A7 in de richting van Bolsward bij Witmarsum. Daar staan ze bij 107,9. En op de A15 in de richting van Ochten bij Meteren 120,5. A16 Rotterdam-Dordrecht 23,2. En op de A16 in de richting van Rotterdam 21,5. A27 Almere-Hilversum bij Almere 112,3. En op de A50 in de richting van Eindhoven 95,8. A73, dat is tussen Venray en Venlo bij Tegelen bij 40,7.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
17: It's playtime.
18: Easy Toys.
19: It's playtime.
20: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
22: Van Albert Heijn.
23: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM-bannen. Nu al zin in morgen.
1: 538.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
3: Ja, ja, zijn woord is 4 minuten over 4. Gloednieuwe middagshow is hier met zometeen Bruno Mars, Risk It All. En eerst Jonas Blue, Edge of Desire. Radio.

538-de middagshow, Jordan Bruno Mars en Risk It All. Het is 10 minuten over 4, gloednieuwe middagshow is hier. Ja, en we hebben weer een vraag voor je.

0: gekwalificeerd is van de Vierdaagse? Vind ik een leuke vraag. Ja, zelf bedacht natuurlijk. Hè. Oh nee, je hebt hem bedacht.
1: Ja, ga je nou ook nog met de eerstrijd.
0: Ere wie ere toekomt. Ja, onze goede vriend en collega Dylan Boet, die loopt momenteel de Vierdaagse. Dus we krijgen eigenlijk voor het eerst echt een diep inkijkje in hoe dat dan is. En dus ook in alle regels die daarbij komen kijken. Je kan niet te laat komen. Volgens mij is het 5 uur, de laatste.
1: Ja, ze moeten over 50 minuutjes moet iedereen wel binnen zijn.
0: Ja, nou ja, dat moet dan toch wel snel gebeuren. Want het zou lullig zijn als hij de eerste dag niet haalt. Nee. En er zijn nog meer dingen. Vorig jaar hebben we ergens kunnen lezen dat er iemand met een paraplu liep. Nou, dan word je gedisqualificeerd.
1: Dat is gevaarlijk, hè, voor de medelopers.
0: Nou, zo is het. En zo zijn er nog veel meer van dat soort regels. Dus 0909-30538. Pak je telefoon even. Als je ooit gedisqualificeerd bent voor de Vierdaagse. 0909-30538. Je kan ook een gratis berichtje sturen. Hoe is het met onze vriend? Waar loopt hij momenteel? Is dat...
1: Bijna bij de finish, hè? Hij moet in totaal 52,1 kilometer. En hij zit op 51,59.
0: Ah ja.
1: Dus ik verwacht dat hij voor 5 binnen is.
0: Dan moet er nog een hoop gebeuren, wil dat niet lukken. Al kan dat wel echt bij Dylan.
1: Ik zie Dylan wel doen, ja.
0: Update volgt later deze middag, maar roep eventjes. Ben je ooit gedisqualificeerd? Misschien heb je startbewijs niet op tijd gehaald. Misschien is iets anders gebeurd. Misschien heb je die grens wel niet gehaald. Die 5-uur-grens. 0909-30538. Pak je telefoon en bel eventjes als je dus ooit gedisqualificeerd bent. Om wat voor reden dan ook. Nou ja, niet hebt mee kunnen lopen. Of uiteindelijk niet je medaille hebt gehaald. 0909-30538.

0: Armer van Buren, Like a Child.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ik zei het net al, het is ere wie ere toekomt natuurlijk. Hè. De Eva die heeft een fantastische vraag bedacht. En
2: nou wil je dat wel. Vervelende kwast. Ja, ik had een vraag bedacht voor zit er iemand te luisteren. Namelijk, zit er iemand te luisteren die wel eens gedisqualificeerd is bij de Nijmeegse Vierdaagse?
0: Ja, en je ziet die verhalen wel eens oppoppen en zo. Maar het ding is, bij Frank is het geloof ik nog nooit gebeurd dat er niemand reageerde. Bij ons nu wel.
2: Op dag 2.
0: Ja, dit wordt heerlijk. Ik denk dat Frank, die komt morgen weer terug. Nee, ja, het ding is, we zitten dus een beetje te lezen. Het is gewoon op een paar vingers te tellen hoeveel mensen er gedisqualificeerd worden. Dat zijn er vorig jaar, zijn er een stuk of 7 tot 9 geweest. Ja, die zijn dan waarschijnlijk dit jaar wel gaan lopen. Ja, die zitten in ieder geval niet te luisteren. Dus momenteel is er nog niemand die zich gemeld heeft. De lijnen staan nog open voor je. Het is dat je het weet. 0909-3000-538 of de app. Want we zouden het heel leuk vinden om dat verhaal te horen. Er zit sowieso een verhaal achter natuurlijk.
2: Ja, want in de basis is het een hele leuke vraag.
0: Ik vind het ook wel een hele leuke vraag. Want er was ook niks in mij wat dacht, misschien is dit te ingewikkeld.
2: Oh mijn god, even tussendoor. Een update van onze collega Dylan Boet, die ook meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja.
2: Hij is binnen.
0: Ja, lekker zeg.
1: Het is alweer tijd.
0: Nou, dag 1 overleefd.
1: Heel

0: Morgan Wallen, Love Somebody bij 538. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En zometeen krijg je het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, Albert Heijn past een product na een klachtenregen gewoon weer aan.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: 538 met het weerbericht. Een mix van zon en wolken. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen op meer plaatsen bewolkt en een graad of 20. Dan het 538 verkeer. De 3 grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Maarsen en Den Bosch op de parallelbaan 20 minuten. En op de A2 in de richting van Eindhoven bij Valkenswaard 35 minuten. A16 tussen Rotterdam en Breda bij de Drechttunnel 18 minuten. En de flitsers vind je op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij Leidschendam 39,9. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum 107,9. En op de A7 in de richting van Groningen bij 190,8. A7 in de richting van Groningen bij Winschoten 245,0. En op de A9 in de richting van Haarlem bij 56,7. A10 in de richting van de Zeeburgertunnel 11,2. En op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere 112,3. A50, dat is de laatste, in de richting van Eindhoven bij 95,8. Het is de middagshow. Bas en Dylan, en het nieuws krijg je van Eva Vloon.
17: Goedemiddag. Europol heeft een bende mensensmokkelaars opgeroepen.
16: Van Groningen bij 190,8. A7 in de richting van Groningen bij Winschoten 245,0. En op de A9 in de richting van Haarlem bij 56,7. A10 in de richting van de Zeeburgertunnel 11,2. En op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere 112,3. A50, dat is de laatste, in de richting van Eindhoven bij 95,8.

0: Steenbergen. De servers die daar stonden zijn in beslag genomen. Op Modderlus zou onder meer kinderporno staan. Bij de Tour de France werd Nederlander Huub Arts in de weg gezeten. Er reden twee auto's van een andere ploeg, Astana, voor zijn neus, en daardoor moest hij op de rem trappen. Astana heeft daar inmiddels sorry voor gezegd. En de Argentijnse voetballers zijn vannacht onthaald door feestende fans in Buenos Aires. Maar er was één grote afwezige, Lionel Messi. Die ging namelijk meteen naar de finale, door naar Miami. Daar woont hij. Hij is inmiddels wel met een statement gekomen. Daarin bedankt hij alle Argentijnen voor de steun. Maar hij zegt ook, ja, het gaat wel even tijd kosten om over dit verlies heen te komen. Ik vind wel, de Argentijnen tonen zich tot nu toe geen goede verliezers.
1: Nee, nee, dat kan je wel stellen. Maar ik zat gisteren te kijken naar die beelden van de huldiging, hè, van de Spanjaarden. Maar die gasten, die moeten toch zo kapot zijn. Ik bedoel, je bent, naast dat je, ja, zeg maar, steeds gevoetbald hebt, met best wel een hoge druk. Ja, je bent allemaal aan het reizen de hele tijd. En je bent ook gewoon een ziek lange tijd van huis geweest. We hebben net 3 dagen Tomorrowland achter de rug. En ik begrijp echt dat dat een heel ander level is.
0: Maar je komt thuis,
1: dat snap ik wel. Maar je komt dan thuis als Spanje zijnde. Je bent gewoon, je hebt al die weken heb je daar gezeten. En meteen is daar een huldiging. De huldiging, ja, maar had je ook staat, even kunnen wachten.
0: Ja, dat snap ik, Bas. Maar ik denk dat je ook stijf staat van de adrenaline.
1: Ook weer zo.
0: Dus dat de slaap is even the last thing on your mind. Om het maar in het Engels te zetten.
1: Het alternatief dat je dan met een theetje met je vrouw op de bank zit in je huis, ja, terwijl je net, zeg maar, het WK hebt gewonnen, is ook niet per se. Ja, je wilt ook even vieren natuurlijk.
0: Precies. Albert Heijn dan, want die heeft hun kaasruitbroodje aangepast. Er kwam veel kritiek op. Eerder dit jaar werd dat broodje namelijk ook al aangepast. En dat beviel eigenlijk niemand. Veel mensen die klaagden dat die een minder kazige smaak had. Albert Heijn die zei, ja, dat heeft wel een verklaring, want we hebben een nieuwe leverancier en die heeft ook weer een ander recept. Nou, ze zeggen, we hebben het nu verbeterd en dat broodje ligt nu in de winkel. Het kan bij sommige winkels nog wat langer duren. Die werken nog even de niet-kazige voorraad er doorheen. En daarna komen daar ook de kazige varianten.
1: Waar we mensen allemaal druk mee zijn. Hè? Het is
0: ongelooflijk.
1: Maar als we dan toch bezig zijn. Kijk, ik kom uit Brabant. Ik hou van worstenbrood. Vind ik lekker. Is altijd goed ook. Maar, kijk, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn hebben ze allemaal van die voorverpakte die je dan zelf even in de oven moet doen. Dat is allemaal prachtig. Is heerlijk. Maar bij de versafdeling, daar liggen ook altijd van die worstenbroodjes. En die zien eruit alsof ze echt uit Brabant komen. Dan heb ik altijd, elke keer trap ik er weer in. Maar daar zijn toch, ja.
0: En wat is dan het verschil?
1: Nou, dat zijn van die droge stoppels. Dat zijn een beetje de voeten van Maarten van der Weijden. Na die
0: nee, zwempel. Niet altijd die vieze voeten erbij halen.
2: Bas en Dylan.
1: Dankjewel, Eva. Het is de middagshow met Teddy Swim. Zometeen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: 538. Bas en
0: Dylan. Eva die is een tijdje geleden even goed in de maling genomen.
2: Zo.
0: En dat is, ja... Ik vind dat smullen. Vond je het achteraf leuk? Even voor de...
2: Toen ik van de schrik bekomen was, vond ik het wel grappig. Maar ik vind het gewoon stom dat ik altijd de Sjaak ben.
0: Ja, dat heb je.
2: Dat heb je.
0: En jij kiest er zelf voor om met Bas als mededillen een radioprogramma te maken. We zitten normaal in de 538 avondshow. En een tijdje terug was Eva er niet. Zat ik met Dylan gewoon lekker in de studio. En ja, zo'n studio moet je je ook voorstellen als er allemaal schuifjes en knopjes en schermen. En ik zag ineens een nieuw knopje. Een nieuw knopje wat ik in al die jaren die ik bij 538... werk nog nooit had gezien. Ik zit dingetjes in te stellen en ik zie iets nieuws. Ik weet niet waar het voor is, maar er staat hier stemvervormer. Zal ik hem even bij jou erop zetten?
3: Eva heeft het natuurlijk niet vanavond. Zullen wij morgen dit op haar microfoon zetten als het nieuws om 9 uur begint?
0: Oh, maar dat is ziek.
3: We lijken in totale paniek, lijkt hij. Ik ken Eva een beetje, gaat ze weer horten en stoten. Weet ik wat allemaal. Dus het, ja. En maar dan doen we net of wij niks door hebben.
0: Maar dat is zielig bij het nieuws.
3: Ja, het is wel vervelend. Als ligt er een beetje aan of er morgen iets ergs gebeurt in de wereld.
0: Ja, precies.
3: Als het
0: een beetje luchtig nieuws is.
3: Ja, dan hebben we om 9 uur morgen wel leuk om je radio dan even aan te zetten.
0: Nou, en een dag later gebeurde dit.
1: 538 nieuws.
4: 9 uur.
3: Wat? Wat is dit?
5: Wat? Ja, ik praat zo.
3: Wat? Hoe bedoel je?
5: Hey,
3: wacht, doe jouw koptelefoon even op. Nee, ik hoor helemaal niks.
2: Ik schrik me helemaal dood. Ik dacht echt dat ik gek aan het...
0: Ik doe eigenlijk niks liever. Ik vind het heel leuk.
2: Nou ja, fijn.
0: Wat ik zeg, we zitten normaal in de avondshow van 538. En nu even op de plek van Frank. Andere highlights uit de avondshow check je op Instagram en op TikTok. Volg ons zeker eventjes. We heten 538 Avondshow. En dit is dan de middagshow met de Pussycat Dolls.

0: Just and turn the lights off. Dit is, denk ik, de makkelijkste manier om een limited edition 538 strandlaken te winnen. Dat denk ik echt. We spelen iedere avond kip of ei. En we hebben het voor het gemak even meegenomen naar de middagshow. En de vraag is iedere avond precies hetzelfde. Er zijn twee opties. En we willen van je weten welke bestond eerder. Welke was er eerder met vandaag? De wereld draait door. Of Pauw en Witteman. Het zijn twee gesneuvelde televisieprogramma's inmiddels. Maar ja, wel waar echt het hele land voor klaar zat. Dus duik eventjes terug de geschiedenis in en denk eens even, nou, waar heb ik eerder naar zitten kijken? De vraag dus, wat was er eerder, De Wereld Draait Door of Pauw en Witteman? Antwoord kun je insturen via de 538-app of via 538.nl/kip of ei. Dat is nog veel makkelijker. 538.nl/kip of ei, laat ons even weten. Wat was er eerder, De Wereld Draait Door of Pauw en Witteman?
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. On
3: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom
1: bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: 538 Nieuws.
7: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Floon. De politie heeft invallen gedaan in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen bij een onderzoek naar pornosite Motherless. Servers die daar stonden zijn offline gehaald en in beslag genomen, maar er is niemand aangehouden. Op Motherless zou onder meer kinderporno staan. President Trump maakt zich klaar om tientallen landen nieuwe importheffingen op te leggen. Nu geldt er wereldwijd nog een tijdelijke heffing van 10%, maar die verloopt later deze week. Een krant schrijft dat de heffingen omhoog gaan in 60 landen. Het Witte Huis reageert daar nog niet op. Er worden camera's geplaatst op de Merwedebrug om vrachtverkeer te controleren. Dat mag er nu niet overheen omdat de brug verzwakt is, maar wil doen het toch omdat ze anders heel erg om moeten rijden. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven. Er staat dan een boete van €5.000 op. En alle deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse moeten nu binnen zijn. De eerste lopers starten vanochtend om 4 uur... aan wat bekend staat als Blauwe Dinsdag. De route gaat vandaag door Elst, wat dan ook blauw versierd was.
8: Waarom is dat blauw, weet je dat?
7: Nee, ja, omdat het blauwe versiering is.
8: Oh, precies, oké. Okay.
7: Maar er zal vast een diepere reden achter zitten die ik gewoon even helemaal niet voor de hand heb, joh.
8: Nee, dat maakt ook niet uit.
7: Hey, het weer nog wel. Iets meer wolken vanavond. Morgenochtend kan het eerst een beetje regenen, maar later wordt het droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
8: Even kijken of ik het snel kan googlen, maar dat... Nee. Ik doe even het verkeer, kun jij even googlen. Het 538 verkeer, dit zijn de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A2 in de richting van Den Bosch. Op de parallelbaan 20 minuten. De verbindingsweg die is daar dicht. En op de A16 in de richting van Breda bij de Drechttunnel 21 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 30 minuten. Er komt er een auto met pech. En de flitsers vind je op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij Leidschendam 39,8. Op de A6 in de richting van Lelystad bij 85,7. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum 107,9. A7 in de richting van Groningen bij Winschoten 245,0. En op de A9 in de richting van Alkmaar bij Spaarndam 45,5. A9 richting Haarlem, Heemskerk, daar staat hij bij 56,7. En op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11,2. A12 in de richting van Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 71,4 is dat. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 59,0. A27 Almere-Hilversum bij 112,3. En op de A28 in de richting van Amersfoort bij Zwolle bij 94,1. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Loenen 191,9. En de laatste op de A67 in de richting van Eindhoven bij Eersel bij 6,1. De Blauwe Dinsdag.
7: Heet de Blauwe Dinsdag omdat het een eerbetoon is aan het waterrijke landschap waar de mensen dan doorheen lopen. Ja, dat is hartstikke leuk.
8: Ja, dat hadden we natuurlijk zelf wel kunnen verzinnen.
9: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu
6: 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Bas en Dylan.
8: Zometeen de uitslag. Wat was er eerder? De wereld draait door of Pauw en Witteman? Stuur je antwoord in via 538.nl/kippel5.

0: elke avond, maar we hebben het even meegenomen naar de middagshow, omdat we het zo'n leuk spel vinden. De vraag is elke avond hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Antwoord kun je dan insturen via de app van 538 of je gaat naar 538.nl/kipofei. En dat laatste deed Jasper.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hallo Jasper. Je hebt het spelletje gevonden.
1: Ik heb het spelletje gevonden.
0: Ja, dat is wel leuk om even zo tussen neus en lippen door te roepen. En sinds deze week kun je Kip of Ei dus ook online spelen. Dat doe je op 538.nl/kipofei. Kun je gewoon de hele tijd oefenen. De hele tijd krijg je de vraag, wat was er eerder? En vandaag dus de vraag, wat was er eerder? De wereld draait door of Pauw en Witteman? Keek je dit?
1: Ja, nee, ja, ik wist dat het bestond, want af en toe moest ik dan, toen ik wat kleiner was, moest ik met mijn papa en mama kijken mee op de tv.
0: Oh ja, precies.
2: Oh, wel een laat programma om met je papa en mama te moeten kijken.
0: Ja, Pauw en Witteman.
1: Dat langer opleggen.
0: Ja, de wereld draait door. Als je naar de wereld draait door naar bed moest, dan was het een vroege avond, hoor. Dan weet het niet veel. We duiken eventjes de geschiedenis in. Laten we dan eens starten met de wereld draait door. De talkshow ontstond als dagelijks programma bij De Vara. Het programma combineerde actualiteit, cultuur en entertainment. Er zat van alles aan tafel. Matthijs van Nieuwkerk was natuurlijk het gezicht van de talkshow. Maar ik moet er eerlijk zeggen, ik wist dit helemaal niet. De eerste aflevering die werd gepresenteerd door iemand anders. Francisco. Ja, Francisco, die presenteerde het. Dan Pauw en Witteman. Het programma was een dagelijkse late-night talkshow bij de NPO. De show volgde Barend en Van Dorp op als een nieuw actualiteitenprogramma. En dat scoorde ook als een tiet. In totaal werden er ruim 1300 afleveringen van gemaakt.
2: Wat een hoop.
0: Ja, kun je van RTL Tonight niet zeggen.
2: Nee.
0: Maar de vraag is, wat was er eerder? De wereld draait door of Pauw en Witteman? Ja, Jasper, dit is jouw moment.
1: Ja, ik dacht, de wereld draait door.
2: Oké. Een dappere keuze.
0: Eva, heb jij voor mij de uitslag?
2: Zeker. Die wereld draait door. Die komt uit 2005.
0: Nee, niet. Leuk.
2: En Pauw en Witteman?
0: Ja.
2: Oh.
0: Uit?
2: 2006, dat je had gelijk.
0: Heb jij toch even goed opgelet hoe je lang moet opblijven?
1: Ja, heerlijk.
0: Erg goed. Jasper, ik heb goed nieuws voor je. Omdat je het antwoord goed had, krijg jij van ons het Limited Edition 538 strandlaken.
1: Is dat even lekker?
0: Lekker, hè? Ja, en goed nieuws voor de rest van Nederland. Je kan dus lekker doorspelen. 538.nl/kipofei. Probeer het daar.

0: Smash deze week van Lucas en Steve, All I Know. En ze waren erbij dit weekend bij Tomorrowland, net als wij. Radio 538 was daar en alle highlights check je op de socials. Dus ga er even naartoe, daar zie je onder andere de vermomming waarmee Kathleen van de originele K3 over dat festivalterrein liep, om niet zo herkend te worden.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom is Waldemar Torenstra gevraagd voor intieme scènes in Gooise Vrouwen? Omdat ze dachten, als niemand kan, dan doen we Waldemar.
1: Het antwoord is nee.

0: mooiste. 538
1: de middagshow met Zoe Levi, Snelle en Ik Zing. Bas en Dylan hier met zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
2: Nou, een favoriete Hollandse maaltijd dreigt onbetaalbaar te worden.
1: Niet de friet, hè?
2: Zeg ik nog niet.
1: Als ze nemen assen aan de friet komen, dan komen ze aan mij.
2: Moet je even zo luisteren.
1: Oh.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
11: It's playtime!
12: Easy Toys.
13: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
17: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: het een tikje anders doet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
0: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Het weer, een mix van zon en wolken. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen op meer plaatsen bewolkt en een graad of 20. Alles verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 in de richting van Den Bosch. Dat is voor Everdingen op de parallelbaan 22 minuten. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord bij De Hocht 31 minuten door een ongeluk. En op de A16, dat is in de richting van Breda bij de Drechttunnel 23 minuten. De flitsers, die vind je onder andere op de, even kijken, A4 in de richting van Den Haag bij Leidschendam 39,9. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum 107,9. En op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij Velsen-Zuid. Daar staat ze bij 49,0. A12 in de richting van Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 71,5. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij Utrecht 59,0. A27 Almere-Hilversum bij Almere 112,3. En op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep 20,4. A67 de grens met België richting Eindhoven bij Eersel. Even opletten bij 6,1. Het is de middagshow. Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
6: Goedemiddag. De omstreden porno-site Motherless is voor de tweede keer in korte tijd offline gehaald. Alle computers zijn in beslag genomen. Op de site zouden onder meer video's van kinderporno, verkrachtingen en incest staan. President Trump zou nieuwe importheffingen voorbereiden. De wereldwijde tijdelijke heffing van 10% verloopt later deze week. En volgens een krant gaan ze daarna in 60 landen omhoog. YouTube komt met AI-regels omdat ze helemaal klaar zijn met alle onzinvideo's die daardoor op hun platform komen. Inmiddels vormen die 20% van de video's die mensen te zien krijgen. En YouTube zegt, dat jaagt mensen weg van ons platform.
5: Ja, er zijn zoveel van die accounts die gewoon allemaal zelf wat genereren. En die gasten daarachter worden echt stinkend rijk.
6: De wereldwijde tijdelijke heffing van 10% verloopt later deze week. En volgens een krant gaan ze daarna in 60 landen omhoog. YouTube komt met AI-regels omdat ze helemaal klaar zijn met alle onzinvideo's die daardoor op hun platform komen. Inmiddels vormen die 20% van de video's die mensen te zien krijgen. En YouTube zegt dat jaagt mensen.

0: overkomt of zo, dat las ik.
1: Vieze plaatjes.
0: Ja, vieze plaatjes en filmpjes.
1: Okay.
0: Nou, dan heb ik iets wat jou had kunnen overkomen, Bas. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman, die was vandaag te laat bij het startpodium van de Tour de France.
1: Waarom moet er nou weer sneer bij dat nieuws zitten? Dat hoeft toch helemaal. Je bent gewoon
0: ik maak het persoonlijk.
1: Doe gewoon hè, feitelijk.
0: Je bent gewoon een nieuwslezer. Eens eventjes. Maar goed, die was dus te laat. De klok liep al en toen zat hij nog rustig in een partytent achter de start. Daardoor verloor hij zeker 10 seconden. En dat is extra zuur, omdat hij net gefinished is als tweede. En als hij op tijd was geweest, was hij de snelste vandaag.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat is niet slim.
1: Ik vind dat met die vierdaagse ook. We krijgen dat allemaal een beetje mee, omdat onze vriend en collega Dylan hem loopt. We gaan hem zo even bellen ook. Maar er zitten zoveel van die strenge regels aan voor wanneer je gestart moet zijn. Voor wanneer je binnen moet zijn. Ja, dat zou bij mij inderdaad helemaal misgaan. Want in bed ga ik toch nog even snoezen. Dan denk ik, oh, maar ik kan ook wel in twee minuten mijn broek aantrekken en mijn haar doen, weet je wat. Dat is, dat zou echt misgaan bij mij.
0: Maar nou vind ik, bij de Vierdaagse zou ik zeggen, nou ja, kun je misschien af en toe een oogje toeknijpen, omdat, het gaat niet om snelheid, maar bij de Tour de France denk ik, snap ik wel dat ze zeggen, kom op tijd, SVP.
1: Ja.
0: Dan de pannenkoek, dat is een echt luxe product geworden, schrijft het AD.
1: De pannenkoek?
0: Ja, in een restaurant leg je namelijk voor een beetje een leuk belegde tegenwoordig al bijna €20 neer. Komt vooral omdat je er ook wel steeds meer op kan doen en dan ook luxe spullen, zoals bijvoorbeeld de zalm.
1: Oh ja.
0: Of andere dure dingen.
1: Vind ik lekker wel.
0: Ik vind dat eigenlijk te ver gehaald.
1: Ja, dat zeggen mensen altijd. Ik had een keer zo'n tonijnpannenkoek besteld. En daar had ik even een fotootje van in mijn stories op Instagram gezet. En ik heb nog nooit, denk ik, zoveel reacties op mijn stories gehad. Van mensen die echt met walging spraken over mijn keuze. Terwijl tonijn op de pannenkoek met kaas en zo, dat is toch heerlijk.
0: Met tonijn, ja, ik vind de optie, ja, dan ook nog kaas erbij. Ik vind, je stapt wel een beetje van het idee van de pannenkoek af.
1: Maar je hebt toch ook de tuna melt en zo, dat is toch
0: allemaal. Ja, zeker, maar dat is met boterhammen.
1: Ja, maar dat is ook lekker op een pannenkoek. Nou, ga door, heb je nog meer verhaal?
0: Zo, jij bent echt het heel bont aan het maken vandaag. Je kan het programma morgen alleen maken, Etter. Ik weet ook waar de duurste pannenkoek verkocht wordt van Nederland.
1: Nou, dat zou ik wel weten.
0: Bij Moak Pancake. Ik ga helemaal stotteren van jou.
1: Nou,
0: bij Moak Pancakes in Amsterdam. Daar staat een pannenkoek van €100 op de kaart.
1: Wat zit erop dan?
0: Roze choco, eetbare bloemen, bladgoud, saffraan, pistache-ijs. En je krijgt er ook een glas champagne bij. Dus je krijgt wel waar voor je geld.
1: Dat vind je dan ook te ver gaan?
0: Oh ja, ik vind wel een hoop.
1: Ja. 5, 3, 8. Bas en Dylan. Eva, dankjewel.

0: 538, Sabrina Carpenter en Tees.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
0: Zijn we met de middagshow. En dit was hem, de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En dan kun je denken, wat maakten jullie dat uit? Nou, een hele hoop, want onze goede vriend en collega Dylan Boet... die loopt er mee dit jaar. Hij heeft vorig jaar namelijk gezegd... ik loop hem op mijn sloffen, als het moet. Die vond dat de mensen van de Vierdaagse zichzelf allemaal wel heel erg serieus namen. Nou ja, daar is hij dan toch op terug moeten komen. En hij loopt hem dit jaar. En ja, we kunnen er een geheim van gaan maken, maar dat gaan we niet doen. De eerste dag is geweest en hij is op tijd gefinished! Yeah! Ja!
3: Wat een opluchting toch, hè?
0: Oh! Dylan, Dylan, Dylan!
4: Ja, jongens, hallo.
0: Wat fantastisch dat je, nou ja, dag 1 in ieder geval uitgelopen hebt.
4: Ja, en ik heb wel een beetje last van de voetjes. Maar verder ben ik eigenlijk wel oké. Ik heb heel veel mensen gezien die ontstoken schenen en knieën die ermee ophielden en heupen. En ik heb gelukkig alleen maar last van mijn voeten.
0: Oké, maar hoe was dag 1?
4: Ik ben natuurlijk, ja, kijk, ik ben een leek. Ik kom eigenlijk nooit in Nijmegen. Ik ga niet naar de Nijmeegse, of de Vierdaagse feesten. Ik heb nog nooit meegedaan met de Vierdaagse zelf. Dus voor mij was alles nieuw en een verrassing en weet ik wat allemaal. En ik had wel gehoord dat dan 's ochtends om 4 uur... dat er dan allemaal studenten zouden staan die uit de kroeg zouden komen rollen. En die je dan aan gaan moedigen en zo. Maar wat ik zo bizar vond, was als je dan wat verder kwam, bijvoorbeeld in Lent, wat aan Nijmegen grenst. Of bij Nijmegen hoort, dat daar om 5 uur 's ochtends al gezinnen buiten staan of zitten op tuinstoelen en muziek en aanmoedigen. En echt vanaf het begin van de dag tot het einde van de dag zijn er zoveel mensen langs die route. Dat is echt geweldig. Dat is echt zo super.
0: Ja, en wat voor mensen kom je tegen? Want je wordt ongetwijfeld ook veel aangesproken.
4: Ja, nee, ik denk dat ik zonder overdrijven wel 70 à 80 keer gevraagd ben naar mijn sloffen en waar ze waren.
3: Ja, had je ze wel op zak?
4: Nee, ik had ze niet op zak. Omdat ik natuurlijk had gezegd, wat je net zei ook Bas, dat ik hem op sloffen zou lopen. Nou, daar ben ik wel op teruggekomen. Maar het is een hele leuke mengelmoes van mensen, oudere mensen, jongere mensen, mensen die ons kennen via Instagram of TikTok. Maar ook 538-luisteraars, wel echt heel leuk.
0: Ja, nou zit je daar heerlijk in een hotelletje. Hoe ziet zo'n avond er nu uit? Want je moet morgen vroeg weer beginnen.
4: Ja, vandaag ging om 14:15 de wekker. Ik denk dat ik morgen 14:30 doe. Omdat er was wat oponthoud bij het naar binnen gaan vandaag. Dus ik heb een half uurtje in de rij gestaan. Dus ik wil niet zoveel risico nemen. Dus ik hou een kwartiertje speling. En vanavond... ik ga eerst zo even een happy eten als dit gesprek afgelopen is. Dan ga ik hier even de wellness in. Ga ik even lekker met de voetjes in het bad.
3: Kijk. Wat een prinsje ook, hè? Al die andere mensen slapen in tentjes, hè?
4: Ja, nee, dat heb ik dan het privilege om dat gelukkig niet te hoeven. Want dat zijn echt bikkels. Dat slaat helemaal nergens op. Ik zou dat niet kunnen nu op dit moment. Ik vind een tentje niet erg op een festivalletje. Maar niet als ik 52 kilometer gelopen heb. En dan even een massage.
0: Ja.
4: En dan ga ik, ik heb de hele dag gefilmd, ga ik nog even de video afmaken.
0: Nou ja, waanzinnig.
4: En dan ga ik slapen.
0: Dat is allemaal te volgen via Dylan Boet op Instagram. Je zegt net het woord festivalletje. Heb je nog last gehad van een Weekend Tomorrowland wat net achter de kiezen is? Of viel dat allemaal mee?
4: Nou, niet per se last als in lichamelijk. Maar dinsdag is natuurlijk in de volksmond de dipdag na het festival.
0: Oh ja.
4: Ja, ik kan niet ontkennen dat ik, dat ik af en toe even de tranen in mijn ogen kreeg van een zwoele zomernacht.
0: Ah.
3: Is ook een heel raak nummer,
0: dat
3: hè?
0: Is ook zo.
4: Dat is ook zo'n textueel wonder.
0: Ja. Absoluut. Laatste vraag. Ga je hem uitlopen?
4: Ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen om morgen nog een keer die 48 kilometer dan te lopen en dat ik 100 kilometer in de benen heb en dat ik hem dan niet uitloop. Dus ik ga dan wel volmondig ja zeggen.
0: Waanzinnig. Dylan, succes!

0: 538 hoorde Tom O'Dell en Another Love. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva.
1: Ja, hoeveel mensen er gedisqualificeerd zijn op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse?
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Lidl. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma... door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen... Geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt... win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
22: Moulinmilk, the moo you can't resist.
23: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: 538 Nieuws.
26: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er zijn zeker 12 wandelaars gedisqualificeerd op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Twee militairen liepen bijvoorbeeld met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn. En anderen sjoemelden met hun afstand. Het Rode Rode Kruis is overigens tevreden over die eerste dag van de Vierdaagse. Er waren geen grote bijzonderheden, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
1: Je ziet wel hier en daar een bloedblaar voorbij komen, dat je denkt, nou, misschien heeft hij nog een blaar van het oefenen op zijn voeten zitten. Maar eigenlijk, nee, ja, het is een hele fijne, gemoedelijke eerste dag.
26: Ja, de wandelaars gingen vandaag door de Betuwe. Morgen lopen ze richting Wijchen. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld en bij het blussen daarvan zijn twee brandweermensen om het leven gekomen. Het vuur zou zijn begonnen in de natuur en daarna zijn overgeslagen op gebouwen. Meerdere vluchten liepen daardoor ook vertraging op. En influencerbroers Andrew en Tristan Tate zijn het niet eens met hun uitlevering naar Groot-Brittannië en willen die gaan aanvechten. Ze werden dit weekend aangehouden in Miami en verschenen vandaag voor het eerst voor de rechter. Er lopen nu in totaal 59 aanklachten tegen de twee, waaronder voor verkrachting en mensenhandel. Ik heb het weer nog voor je. Iets meer wolken vanavond. Morgenochtend kan het eerst nog een beetje regenen. Later wordt het droog en het wordt ongeveer 18 tot 22 graden. En tot zover het 538 nieuws.
2: Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij de Martinus-Nijhoffbrug, 40 minuten. En op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum bij Arkel, 27 minuten. A20 in de richting van Gouda bij Gouwe, 27 minuten. En de flitsers vind je op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij Leidschendam, 39,8. En op de A4 tussen Delft en Schiedam bij Schipluiden. Hectometerpaal is 54,9. A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum 107,9. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij Heemskerk bij 56,7. A12 in de richting van Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 71,5. En op de A27, dat is tussen Almere en Hilversum bij Almere. Hectometerpaal is 112,3. A44 was er naar Nieuw-Vennep bij 20,4. En op de A67 in de richting van Eindhoven bij Eersel. Hectometerpaal is 6,1.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Ja, zijn het is 6:04. De middagshow met Davina Michel en Stil Champagne zometeen. Na Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight.

0: Michel en Still Champagne.
1: 538. Bas en
0: Dylan. Ja, Eva, jij bent zwanger en jij loopt eigenlijk nu al tegen problemen aan. Terwijl dat kind dat zit er toch nog wel even in.
2: Dat zit er nog wel even in. Ja, ik ging toch eens even lezen van, ik heb twee katten. Hoe ga ik die eigenlijk voorbereiden op de komst van een baby?
0: Maar moet dat?
2: Nou, dat was mijn vraag.
0: Misschien is dat een hele domme gedachte van mij, maar is dat, ja, is dat nodig?
2: Nou, ik dacht ook benieuwd of het nodig is. Nou, dat lijkt zeker nodig te zijn, want er is een hele site omheen gebouwd. En die heeft allerlei tips voor wat je moet doen om je kat voor te bereiden op de komst van een baby. Ik ben er wel van overtuigd dat die site door een kat zelf gemaakt is.
0: Oh, echt?
2: Want ja, bij iedere tip staat een beloonde kat met een goed gedrag met een lekkere versnapering.
0: Ja, dat zal, ja.
2: Maar bijvoorbeeld zeggen zij, ik moet nu al beginnen met de kat laten wennen aan babygehuil. Want, dat is heel erg schrikken voor hun als er ineens een krijzend wezen in huis is.
0: Ja.
2: Mede omdat het voor hen klinkt als een hele boze kater.
0: Oh, ja, ik snap dat ook wel. Klopt wel. Want als je wel eens van die ruzie in de katten hoort, dan hoor je echt dat babygehuil inderdaad.
2: Precies, dus daar moet je alvast mee oefenen. Dus en als dan
0: jij in het vliegtuig met de kat, daar zijn er genoeg.
2: Nee, ik heb dit al een keer geprobeerd. Ja? Daar reageert de kat behoorlijk mat op.
0: Dus maar hoe heb je dat geprobeerd dan?
2: Nou, gewoon op YouTube zoeken babygehuil. En dat dan tegen zijn oor houdt. Nou, niet tegen zijn oor.
0: Ja, ik snap je.
2: Waar je hem in de buurt houden.
0: Okay.
2: Daar gaf hij niet veel om. Ze zeggen ook, als je kat gewend is om gewoon aandacht van jou te krijgen wanneer die maar wil, dan moet je dat rustig gaan afbouwen voor de baby komt. Anders voelt hij zich verstoten. En er was nog een tip. De kinderkamer, ja, daar wil je misschien niet altijd de kat op hebben. Want bijvoorbeeld die van ons, die maakt best wel veel lawaai. Ja, dan ligt die baby net te slapen en dan gaat die kat lopen krijsen. Dus dat moet je op tijd, ver voor de baby komt, al verboden terrein maken. Want anders krijgt hij een pokkenhekel aan die baby. Want dan denkt hij, ja, die gozer die heeft mijn kamer afgepakt.
0: Maar er zijn een hoop problemen. Want je hebt het linkje even doorgestuurd. Ik zit ook even op die site te kijken. Ze hebben denk ik gewoon 20 kopjes onder elkaar met allemaal dingen die belangrijk zijn. Dat is toch, daar heb je toch allemaal geen tijd. Je komt dadelijk thuis. Je hebt dat kind. Het kind. Je kind. En dan moet je zo bezig zijn met hoe de katten.
2: Ja, want er staat bijvoorbeeld ook één kopje de eerste dag.
0: Ja.
2: Je komt thuis met de baby. En dat is zeer bepalend voor uw kat. Toen dacht ik, ja, dat zal kloppen. En ik ben gek op de kat en ik denk graag met de kat mee. Maar op de eerste dag dat ik thuis kom met de baby, weet ik niet of de emotie van mijn kat op nummer 1 staat.
0: Nee, dat vraag me ook af. En kijk, zeg maar, wat als de baby je kat niet leuk vindt? Dat kan ook. Dat is de andere kant.
2: Nee, maar dat slikt hij maar.
0: Ja, dan gaat de baby naar het asiel. Dat is, precies.
2: Dat is heel leuk tegenwoordig.
0: Ja, joh. Het komt een berichtje binnen van Masha die zegt, wat een onzin. Lekker doen wat je gevoel zegt. Niet te druk maken om dingen die er niet zijn.
2: Oké.
0: Okay, nou, mocht je ook nog tips hebben, je bent altijd welkom in de 538-app. Hè? Eva, die kan ze gebruiken. Denk ik. Het is 538 de middagshow met Spin Doctors en Two Princes.

0: heights.
1: Er is dus één tip die echt, ik denk dat die 35 keer is binnengekomen.
2: Oh.
1: We hadden het net over jouw zwangerschap even. Jij krijgt een kindje en je hebt ook twee katten. En de vraag is, moet je de katten ook voorbereiden? Er zijn een hoop mensen die zeggen, onzin, volg je gevoel, komt allemaal wel goed. Je had een website gevonden vol met tips. Maar deze tip die staat ook niet op de website. Echt een goede tip.
2: En dat is?
1: Je moet een luier van de baby bewaren. En bij de kat in de mand leggen.
2: En met stront?
1: Mm-hmm.
2: Heb je die zelf bedacht?
1: Nee, hij komt echt super vaak binnen. Mensen sturen het allemaal.
2: Maar dan stik ik mijn hele huis in stront.
1: Ja, klopt. Maar het werkt.

0: Lekker zeg.
1: Rondé, love of my life, precies. Het is de middagshow, Bas en Dylan, Radio 538 en zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
2: Ja, waarom er paniek is om de nieuwe verpakking van de Cola Zero.
1: Waarom dan?
2: Ja, dat zeg ik dan zo.
1: Dat zeg je zo.
3: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
4: 21, 22 en 23 augustus.
3: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
4: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
3: Exclusieve weekendtickets.
4: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Check 538.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
3: Zo dus.
7: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: 538 met het weerbericht. Een mix van zon en wolken. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Valt er misschien een beetje regen. En morgen op meer plaatsen bewolkt. En een graad of 20. Dan het 538 verkeer. Op dit moment zijn er 8 vertragingen. Ik neem de 3 groots even met je door. Eentje vind je op de A16 in de richting van Breda. Bij de Drechttunnel 17 minuten. En op de A29 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom. Bij Numansdorp 19 minuten. A67 tussen Eindhoven en Turnhout. Bij Eersel 20 minuten. En de flitsers vind je onder andere op de A4 tussen Leiden en Den Haag. Bij Leidschendam 39,8. Van zon en wolken. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Valt er misschien een beetje regen. En morgen op meer plaatsen bewolkt. En een graad of 20. Dan het 538 verkeer. Op dit moment zijn er 8 vertragingen. Ik neem de 3 groots even met je door. Eentje vind je op de A16 in de richting van Breda. Bij de Drechttunnel 17 minuten. En op de A29 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom. Bij Numansdorp 19 minuten. A7.

0: A10, Diemen, de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.3. En op de A12 in de richting van Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, 71.5. A12 in de richting van Gouda bij Utrecht, 59.0. En op de A27 tussen Almere en Hilversum bij Almere, 112.3. A28, Assen-Hogeveen bij Hoogehalen, 165.3. En oplet op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4. Laatste op de A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij Eersel. Hectometerpaal is 6.1. Het is de middagshow Bas en Dylan en het nieuws krijg je van Eva Vloon.
1: Goedenavond. Voor zeker 800 wandelaars is de Nijmeegse Vierdaagse al na één dag voorbij. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden daarnaast gedisqualificeerd. 2 militairen bijvoorbeeld, omdat die een te lichte rugzak hadden.
0: Ja, maar sorry, een te lichte rugzak?
1: Ja, maar die regel geldt niet voor gewone lopers, maar voor de militairen.
0: Ja, oké, okay, en dan gaan ze echt wegen. Echt zeg maar à la Ryanair, dat je even je tas op zo'n dingetje moet zetten.
1: Kennelijk, ja, het is heel eerlijk gezegd ook een nieuwe wereld voor mij, de Nijmeegse Vierdaagse, maar dat zal dan gebeuren, want anders kom je er niet achter dat ze te licht zijn. De Belgische Remco Evenepoel die heeft vandaag de tijdrit van de Tour de France gewonnen. Voor de Nederlanders waren er allerlei tegenslagen. Zo was Tijmen Arensman te laat bij de start en Huub Arts werd gehinderd door 2 ploegauto's. Een bijzondere bevalling in Australië dan. Daar is een vrouw bevallen van een eeneiige vierling. De kans daarop is slechts 1 op 500.000. De ouders hadden ook al 4 kinderen, dus ze waren op zijn zachtst gezegd erg verrast dat het aantal werd verdubbeld. Maar het gaat wel goed met de 4 meiden.
0: Oh, maar dat is toch, je hebt er al 4. Maar dan, kijk, ik denk, ik weet niks, ik heb geen kinderen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je wordt al echt een bedrijf, zeg maar. Hè? Je gaat al echt leven met een soort organisatie. Ik bedoel, de dingen moeten geregeld worden. Maar als je er 8 hebt.
1: Ja, nee, heel eerlijk gezegd, ik ben blij voor die mensen en alle kinderen zijn leuk en welkom, maar het is mijn persoonlijke nachtmerrie.
0: Ja, zeg maar, was je er bang voor? Jij bent zwanger. Was je bang dat er dan ineens zo 3 in zouden zitten?
1: Nou, ik was ook al bang voor 2, want bij mij in de familie zitten tweelingen en ze zeggen dat iets erfelijks is, maar het is er maar 1.
0: En jij bent ook echt 1,40 meter, dus als er 2 in zou moeten groeien.
1: Ja, denk er maar niet te veel aan.
0: Nee.
1: Cola-drinkers dan, die moeten ontzettend wennen aan de nieuwe blikjes van de Zero-variant. Die waren namelijk altijd al rood, maar dan was het logo zwart met hele grote letters en dan een zero eronder. Dus die herkende je wel. Maar nu zijn de letters wit gemaakt, net als bij de cola met suiker. En staat er ook in witte letters zero onder. En daardoor zijn ze in de war.
0: Ja, ik had dit weekend een flinke discussie met onze vriend en collega Dylan. Want die was natuurlijk, die was boos. Die drinkt graag een zero en die vindt het echt verschrikkelijk dat je ze niet uit elkaar kan houden. Maar ja, ik denk, dit is gewoon hun weg om uiteindelijk die met suiker te gaan lozen natuurlijk.
1: Dat hebben ze bij Sprite gedaan, hè? Die kan je niet meer met suiker kopen.
0: Nee, maar dat gaat ergens en ja, dan gaan er ongetwijfeld heel veel mensen boos worden. Ik vind zelf ook, ik vind de zero lekkerder dan met suiker.
1: Ja,
0: we hebben hier de regisseur, die zit allemaal nee te schudden. Die zuipt alleen maar cola met suiker.
1: Ja, maar die weegt 4 kilo en die kan alles eten wat hij wil. Ja, dan kan je ook cola met suiker eten.
0: Maar de regisseur heeft gelukkig ook een microfoon, dus we kunnen het hem zelf vragen. Wat is dan dat ding waarom met suiker beter is voor jou?
2: Zero is zo vies.
0: Ja, maar dat kan je toch niet zeggen?
2: Dat is niet te drinken.
0: Dat gevoel van dat geknarst van je tanden als je met suiker drinkt.
1: Ja, ik voel ze gewoon kapot gaan.
0: Ja, maar ik ook.
2: Die zero, dat is gewoon niet zoet. En niet te drinken.
0: Bijvoorbeeld zo'n Sprite waar ze geen suikervariant meer van hebben. Wat vind je daar dan van?
2: Ja, dat drink ik niet meer.
1: Echt, ben je gestopt met Sprite drinken omdat ze geen suiker meer hebben?
2: Ja, ik vind het zero
1: echt
2: niet lekker.
1: Een hele rare jongen jij.
0: Je moet echt oppassen. Op een gegeven moment zit hij alleen nog maar Avico frituurvet te drinken.
1: Ja,
0: nou, we
1: moeten echt uitkijken.
0: Wat heb je nog meer?
1: Nou, Robbie Williams die heeft gereageerd op alle commotie rond een filmpje van hem bij het WK voetbal. Hij gaf toen een interview met de Duitse TV. En dan valt er iets wits uit zijn neus of zijn mond. Een groot brok. Oh. En dat pakt hij daarna van de microfoon waar het opvalt. En dan plakt hij het op zijn voorhoofd. Per ongeluk. Nou, veel mensen zeiden, joh, dat is een brok kook. Je bent verslaafd en wat dan al niet meer. Maar nou heeft hij zelf een filmpje op Insta geplaatst waarin hij zegt, geen zorgen, ik heb meer dan genoeg van dat spul. En dan doet hij zijn mond open en dan zitten er 2 smintjes in. Dus het was een smintje, zeg maar.
0: Ja, precies. Wel vervelend. Dit soort dingen.
1: Ja, en hij heeft natuurlijk ook een ruig verleden. Dus ja, mensen verwachten het ook bij hem dan.
0: Ja, maar het lijkt me gewoon sowieso. Ja, zie je wel als artiesten uit een vreemde hoek. En dat je denkt, de artiestenwereld is er ook niet. Hè? Die spugen er ook niet op.
1: Nee.
0: Dat je jezelf dan moet gaan verweren. Ja, weet jij veel.
1: Maar ik zou het lekker laten lopen als ik
0: ook weer zo. 538
3: Bas en Dylan.
0: zijn we.

0: 538 Somber en Homewrecker.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ik zit dus even naar de ranking te kijken, Eva.
2: Ja.
0: En ik zie dat jij momenteel op plek 2 staat.
2: Hey, ben ik van plek 1 af?
0: Dat absoluut. Jij staat op plek 1 met 102 punten.
2: En wie staat er dan boven mij? Niet jij toch?
0: Nee, het is een luisteraar. Luisteraar Marcel. Laat ik even vertellen waar dit over gaat. Kip of ei. Dat is een spelletje wat we elke avond spelen. Doodsimpel spelletje. Je krijgt twee vragen in de vraag. Of twee opgaven. De vraag is, ja, welke van de twee was eerder? Kun je dan aangeven wat het is? Heb je het goed? Puntje erbij. En dat kun je nu online spelen. Wij doen het al een paar weken om het te testen. Er is dus een luisteraar, Marcel, die staat met 194 punten bovenaan. Maar we moeten daar met z'n allen overheen. Het is natuurlijk een belediging dat wij niet bovenaan staan. Ja. En het leuke is, wij kunnen tegen jou spelen. Dus we zitten gewoon allemaal, we zitten allemaal in diezelfde ranking. Als je ons inhaalt, dat doet bij ons toch pijn. Dus ik zou je willen zeggen, probeer het eens. 538.
2: Ja, maar wel, zorg dat je de tijd hebt, want het is zo verslavend. Als je eenmaal begonnen bent, dan kan je het niet meer loslaten.
0: Dat is waar ik zelf ook achter gekomen ben. 538.nl/kip of ei, daar kun je het spelen. Nogmaals, het is dus, je krijgt twee dingen. En de vraag is, welke bestond eerder? Vrienden van de show hebben het ook al gespeeld. We hebben het bijvoorbeeld eventjes laten doen door niemand minder dan Roxy Dekker.
3: Wat was eerder, KLM of Schiphol? Schiphol? Let's go. GTA of Fortnite? GTA. Know your games. Portemonnee of creditcard? Portemonnee. Portemonnee. Alfred Jodocus Kwak of de Fabeltjeskrant? Oeh, ik denk Fabeltjeskrant. Ja. Tim Sanders of Daan Boom? Jezus, moet ik dan zeggen wie ouder is? Wie ik denk dat ouder is? Is ook lullig. Daan. Klopt. Plastische chirurgie of antibiotica? Antibiotica. Oh, wat? Ik heb een score van 5. Is dat goed?
4: Niet slecht, nee, dat is echt niet slecht.
3: Echt?

plastische chirurgie was eerder. Nou, wil je dit zelf ook spelen om bijvoorbeeld Roxy in te halen? Ga eventjes naar 538.nl/kippelvij. Daar moet je zijn.

Het is de man die afgelopen zaterdag afsloot op Tomorrowland. De mainstage was waanzinnig. Je hoorde hem met Human, David Guetta. Hey, en over Tomorrowland gesproken. We zijn er dus achter gekomen via dat er een soort secret experience is daar op dat festivalterrein. En we hebben hem gedaan. En het leuke is, het is gefilmd. Je kan het nu terugzien. 538 Avondshow, zo weten we op Insta en TikTok.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. De middagshow van 538. Zometeen Floris op de radio. En hij opent de hotline voor je. Je kan via de 538-app even laten weten wat je wil horen. Dan draait hij het zo voor je.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
3: Albert Heijn. On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: CV-ketel of warmtepomponderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: 538 Nieuws. 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Groningen is een celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster die het zag belde daarom de politie. Bij hem thuis werd daarna allerlei verboden materiaal gevonden. De wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was al bekend bij de provincie en een onderzoekscentrum, maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers vroegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. Voor zeker 800 wandelaars is de Nijmeegse Vierdaagse al na één dag voorbij. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden daarnaast gedisqualificeerd. 2 militairen bijvoorbeeld, omdat ze een te lichte rugzak hadden. En het lopen zit er dus op voor vandaag in Nijmegen. Maar de feesten gaan weer verder en daar is vanavond extra spektakel. De vuurwerkshow, die zondagavond werd afgelast vanwege technische problemen, wordt namelijk vanavond ingehaald. Heb ik het weer nog voor je. Iets meer wolken vanavond. Morgenochtend kan het eerst een beetje regenen, maar later wordt het droog. Het is dan 18 tot 22 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: Eva, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom bij de Volkerak. Schiphol-Brug 8 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A4 Leiden-Den Haag, hectometerpaal 39,8. A7 Den Oever-Bolsward 107,9 en de A9 Alkmaar-Haarlem 56,7. A10 Das de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11,3 en de A12 Maarn-Utrecht 71,5. Verder op de A12 Utrecht-Gouda 59,0 en de A27 Almere-Hilversum 112,3. A28 Assen-Hogeveen 165,3 en de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,4. A50 Arnhem-Os 165,0 en de laatste de A67 Belgische grens in de richting Eindhoven op de rem bij 6,1.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
16: It's playtime.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op Goossens.nl.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor

0: Al Smith, Now Horn, Drive Safe bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Heb je een verzoekje voor vanavond? Een nummer wat je echt even wil horen op 538? Geef het dan maar door, rechtsbovenin in de app van 538. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. En spreek me dan eventjes in wat je graag wil horen, zoals Jamie al deed.
1: Ja, ik weet er een. Kenny B met Parijs. Hele goeie, lang geleden. En dan mag wel weer eens een keer...

0: en Rani, I Love Life bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een filmpje vandaag op Instagram over ouderen in Singapore. Die doen daar iets heel raars. Het is een heel gek gezicht. Maar het is wel heel goed wat ze doen. Waar dit over gaat, hoor je zo.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons Super Zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het Oosten.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
10: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Daar heb je Huub, van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
16: Ja. Is dat echt serieus?
14: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
14: Wat ook helpt zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
18: 538, Floris Molenaar.
19: Over 5 minuten het verhaal over heel veel vallende ouderen. Ja.

0: You Girl en Jamaican. Kan jij goed vallen?
1: 538.
0: Ja, dat misschien een beetje een gekke vraag voor je. Of ja, kan jij nou goed vallen? Kan jij goed vallen? Hè? Als je omvalt, ben je nou goed in je val breken? Dat je niet grote kuilen in de grond maakt? Dat heb ik dus. Ik ben daar heel onhandig in. Ik heb een tijdje geleden ook, stond ik op het hockeyveld en ik struikelde op een van, ik weet niet, over mijn voeten waarschijnlijk. En ik viel met mijn volle gewicht op het hoofd van een tegenstander die daar toevallig net op de grond lag. Maar vol met mijn hoofd. Ja, dat die gozer geen hersenschudding heeft gekregen. Ja, ik val gewoon met 1,93 lang, meer dan 100 kilo, val ik zo bij hem op zijn hoofd. Dat is, dat is gevaarlijk. Dat wil je niet hebben. Ja, als ik naar de grond ga, dan is er weinig meer aan te doen. Ja, hoe kom ik erop? Ik zag een filmpje op Instagram vandaag over ouderen in Singapore. Op dat filmpje zie je die ouderen massaal omvallen. Express. Die kregen namelijk een valtraining. Dat is een vorm van sporten die ze daar doen. Maar het is ook een manier om ervoor te zorgen dat als het ooit een keer per ongeluk gebeurt, dat ze weten wat ze moeten doen. Dat ze niks breken. En dat ze toch een jaartje ouder worden. Maar dan zie je dus dat een raar gezicht. Zie je zijn oude man vol achterovervallen. Zijn halve koprol maakt hij om zijn val te breken. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story. Dan zie je ze gaan. Ja, dit is wel. Het is een opvallend gezicht. Of ja, in dit geval eigenlijk een achterovervallend gezicht.
1: 538. Favorite.
2: Marshmallow. Another drink.
1: Favorite.

0: Bastille en Pompeii bij 538. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. En op de woensdag, morgen dus, 9:45, Arie en een nieuwe mop. Arie komt uit Café de Amstel in Amsterdam. Heeft altijd een verse mop bij zich. Zullen we alvast even in de stemming komen? Dit is uit het archief.
1: Er is een man die moet aan zijn zaakje geholpen worden. Dus je ligt op de operatiekamer, ligt hij. En die zak die wordt opengesneden. Die twee ballen worden eruit gehaald. En die liggen ze op een schaaltje. Maar die chirurg die moet toch even informatie inwinnen. Dus die loopt eventjes weg. Dus die doet dit schaaltje en zet hij in de vensterbank. En die loopt weg. Vliegt er een vogel, vliegt er naar binnen toe. Die pakt die twee ballen, pakt die op. En die vliegt het raam uit met die ballen.
2: Nee.
1: Dus die assistent helemaal in paniek. En die chirurg die komt. Hij zegt, ik heb het even gehoord, zegt hij. Hij zegt, het zootje kan weer dichtgemaakt worden. Hij zegt, gaat helemaal goed. En hij zegt, we hebben een probleem. Er vliegt net een vogel naar binnen toe. Die pakt die twee ballen op. En pleiten. Hij zegt, ja, dat is lekker. Hij zegt, maar weet je wat? Hij zegt, ga even naar de kantine toe. Er staat die koelkast. Er staat een pot van die Amsterdamse eieren, van die kerstbeker. Hij zegt, dan doen we twee eieren erin. Dat is lekker hard ook. Hij zegt, helemaal dicht. Dus die twee eieren erin, die zakken weer dicht. En klaar. Maar die kerel moet na 6 weken moet die terugkomen voor controle. En die dokter zegt, hij zegt, en hoe is het? Nou, hij zegt, fantastisch. Hij zegt, het voelt heel stevig aan. Hij zegt, mevrouw ook. Hij zegt, nou, en groot ook. Hij zegt, helemaal geweldig. Hij zegt, heb je nog bijzonderheden? Hij zegt, nou, daar wil ik het even over hebben, dokter. Hij zegt, elke keer als ik daar klaar kom, springen de tranen in mijn ogen.
0: Morgenochtend, een nieuwe ochtendshow. En dus 9:15, een kakelverse mop van Arie uit de kroeg.

0: Vincent en Sarah bij 538. Don't leave.
1: Floris Lookalietjes.
0: Herkenbaar voor je dat je een nummer hoort en dat je denkt, hey, dit lijkt op een ander nummer. Dat is het concept van Floris Lookalietjes. Op zoek naar zoveel mogelijk nummers die op elkaar lijken. Ook de 538-hit die je zo meteen hoort, lijkt op een ander nummer. En wel, Verge Dream, Ramener la coupe à la maison. Gaat om dit stuk.
2: Ramener la coupe à la maison.
0: Ja, heb je enig idee? Ja, ze hebben ook, dus los van dat het op elkaar lijkt, ze hebben ook nog wel iets met elkaar te maken op een bepaalde manier. Waar die op lijkt, hoor je zo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
16: With the OG. 538 Nieuws.
17: 8 uur.
18: Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangebakken door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzegen van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag een halve minuut in bij de tijdrit. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
19: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, dit is...
20: Rustig.
19: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid nog. Op de A2 de eerste Amsterdam-Utrecht hectometer paal 53.3. A4 Leiden-Den Haag 38.6 en verderop... dat is dezelfde. A9 Alkmaar-Haarlem 56.7. En de A10, dat is de ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A12 Maarn-Utrecht 71.6. En de A22 Beverwijk-Velsen 14.8. A27 Almere Hilversum 112.3 en de A28 Assen Hogeveen 165.3. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20.4 en de A50 Zwolle Apeldoorn 228.4. A67 de laatste Belgische grens in de richting Breda op de rem bij 6.1.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
22: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenacpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
17: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
19: De 538 WK-hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op een andere WK-hit. Welke twee dit zijn, hoor je over 6 minuten.

0: waar lijkt dit stukje op? Dat is de grote vraag. Floris Lookaliedjes.
1: Floris Lookaliedjes.
0: Misschien herkenbaar voor je. Je hoort een nummer en je denkt aan een ander nummer. Omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. En vanaf dat moment, je kunt nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Gebeurt ook elke donderdagmiddag met jouw hulp om 5:38 op mijn TikTok. Floris.Modenaar. Voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Lookaliedjes. Het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Als je ook twee nummers hebt waarvan je zegt, ach, verdikken me, die lijken op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van de video's. Dan kan het zijn dat we binnenkort een filmpje maken van jouw Lookaliedjes. Dat zou toch leuk zijn. Ook de 538-hit die je net hoorde is een Lookaliedje. Shakira en Burna Boy, Die.

goed, hè? Ook allebei WK-nummers, dus misschien is het een beetje de bedoeling geweest. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, floris.molenaar. Daar vind je dus elke donderdagmiddag 5:38 uur 2 nieuwe...

0: en veel bij 538 krijg jij binnenkort net zo goed nieuws als Hans.
1: Jij hebt gewonnen, jongen. Gefeliciteerd! Yeah.
2: Peter, we gaan er zo voor! Yeah.
0: Vanaf 3 augustus hier bij 538. Jouw kans op de laatste tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort. I'll show you

0: en Bad Memories bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een verhaal vandaag over papegaaien in een dierentuin in Engeland. Die worden weggehouden bij het publiek. Waarom dat is, hoor je zo.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
1: Exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online... waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw veneta.

0: Lekker toch? Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 538, Floris Molenaar.
3: Over 5 minuten het verhaal over hele ordinaire papegaaien.

0: Lucas Blue en Malieve Edge of Desire. Wat een rare papegaaien, joh.
1: 538.
0: Ja, die heb je sowieso met eens een pratende papegaai meegemaakt. Ik vind dat sowieso altijd, ik vind dat een beetje eng of zo. Vind je dat ook? Ineens een vogel ziet, dan best wel een grote, rare vogel die ineens tegen je begint te praten. Dat is toch bijzonder om mee te maken. Ergens, het is natuurlijk ook gewoon wel grappig om een vogel te zien praten. Vaak zeggen ze ook hele rare dingen. Maar waar het wel wat minder grappig werd, dat is een dierentuin in Engeland. Ik las daar een verhaal over vandaag op internet. Daar zat een groep van papegaaien, 5 om precies te zijn. Die zaten daar in een verblijf, in een kooi met z'n allen. En ja, daar kwam ook publiek bij, want het was natuurlijk een dierentuin. Een van die beesten had alleen ooit geleerd, van een eerder baasje waarschijnlijk, om, ja, die heeft nogal erge scheldwoorden geleerd. Dus die had een heel vocabulaire vol met hele grove woorden. En ja, dat heeft hij vervolgens aan al die andere papegaaien in zijn kooien geleerd. Want ja, eigenlijk, ze praten hem gewoon na, want dat doen papegaaien natuurlijk. Het enige is, ja, dat ze dus het publiek, wat daarbij ze kwam kijken, ook voor rotte vis uitmaakten. En dat publiek reageerde daar vervolgens dan ook weer heel geschokt op. En dat stimuleerde ze alleen maar om nog grover en nog meer te schelden. Ja, dat was een visueuze cirkel, maar dat ging niet goed. Dat liep niet goed af. Gevolg is dat ze dus zijn weggehaald bij het publiek. En ze worden nu tussen andere groepen papegaaien gezet, in de hoop dat ze, ja, toch wel wat ander taalgebruik leren. Nou, als je die beesten, ja, als je ze bij het publiek zet, dan moet je eigenlijk alles wat ze zeggen, moet je zo wegbliepen. Ja, dan is het eerder een piepegaai.

Mark Ronson, Amy Winehouse, Valerie bij Radio 538. Morgenochtend in de 538 ochtendshow om 9:15 maak je weer kans op een lekker geldbedrag. Begin de dag met een mooi bedrag met jouw kans op 538 euro.

0: De Bauza en Magnetic. Zometeen de avondshow met Jordy Warners. En Jordy gaat even bellen met Raymond Mens. Heeft alles te maken met wat consternatie die aan de gang is in Amerika rondom president Trump en de Air Force One. Misschien heb je het meegekregen, of misschien heb je zoals ik niks ervan meegekregen. Dan wordt het je allemaal duidelijk zometeen, want het is een beetje een raar verhaal. Meer zometeen bij Jordy.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch.
4: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido, welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 538 nieuws.
12: 9 uur.
13: Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
14: Dankjewel, krijgen de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. Dat zijn er een hoop ook. De A2 richting Den Bosch bij Vianen, 75.0. De A2 richting Utrecht bij Enspijk, 87.6. Dan de A2 richting Utrecht bij Zijderveld, 79.0. De A4 richting Amsterdam bij Leiderdorp, 2.2. De A6 richting Emmeloord bij Emmeloord, 282.6. De A9 richting Haarlem bij Heemskerk, 56.7. De A10 richting Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.3. De A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, 71.6. De A27 richting Hilversum bij Almere, 112.3. A28 richting Zwolle bij Hulshorst, 62.2. En tot slot de A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar. Hectometerpaal 20.4.
15: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: Omedeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
6: Een hele goede avond. Avondshow met Taylor Swift en Opel Light zometeen. Eerst Jennifer Lopez.

tijd hoorde je op 538, 10 minuten over 9. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met de 538 avondshow. Normaal gesproken ook Lien aan mijn zijde. Zij is net nieuw hier bij 538, mijn nieuwe collega. En in de avonduurtjes hoor je ons de komende 3 weken. Behalve op dinsdag. Op dinsdag is zij een dagje tussendoor vrij. Maar gewoon zondag, maandag en woensdag, donderdag hoor je ons samen op de radio. Vandaag realiseerde mij dat ik echt 31 ben. Dat heeft alles te maken met het Tomorrowland weekend. Afgelopen weekend stond 538 op Tomorrowland. Wij als collega's hebben daar heel veel radio gemaakt, heel veel video's gemaakt. Die vind je terug op Instagram, op TikTok. 'S Avonds hebben wij met z'n allen ook borreltjes gedaan. Ja, dat hoorde er toch een beetje bij. Het was ook wel een werkweekend, maar ook wel een klein beetje een feestweekend. En dat merk ik gewoon nog op dinsdag. Dat is toch absurd? Ja, het is gisteravond en vannacht echt ontzettend lekker geslapen. En vandaag dan weer hardlopen en zo. Nou, dan heb je gewoon iedere minuut als je aan het hardlopen bent het gevoel dat die zweepslag erin gaat. En toen dacht ik, ja, nu kan ik wel heel erg gaan klagen en gaan nadenken van, oh, ik ben 31, ik begin oud te worden. Een weekendje zorgt er al voor dat ik op dinsdag er nog steeds last van heb. Maar toen dacht ik, Dylan Boet, die normaal gesproken in die 538-avondshow hoort, die heeft vandaag gewoon 50 kilometer gelopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En dat gaat hij nog tot en met vrijdag doen. Dan mag ik niet klagen. Dus bij deze stop ik daar ook gelijk mee. Alle respect naar Dylan toe. En vanavond blikken we ook nog eventjes terug op Dylan die meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse. 538 met Armin van Buuren en Lady Antebellum. En nu eerst Christmas Amsterdam. Dit is nieuwe muziek. My oh my.

Armin van Buren, Argy en Like a Child hoorde je op 538. Nou, dit is dus iets wat hij in zijn Tomorrowland set zou draaien. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdagavond kon je hem live horen vanaf het Tomorrowland Festival op 538, Armin. Vanavond treedt hij ook op voor 1100 mensen. Ja, ja, ja. Maar dan hoor je niet wat je net van hem hoorde. Nee, hij doet vanavond een pianoconcert. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Armin die heeft ook een pianoalbum uitgebracht. Met allemaal zelfgemaakte arrangementen. Dus heeft hij alles zelf geschreven. Heeft een heel orkest en strijkers en dergelijke erbij geregeld. Heeft dat helemaal opgenomen. Hij heeft het ook al een keer in de Apple Store in Amsterdam gedaan. Tijdens het Amsterdam Dance Event. Maar vanavond zijn grootste pianoconcert ooit. Ja, die man die doet echt 1000 dingen. En hij doet ze allemaal goed. In Bloemendaal. In een openluchttheater. Heel vet. 538, kijk ook komt eraan. Na

0: Je hoorde Kygo en Selena Gomez op 538 en It Ain't Me. Wat is er nou allemaal aan de hand met die nieuwe Air Force One van de Amerikaanse president Donald Trump? Raymond Mens gaat het je zo meteen uitleggen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
6: Let's go!
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
15: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
26: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
27: It's funny, because it's true.
26: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Sharon en Sapphire op 538. Op dit moment volop in het nieuws. Donald Trump, president van Amerika, is woest na publicatie van de New York Times over de veiligheid van zijn nieuwe Air Force One. Aan de telefoon, Amerika-deskundige, kan ik wel zeggen. Raymond Mens. Raymond, goedenavond.
1: Ze zeggen het, hè. Goedenavond.
0: Op dit moment niet meer in Amerika, lekker in Nederland. Vanavond ook bij de Oranjezomer te gast.
1: Ja. Ja, nee, het moest ook niet gebeuren, hè?
0: Raymond, wat is er nou allemaal aan de hand met die nieuwe Air Force One?
1: Ja, goede vraag. Ja, lang verhaal kort. De oude Air Force One gaat ook al een jaar of 30 mee. Daar moest een nieuwe voor komen. Boeing is daar hofleverancier voor, maar die hebben te maken met een enorme vertraging. En Qatar heeft ondertussen tegen Trump gezegd: wil jij niet een super deluxe vliegtuig van ons hebben? En Trump heeft dat aangenomen. Trump zegt dat kan, want het is geen cadeau per se aan mij, maar aan de Verenigde Staten zelf. Dus als we dat hebben omgebouwd tot de nieuwe Air Force One, dan kan de volgende president er ook in vliegen. Nou, so far so good. Het vliegtuig is helemaal gemaakt van goud, bijna. In ieder geval van binnenin, helemaal Trump-stijl. Maar het heeft alsnog de Verenigde Staten honderden miljoenen dollars gekost om alle veiligheidsvoorwaarden op een hoog niveau te krijgen. Nou, dat was heel veel gedoe, maar uiteindelijk is dat gelukt. Toch niet, want Trump ging onlangs naar Turkije bij de NAVO-top daar en toen werd er door de Amerikaanse inlichtingendiensten gezegd: ja, neem toch maar die oude Air Force One, want deze heeft bijvoorbeeld geen raketafweersysteem. Die andere heeft dat wel. Dus mocht er een aanslag vanuit Iran komen, zit je in die oude veiliger. En dat is natuurlijk een enorm grote smet op, ja, dat hele dossier wat dat superdeluxe vliegtuig heet.
0: Nou werd die smet alleen nog maar groter, omdat dit werd onderzocht door een journalist. Dit is volgens het Witte Huis gelekt, geheime informatie. En daardoor gebeurt er nu van alles wat eigenlijk, ja, je zou bijna kunnen zeggen

0: dat een soort van tegen de regels in is dat een journalist in één keer thuis wordt opgewacht door de inlichtingendienst. Hoe zit dit?
1: Ja, exact zoals jij zegt, want dit verhaal is naar buiten gekomen door journalisten van de New York Times. We weten dat in het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Justitie, er al langer de regel geldt dat als je daar iets hebt ontdekt, dat je dat niet naar buiten mag brengen. Nou, daarom hebben heel veel journalisten ook hun kantoor op dat ministerie opgeruimd. Ze zijn eruit vertrokken, want ze zeggen ja, het is juist ons werk om allerlei dingen te ontdekken. Dus ook dat vliegtuig niet helemaal kosher is. Nou, Trump heeft daar dus van gezegd, dan moeten we maar die journalisten gaan opzoeken om te vragen van wie zij dat gehoord hebben. Dus het betekent niet 1, 2, 3 dat die journalisten natuurlijk een veroordeling krijgen. Maar het betekent wel dat er allerlei mannen in zwarte pakken en zonnebrillen voor de deur bij de journalisten stonden. En dat is natuurlijk niet wat je wilt in een democratie.
0: Hoe gaat dit nu verder?
1: Nou, die journalisten die gaan gewoon door met hun werk. Dat hebben ze ook al gezegd. We weten dat het congres kritisch hierop is. Dus Amerikaanse Tweede Kamerleden, zal ik maar zeggen, die gaan hier onderzoek naar doen. Maar ja, dat duurt allemaal heel lang. In de praktijk zal het gewoon zo zijn dat dit vliegtuig nu een paar maanden uit de roulatie gaat. Dat Trump dus weer in de oude Air Force One gaat vliegen. En als dan alles goed gaat, dan krijgt alsnog dat nieuwe vliegtuig, wat dus van Qatar is gekomen, zo'n raketafweersysteem, en kan hij daar alsnog mee vliegen. Maar ja, daar hebben we wel inmiddels een hele soap achter de rug.
0: Nou, en dan heeft hij ook niet meer zo heel lang nog in die Air Force One te vliegen voordat hij met pensioen gaat, eigenlijk.
1: Ja, en daarom heeft hij ook zoveel haast. Niet alleen met dit vliegtuig, maar ook bijvoorbeeld met de bouw van die balzaal. Die moet dan ergens in 2007 of 28 klaar zijn. Ja, in januari 2029 gaat Trump al weg. Dus Trump die zegt, dan heeft hij ook gelijk in heel veel dingen die ik nu doe. Als het nou om het vliegtuig gaat of als het nou om het Witte Huis gaat, die zijn eigenlijk voor mijn opvolger. En dat klopt ook. Alleen hij wil natuurlijk zelf ook een beetje daarvan genieten. En neem die balzaal. Ja, die wil hij zelf natuurlijk openen met een groot staatsbanket daarin. Dus daarom maakt hij ook zoveel haast.
0: Nu ga ik jou, Raymond, een onmogelijke vraag stellen, maar ik weet ook dat bijna niets voor jou onmogelijk is om te beantwoorden. Je hebt het net over die opvolger, hè? Wordt er al over gespeculeerd? Wie gaat die opvolger zijn?
1: Ja, dat weten we inderdaad niet. En dat is een onmogelijke vraag. Maar er gaan wel, want jij zegt, wordt er al over gespeculeerd. Ja, heel veel zelfs. Er gaan heel veel namen rond. Bij de Republikeinen natuurlijk de vicepresident. J.D. Vance is een beetje de kroonprins. Maar ook Marco Rubio kennen de meeste mensen denk ik wel. Dus de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, bij de Democratische Partij valt er eigenlijk helemaal niets over te zeggen. Want die partij is vooral met zichzelf in debat over waar staan wij voor. We weten dat de Democraten tegen Trump zijn. Nou, daar winnen ze al geen verkiezingen mee als Trump er is. Laat staan als Trump er straks niet meer is. Dus die partij is heel erg met zichzelf bezig van waarom zijn we eigenlijk democraten? Wat betekent dat? Waar staan wij voor? En laat staan dat daar echt een leider is. Maar één ding weten we uit de geschiedenis van Amerika. Die komt vanzelf een keer uit de hoge hoed. Ik zeg altijd in 2006, 2007 had er ook nog niemand gehoord van Barack Obama. Maar die was wel 2008 presidentskandidaat en werd uiteindelijk een heel succesvol president.
0: Kijk, ik heb geen woord gelogen, want ook al was de vraag onmogelijk, er kwam een uitgebreid antwoord.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja, Raymond, mega bedankt voor deze uitleg over die Air Force One. We zijn weer op de hoogte en mocht er weer wat zijn binnenkort, waarschijnlijk wel weer iets anders, dan weten we weer te vinden.
1: Altijd goed, jongen, altijd goed.
0: Raymond, succes vanavond. Dankjewel, hè, fijne avond.
1: Dankjewel, fijne avond. Hoi.

0: Zomerjeu en Dark Before the Dawn hoorde je op 538. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met ook gewoon vanavond weer een kip of ei. En iedere avond is natuurlijk de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder? Vraag, daar komt hij. Wat was er eerder? Een frisbee of de hula hoop? Dus een frisbee of de hula hoop? Welke van de twee was er eerder? Stuur je antwoord in via de 538-app. Maak je kans op het 538-strandlaken.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: 538 Nieuws. 10 uur.
7: Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was vijfde in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg. Op dit moment één vertraging op A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 15 minuten. En flitsers. De A4 richting Amsterdam bij Leiderdorp 2.2. De A60 richting Emmeloord bij Emmeloord 282.6. De A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. De A10 richting Zeeburger Tunnel bij Amsterdam 11.3. Dan de A12 richting Zoetermeer bij Den Haag 3.1. De A16 richting Grenzen-België bij België. Bij Breda. Hectometerpaal 68.1. De A27 richting Hilversum bij Almere 112.3. Dan de A28 richting Zwolle bij Hulshorst 62.2. De A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4. En tot slot de A67 richting Eindhoven bij Eersel. Hectometerpaal 6.1.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
3: Wat was er eerder, de frisbee of de hula hoop in Kip of Ei? Ja, het goede antwoord is nog niet binnen, dat is absurd. Maar ja,

Ja, en het is echt een... Nou ja, tenminste, volgens mij is dit een first timer in de geschiedenis van kip of ei. Maar het goede antwoord, het is gewoon niet binnengekomen. En dan denk je, heeft niemand een berichtje gestuurd dan? Nou, nee, er zijn heel veel berichtjes binnengekomen. Waardoor wij ook hier op de redactie zoiets hadden. Goh, zitten wij er dan zelf misschien naast? Maar nee, nee, ja wacht, oké, laat ik even beginnen met de frisbee. Dat is die schijf die altijd net niet in je handen belandt. Ondernemer Walter Morrison ontwikkelde de allereerste plastic schijf. Toen nog onder de naam Flying Saucer. Een aantal jaren later kocht een speelgoedfabrikant het over en kreeg het speelgoed de naam Frisbee. En dan gaan we even door naar de hula hoop. Het speelgoed dat je heup bijna uit de kom laat schieten. Het werd ontwikkeld door dezelfde fabrikant die het met het frisbee-idee van ondernemer Mark Morrison heeft overgekocht. Maar wat was eerder? De hula hoop komt uit 1958. En de frisbee, die komt uit 1948. En dat betekent dus dat die frisbee veel eerder was. Dus Carlos, Jolien, Marcel, Marco, Peter, Esmee, Jerry, Arne. Jullie hebben het allemaal fout. En het goede antwoord is dus niet binnengekomen. En geloof me, we hebben echt alle research gedaan. We zijn opnieuw de boeken ingedoken. Maar het was toch echt een frisbee? Ja, goed. Ga ik zelf maar op dat strandlaken liggen, denk ik. Showtech en Kate Ryan hoor je zo meteen. En nu is Duncan Lawrence, Arcade in de 5 Avondshow. A broken heart is all that's left.

Avondshow, Jorde, Alex Warren en Passenger op de dinsdagavond. Gizo en Zane met Eyes Closed hoor je zo meteen. En nu eerst Macklemore, Ryan Lewis. Hier is Kent Aldus.

0: Jisoo en Zane en Eyes Closed, sorry, op 58. Heb jij wel eens een hele grote verhuisblunder gemaakt? Een hele grote verhuisblunder. Ergens een vaas laten vallen van iemand. Ergens iets kapot gemaakt, zonder dat je dat echt wilde. Verhuisblunders. Ik ben er nou op zoek, zometeen ga ik het een beetje over hebben.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: een tikje anders doet.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Wat ga jij morgen doen? Zullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Voor minder. Simpel.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Zometeen op zoek naar verhuisblunders.

0: mijn vriendin en ik hebben een huis gekocht. Ja, het klinkt nog heel erg onwerkelijk als ik dit zo zeg. Zeker omdat ik 12 jaar lang 45 vierkante meter heb gewoond in een bovenwoning. En eindelijk is het ons gelukt na maanden heel veel stress en gedoe om een huis te kopen. Dus we zijn natuurlijk mega blij. Maar ik wil natuurlijk wel even al die verhuisblunders voor zijn. Dus, kom maar door. Ja, heb jij ooit een gigantische blunder gemaakt tijdens het verhuizen? Nou, wij moeten over ongeveer een maandje krijgen we de sleutels. Dan gaan wij verhuizen. En we willen natuurlijk wel eventjes dat we al die blunders kunnen skippen, toch? Ja, en het is ook zo, gedeelde smart is halve smart. Dus deel lekker die verhuisblunders. Stuur ze even via de 538-app. Ik zag er al een aantal binnenkomen. Die zijn echt bizar. Dus die hoor je zo meteen ook voorbij komen. Maar heb je een mooie verhuisblunder? Deel hem eventjes via de 538-app.
1: 538. Favorite.
2: Marshmallow. Another drink.
1: Favorite.

0: Bruno Mars, All My Soul, hoorde je op 538. Op zoek naar verhuisblunders. Binnenkort trekken mijn vriendin en ik in ons nieuwe huis. We hebben een huis weten te kopen, zijn er hartstikke blij mee. Maar ja, we willen wel al even alle verhuisblunders voor zijn natuurlijk. Dus deel hem vooral via de 538-app. En Luc, die stuurt dit.
1: Verhuisblunders. Nou ja, ik ben gaan samenwonen.
0: Luc, ik hoop voor jou dat of je nu niet meer samenwoont, of nog wel, maar dat ze niet luistert. Karin, goedenavond.
2: Goedenavond, met goedenavond. Karin, hallo.
0: Karin, hoi. Oh jee, ja. Wat is er bij jou ooit gebeurd?
2: Nou, mijn zusje die had met mijn schoonbroer een huis gekocht. En hun hebben eigenlijk praktisch alleen de verdeling laten staan. Dus eigenlijk een heel eigen huis bouwen.
0: Oh ja, ja.
2: Hij had het gekocht van zijn opa en oma, zeg maar. Mm-hmm. Toenmalige woning. En we konden natuurlijk alle hulp gebruiken. Dus op een gegeven moment toen moesten mensen helpen slopen. Moest ik allemaal spullen afvoeren. Dus nou ja, ik kom daar toe en toen zei zijn vader van alles wat hier staat, dat mag op de kruiwagen, naar de straat, en dat gaat allemaal naar de kringloop. Dus okay. Ik neem het heel letterlijk, alles wat hier staat. Dus ik begin alles in te laden uit dat schuurtje op die kruiwagen, zeg maar. En ik hoor die straatkant en in één keer zegt zijn vader tegen mij van Karin, laat mijn ouders alsjeblieft maar hier.
0: Oh nee!
2: Dat waren de stasjes van Dela.
0: Oh, de Bagdela.
2: Met de ouders erin. Ja, er waren nog geen urnen. Dus ik had bijna een afgevoerd naar de kringloop.
0: Niet waar. Oh mijn god. Gewoon de urn met het as van de ouders erin.
2: Ja, het was nog geen urn. Ze zaten wel in die tasjes. Maar ik wist dat natuurlijk niet. Dus ik had hun zo praktisch bij de afvoer. Maar hij moest gelukkig heel erg om lachen. Maar
0: wacht even. Want in jouw berichtje zeg je dat dit tweemaal is gebeurd.
2: Nou nee, het waren dus twee tasjes met dus één, ja, zijn opa en oma, zeg maar, allebei. Zo moet je het zien, ja.
0: Och, wat erg. Nou, Karin, gelukkig ben je vlak voordat het allemaal misging, ben je gered.
2: Ja, absoluut.
0: En het scheelt.
2: Ik heb me vergeven en er mag nu nog heel veel om gelachen.
0: Ja. Het scheelt dat ik geen urnen in huis heb, dus dat kan me in ieder geval niet gebeuren.
2: Nee, inderdaad, dat klopt.
0: Ja, daarop. Karin, dankjewel voor het delen van je verhaal. Fijne avond nog, hè.
2: Ja, jij ook. Fijne avond.

0: Rihanna. Nicky Echo en Stay op 538. Zometeen weer jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Je moet zoveel mogelijk vragen goed zien te beantwoorden. Alle vragen gaan over vandaag, maar je hoeft het nieuws niet gevolgd te hebben. Je moet gewoon een beetje algemene kennis hebben en dan kom je er wel. Eerst wil ik een antwoord van je op de kwalificatievraag. De grootste vierdaagse van Nederland is vandaag gestart. In welke stad start en eindigt deze vierdaagse? Dus in welke stad start deze vierdaagse? Laat het weten via de 538-app.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
17: Oh my god.
16: Zo dus.
17: Wow.
16: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: 538 Nieuws.
20: 11 uur.
21: In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel. Krijgen we de situatie op de weg op dit moment 1 vertraging. Dat is op de A16 richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Moerdijkbrug. 13 minuten. En flitsers A4 richting Amsterdam bij Leiderdorp 2.2. Dan de A6 richting Emmeloord bij Emmeloord 282.6. De A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. De A10 richting Zeeburger Tunnel bij Amsterdam 11.3. De A15 richting Ochten bij Ochten 141.9. De A27 richting Hilversum bij Almere 112.3. De A28 richting Zwolle bij Hulst 62.2. De A50 richting Eindhoven bij Eindhoven 95.8. En de laatste flitser op de A67 richting Eindhoven bij Eersel. Hectometerpaal 6.1.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
23: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
24: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Zo dan jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. En nu eerst Miles Smith en Now Horn. Hier is Drive Safe.

0: Matrix, Golden.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. En Claire die gaat spelen in de quiz over vandaag. Ben je er scherp bij, Claire, vandaag?
3: Eigenlijk niet. Ik heb de hele dag geslapen.
0: Je hebt de hele dag geslapen? Oh, ga je nu aan een nachtdienst beginnen?
3: Ja, dus ik heb vandaag niet echt meegemaakt. Maar ik ga mijn best doen.
0: Nou ja, dan ben je wel juist scherp. En dan ben je net fris en fruitig wakker.
3: Ja.
0: En Claire, het scheelt in de quiz over vandaag. Het gaat dan wel over het nieuws van vandaag. Maar dat hoef je helemaal niet gevolgd te hebben, want uiteindelijk is het gewoon algemene kennis. Dus dat komt helemaal goed. Ik wil nog wel even antwoord op de kwalificatievraag. In welke start en eindigt de grootste vierdaagse van Nederland?
3: Ja, dat is Nijmegen.
0: Hartstikke goed, inderdaad. Nou, dan kunnen we gaan beginnen. Jouw paswoord mag niet pas zijn, maar wat is het wel?
3: Nee.
0: Oké, top. Ben je er klaar voor, Claire?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we bij deze beginnen. FC Volendam krijgt recordbedrag voor verkoop van een keeper. In welke provincie ligt Volendam?
3: Oh, wat erg. Nee.
0: In Duitsland willen ze een alcoholverbod op treinstations. Welke kleuren hebben de NS-treinen?
3: Geel.
0: Team Visma-baas vraagt opheldering over dopingtest. Hoe heet de bekende fietstour in Frankrijk?
3: De Tour de France.
0: Ryanair neemt contact op met passagier na raamincident. Welke Nederlandse maatschappij vliegt met blauw-witte vliegtuigen?
3: KLM.
0: Dolfinarium in België moet sluiten. Welk dier leeft er in een dolfinarium?
3: Een dolfijn.
0: Lamine Jamal drijft spot met Argentijnse voetballers tijdens WK-feest. Voor welke grote Spaanse club speelt Lamine Jamal?
3: Barcelona.
0: Grote aanval van Rusland op Oekraïnse flat vandaag. Hoe heet het de president van Oekraïne?
3: Nee.
0: Bladenpost vierdaags op de eerste dag is overspoeld. Op welk lichaamsdeel komt het snelst een blaar voor?
3: Voet, enkel.
0: Ali B keert terug op het podium bij een ondernemersshow. In welk bekende talentshow was Ali B jurylid?
3: X-Factor.
0: Italië onderschept 250 miljoen euro aan cocaïne. Wat is de hoofdstad van Italië? Roep je paswoord.
3: Nee.
0: We moeten door.
3: Nee.
0: Beelden pep talk voor verloren WK-finale gaan viral. Hoe heet de grote sterspeler van Argentinië?
3: Messi.
0: Benzineprijs stijgt weer richting een recordhoogte. Wat is naast benzine de meest getankte brandstof?
3: Diesel.
0: Dan ga ik even naar jurylid Joep hier in de studio. Joep, hoeveel had Claire er goed?
4: Claire heeft er 4 fout en even kijken. Van de 12 vragen dus in totaal 8 stuks goed.
0: Lekker bezig, Claire.
3: Oké.
0: Zoals je hoort, de berekening moest nog heel veel gemaakt worden. Claire, 8 vragen goed. Je gaat er sowieso vandoor met prijzen. Je staat helaas niet bovenaan het weekklassement. Gisteren werd namelijk 9 vragen goed behaald. En dat betekent helaas ook dat die 100 euro aan je neus voorbij gaat voor nu.
3: Oh, dat is jammer.
0: Ja, maar je hebt het wel goed gedaan, goed geprobeerd. En ik zeg een hele fijne nachtdienst.
3: Dankjewel, werk ze nog.

Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, hoorde je op 538. Hoe gaat het met Dylan Boet op dag 1 van de Nijmeegse Vierdaagse? Je hoort het zo meteen, hoe het er mis vergaat. Eerst Max en Andy Grammer. Hier is het.

0: garantiediscounter.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand.

0: alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
13: 538 Jordi Warners.
14: Hoe ging het met Dylan Boots op dag 1 van de Nijmeegse Vierdaagse?

0: iWorld hoorde je op 538. Als je vaker luistert rond dit tijdstip naar dit radioprogramma, dan hoor je normaal gesproken Bas en Dylan. Nu Jordi, ik hier, want nou ja, Bas doet de middagshow. En Dylan, die is aan een avontuur begonnen. Hij zei namelijk een aantal maanden geleden dat ja, die Nijmeegse Vierdaagse, zei hij, die neemt zichzelf al zo serieus. Ik loop hem op mijn sloffen als het moet. Nou heeft Dylan wel vaker een grote mond. Maar dit keer heeft hij zich aan zijn woord gehouden. Hij is vandaag gestart aan de Nijmeegse Vierdaagse. Na een flink, heftig, leuk, maar vooral heel gezellig Tomorrowland weekend achter de rug, was het nog eventjes spannend. En de vraag is natuurlijk, is het hem gelukt om op dag 1 te finishen? We gaan heel eventjes terug naar vanmiddag, toen Bas met hem belde in de 50 middagshow.
1: De eerste dag is geweest en hij is op tijd
2: gefinished! Ja! Ja! Ja! Wat een opluchting toch, hè?
0: Dylan.
3: Ja, jongen, hallo.
0: Wat fantastisch dat je nou ja, dag 1 in ieder geval uitgelopen hebt.
3: Ja, en ik heb wel een beetje last van de voetjes. Maar verder ben ik eigenlijk wel oké. Ik heb heel veel mensen gezien die ontstoken schenen en knieën die ermee ophielden en heupen. En ik heb gelukkig alleen maar last van mijn voeten.
0: Oké, maar hoe was dag 1?
3: Ik ben natuurlijk, ja, kijk, ik ben een leek. Ik kom eigenlijk nooit in Nijmegen. Ik ga niet naar de Nijmeegse, of de Vierdaagse feesten. Ik heb nog nooit meegedaan met de Vierdaagse zelf. Dus voor mij was alles nieuw en een verrassing en weet ik wat allemaal. En ik had wel gehoord dat dan 's ochtends om 4 uur, dat er dan allemaal studenten zouden staan die uit de groep zouden komen rollen. En die je dan aan gaan moedigen en zo. Maar wat ik zo bizar vond, was als je dan wat verder kwam, en bijvoorbeeld in Lent, wat aan Nijmegen grenst. Of bij Nijmegen hoort, dat daar om 5 uur 's ochtends al gezinnen buiten staan op zitten op tuinstoelen en muziek en aanmoedigen. En echt vanaf het begin van de dag tot het einde van de dag zijn er zoveel mensen langs die route. Dat is echt geweldig. Dat is echt zo super.
0: Ja, en wat voor mensen kom je tegen? Want je wordt ongetwijfeld ook veel aangesproken.
3: Ja, nee, ik denk dat ik zonder overdrijven wel 70 à 80 keer gevraagd ben naar mijn sloffen en waar ze waren.
2: Ja, had je ze wel op zak?
3: Nee, ik had ze niet op zak. Omdat ik natuurlijk had gezegd, wat je net zei ook Bas, dat ik hem op sloffen zou lopen. Nou, daar ben ik wel op teruggekomen. Maar het is een hele leuke mengelmoes van mensen, oudere mensen, jongere mensen, mensen die ons kennen via Instagram of TikTok, maar ook 538 luisteraars, wel echt heel leuk.
0: Ja, zit je daar heerlijk in een hotelletje. Hoe ziet zo'n avond er nu uit? Want je moet morgen vroeg weer beginnen.
3: Ja, vandaag ging om 14:15 te werken. Ik denk dat ik morgen 14:30 doe. Omdat er was wat oponthoud bij het naar binnen gaan vandaag. Dus ik heb een half uurtje in de rij gestaan. Dus ik wil niet zoveel risico nemen. Dus ik hou een kwartiertje speling. En vanavond, ik ga eerst zo even een happy eten als dit gesprek afgelopen is. Dan ga ik hier even de wellness in. Ga ik even lekker met de voetjes in het bad.
2: Kijk. Wat een prinsje ook, hè? Al die andere mensen slapen in tentjes, hè?
3: Ja, nee, dat heb ik dan het privilege om dat gelukkig niet te hoeven. Want dat zijn echt bikkels. Dat slaat helemaal nergens op. Ik zou dat niet kunnen nu op dit moment. Ik vind een tentje niet erg op een festivalletje. Maar niet als ik 52 kilometer gelopen heb. En dan even een massage.
0: Ja.
3: En dan ga ik, ik heb de hele dag gefilmd, ga ik nog even de video afmaken.
0: Nou ja, waanzinnig.
3: En dan ga ik slapen.
0: Dat is allemaal te volgen via Dylan Boet op Instagram. Je zegt net het woord festivalletje. Heb je nog last gehad van een weekend Tomorrowland wat net achter de kiezen is? Of viel dat allemaal mee?
3: Nou, niet per se last als in lichamelijk. Maar dinsdag is natuurlijk in de volksmond de dipdag na het festival.
0: Oh ja.
3: Ja, ik kan niet ontkennen dat ik, dat ik af en toe even de tranen in mijn ogen krijg van een zwoele zomernacht.
2: Is ook een hit.

0: welk nummer,
1: dat is
0: hè?
1: Ook zo.
2: Dat is ook zo'n textueel wonder. Ja.
1: Absoluut. Laatste vraag. Ga je hem uitlopen?
2: Nou ja, ik zou niet over mijn hart kunnen verkrijgen om morgen nog een keer die 48 kilometer dan te lopen en dat ik 100 kilometer in de benen heb en dat ik hem dan niet uitloop. Dus ik ga dan wel volmondig ja zeggen.
1: Waanzinnig. Dylan, succes! Oftewel, Dylan vanmiddag aan de telefoon bij Bas en Eva in de middagshow. Besef, hè, over gewoon iets meer dan 2,5 uur gaat die wekker van Dylan alweer. Gaat hij starten aan dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. We were good.

0: Marnix, sorry.
1: Goedenavond.
0: Hi, hi, goedenavond.
1: Kleine kut kinderpiano weer meegenomen.
0: Ja hoor, de kleine kut kinderpiano uit de speelgoedwinkel heeft zijn weg weer gevonden naar de studio van 538.
1: Dat allitereert dat lekker aan.
0: Ja, weet je hoe beschamend dat eigenlijk is? Ik ben altijd bang dat ik onderweg word gestopt door de politie. Ja. En dat ze dan in je kofferbak kijken. En dan moet ik uitleggen dat daar zo'n klein kut kinderpianootje ligt.
1: Nee, er liggen geen andere verdovende of
0: Nee, ik heb een hele schone auto. Maar ja, leg maar eens uit, joh. Een kut kinderpiano eigenlijk.
1: Ja, zodra er ook nog een kind bij ligt, dan heb je inderdaad wel wat te zeggen. Maar in die kofferbak. Maar zolang dat niet het geval is, denk ik dat het allemaal losloopt. maar niks. Jij gaat weer een liedje spelen.
0: Ja, het is vrij simpel. Je gaat zo meteen een hit horen bij 538. De melodie daarvan speel ik nu op het kleine kut kinderpianootje. En als je het weet te raden, wacht op jou misschien wel het 538 Laadmasker.
1: Ah, kijk. Nou, kom maar door dan.

0: Ik kan
1: je bent er wel beter in geworden.
2: Ja, ik ben nou, ja, de Mozart, hè, oefenen.
1: Het is echt, ja. Ik ben al een aantal maanden geleden of zo hier ook dit programma verving. En toen hoorde ik ook allemaal dingen en het kwam er maar niet uit. Maar ja. Nu kan ik het wel raden. Leuk.
2: Nou ja, maar goed, het is belangrijk. Als jij het denkt te raden, dan kun je dat nu sturen in de app van 538. Je gaat hem zo meteen sowieso horen.
1: Als hij toch een van ons zou zijn, hè, dat zou toch wat zijn. Maar goed. 538 Avondshow, Marnix is zometeen. Veel plezier en hier is Wiz DMC.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Even bollen, iedereen.

0: spaarde je geld op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: 538 Nieuws.
8: 12 uur.
9: In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppas op de A6, Joure richting Emmeloord, 282.6. A9, Alkmaar richting Haarlem, 56.7. A10, Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. A28, Amersfoort richting Zwolle, 62.2. A50, Os richting Eindhoven, 95.8. En ook oppassen A67, Gent met België richting Eindhoven bij 6.1.
7: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Marnix Westhuis.
10: Hey, goeiedag. Juanes, hoor je zo. Ook Jonas Blue is voor.

0: difunto.
1: Juanes, La Camisa Negra bij 538. Van welk liedje is dit melodietje? Nou, wat denk je? Kun je herkennen van welk liedje is dit melodietje? Kleine hint.

Van Antoon, je hoorde de enige bij 538. En je hoort zometeen waarom je te nieuwsgierig kunt zijn en dat misschien wel je dood kan worden. Dus te nieuwsgierig zijn zou zomaar je dood kunnen betekenen. Eerst dit. Oh.

0: Misschien dat Arjan wel het juiste antwoord heeft. Arjan, goeienacht. Je bent onderweg in de auto. Waar naartoe ben je onderweg?
1: Ik ga naar Rovin.
0: En wat is er vannacht te beleven in Rovin dan?
1: Melk.
0: Je werk. Wat voor werk doe je?
1: Ik haal melk.
0: Oh, je bent vrachtwagenchauffeur met melk achterin?
1: Ja.
0: Oh, dat is lekker zeg. Yo, vroeger als puber kon ik echt 2 liter melk per dag drinken. Ongelooflijk. Drink je eigenlijk melk?
1: Ik drink geen melk.
0: Je rijdt wel melk en je drinkt het niet?
1: Nee.
0: Oh, heb je daar niet vaak rare gesprekken over dan met de boeren waar je komt?
1: Nee, ik eet wel kaas, dus dat zet weer om, hè.
0: Oh, ja, dat is een goede compensatie, dat is ook zo. Hey Arjan, onderweg naar het werk, je hoorde een liedje, een dom melodietje gespeeld op die kleine kutkinderpiano. Wat dacht je te horen?
1: John Osborne, What If God Was One of Us.
0: Ja, dat is inderdaad het juiste antwoord, man. Dankjewel voor meespelen, je hebt het juiste antwoord en je scoort het 50 slaapmasker.
1: Ja, dat is leuk.
0: En werk ze vannacht.
1: Dankjewel.

0: Lady Gaga, paparazzi bij 538. Nieuwsgierig zijn kan heel dodelijk zijn.
1: De 538.
0: Want Lady Gaga, die je net hoorde met paparazzi, dat is paparazzi natuurlijk vrij vertaald naar de roddelpers, die er dus alles aan doen om een foto ergens van te kunnen maken om daar uiteindelijk geld mee te verdienen. Dus stel je voor, een BN'er is aan het vreemd gaan en dat de paparazzi, de Juice Channels, die willen dat natuurlijk hebben en als eerste brengen. Nou, paparazzi dus. Maar in het geval van een paparazzi in Amerika werd het zijn dood. Ja, best wel heftig verhaal dit. Het is namelijk een fotograaf die zag de witte Ferrari die Justin Bieber normaal reed langs de snelweg staan nadat de bestuurder door de politie was gestopt. En hij dacht, joh, kassa, bingo. Justin Bieber is net gestopt door de politie. Ik moet hier een foto van maken zodat ik die foto kan verkopen. En dan dus geld verdienen. Dus hij zet zijn auto aan de andere kant van de weg neer. Hij loopt over de snelweg naar de rand van de snelweg om een foto te maken van de witte Ferrari van waarvan hij dacht Justin Bieber. Hij loopt terug naar de auto en terwijl hij terugloopt naar de auto wordt hij geschept op de snelweg. En dat werd uiteindelijk zijn dood. En dit is misschien wel het meest sneuwe van dit verhaal. Justin Bieber was op die avond helemaal niet met die auto aan het rijden. Dus och, heftig zeg. Nou, nieuwsgierigheid kan dus zomaar je dood zijn. Het zijn de eerste van 538. Teddy Swims hoor je zometeen naar UKL.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

Eagle Eye Cherry, Save the Night bij 538. Hey, lekker stukje taart op je werk. Dat klinkt als een goed plan, ja toch? Nou, jij en je team, je kan het ontvangen als je de favoriete hit van je collega's en jezelf instuurt via 538.nl. Want wordt jullie lijst uitgekozen tijdens de 538 werkdag, dus de 5 van jullie bedrijf, dan win je dus ook nog een taart voor het hele team. Dus als je naar 538.nl gaat en je levert daar jullie favoriete hits in en hij wordt uitgezonden, de 5 van het bedrijf, tijdens de 538 werkdag, dan scoor je dus een taart. Lekker toch? 538.nl voor die hele lijst. Misschien ga je wel voor Ed Sheeran of Taylor Swift. Of voor Bieber.

Nieuw van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, bij Radio 538. Hele goede nacht, mijn naam is Marnix. Zometeen, AI of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het over gaat. Ouderen die expres op de grond vallen. Details hoor je zometeen met Nelly Furtado, Timbaland.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: De politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd er iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A8 Beverwijk richting Amsterdam bij 3.6. A9 Amstelveen richting Haarlem bij 27.7. A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. A15 Nijmegen richting Ochten bij 142.5. A28 Amersfoort richting Zwolle 62.2. En ook oppassen op de A50 Os richting Eindhoven bij 95.8.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Marnix Westhuis.
2: Hey, goeienacht met de lekkerste hits voor tijdens je nachtdienst. Somber.

0: Utrecht met Davina Michel en Steel Champagne.
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is AI of niet? Let op, de vraag is, is dit AI of niet?
2: In Singapore betalen 50-plussers geld om expres op de grond te vallen.
0: Dus wat denk je? 50-plussers die expres geld betalen zodat ze op de grond kunnen vallen. Is het verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Laat het weten in de gratis app van 538. Juiste antwoord hoor je binnen nu en 10 minuten.

0: Miauw.
1: 538 met Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Wat denk je? Is dit AI of niet?
2: In Singapore betalen 50-plussers geld om expres op de grond te vallen.
3: AI of niet?
1: En laat je dus niet misleiden door die stemmen, want die is overduidelijk nep. Het gaat om de inhoud van dit bericht. Is dat verzonnen door de computer? Of is het echt waar? Is het AI of niet? En we spieken in de gratis app van 538. Sander, die denkt dat het echt is. Lotte denkt dat het nep is. Nou, misschien dat Jolien wel het juiste antwoord heeft. Jolien, goeienacht.
4: Goedenavond.
1: Je zit gezellig in de vrachtwagen samen met je vriend. Die is aan het werk. Jij bent er lekker naast aan het chillen.
4: Ja, lekker.
1: Hey, en de hoogtepunt van jullie vakantie, dat heeft alles te maken met iets dat langer is dan 30 centimeter.
4: Ja, klopt.
1: Wat hebben jullie gedaan?
4: Wij hebben lekker zitten vissen.
1: Oh, wat heerlijk. Dus jullie zijn lekker in Nederland gebleven tijdens de vakantie?
4: Zeker, ja.
1: Perfect weer gehad ook.
4: Ja, mooi weer. Echt, ik had niet beter gekund eigenlijk.
1: Nu heb ik zelf geen geduld om te vissen, Jolien. Maar wat zou nou een hele goede tip zijn voor mensen die toch het rust willen vinden in vissen?
4: Nou ja, ten eerste, net wat jij zegt, het weer. De conditie van het water. Bijvoorbeeld of het water rustig is of niet. Een goede plek vinden ook. En goede spullen bij je hebben. En gewoon ook genoeg spullen om lekker te kunnen relaxen. Zoals lekker een stoel erbij om op te zitten. En lekker je eten en je drinken. Maar gewoon genieten van het weer en het uitzicht. Ja. En de natuur eigenlijk.
1: Maar wat maakt dan iets een goede visplek? Is dat heel diep water of juist ondiep water?
4: Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je moet wel zorgen dat het water doorstroomt. Dus het niet... Een dicht water. Ja, het kan wel, maar het is beter als het doorstroming is, want dan zijn er meer vissen.
1: Ah, en altijd met een vispas, heb ik me laten vertellen.
4: Ook, ja.
1: Want als je geen vispas hebt en je wordt gecontroleerd, dan krijg je een boete, geloof ik, toch?
4: Klopt, ik wou gewoon. Dus dat is geen probleem.
1: Nou, wat een goede tip, Jolien. Dank je wel daarvoor. We gaan even naar AI of niet, want daarvoor reageerde je. De opgave die je net hoorde, wat denk je? Is het echt of nep?
4: Echt?
1: Waarom denk je dat?
4: Gevoel. Onderbuikgevoel.
1: Een onderbuikgevoel. Nou, dat is een ontzettend goed onderbuikgevoel. Er zijn inderdaad 50-plussers in Singapore die geld betalen aan een personal trainer om zichzelf op de grond te laten vallen. Het klinkt vrij cru. Het ligt veel genuanceerder. In Singapore zijn ze er best wel actief mee bezig om ervoor te zorgen om ouderen te leren vallen. Dus wanneer ze dan daadwerkelijk vallen, dat ze erop makkelijker kunnen anticiperen en dus minder snel wat breken.
4: Ja, dat kan.
1: Dus het is inderdaad echt waar, van onder andere in de mensheld. Het juiste antwoord heb je gegeven, Jolien. Daarmee scoor je het 50 slaapmasker. En dankjewel voor het meespelen.
4: Dankjewel, Emmanuel. Fijne uitzending.
1: Veilige kilometers. En ik hoop dat het weer nog een beetje meer zit, zodat jullie weer kunnen gaan vissen deze week.
4: Is goed, komt goed. Dankjewel.
1: Dankjewel, fijne nacht. De favorite van Marshmallow hoor je nu.

0: 538 met Reg & Bowman en Human.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Goedenacht, Marnix hier. Heel eerlijk, ik baal er ontzettend van dat dit het allerlaatste jaar is voor Zandvoort met de Formule 1. Ik ben namelijk gigantisch race-liefhebber. En daarom zou ik alleen maar tegen je willen zeggen, doe ontzettend je best om die tickets hier te winnen bij 538. Deze hele zomer maak je namelijk kans op de allerlaatste tickets voor de Heineken Dutch Grand Prix deze zomer in Zandvoort. Het is namelijk zo ongelooflijk vet om die Formule 1-auto's in actie te zien en te horen. Het is werkelijk niet te vergelijken met wat je op tv ziet. Tuurlijk, op tv, je ziet alles sneller gebeuren, er wordt geschakeld, maar die ervaring die je krijgt op die tribune, dat is echt waanzinnig. En die tickets win je dus deze hele zomer bij Radio 538. Calvin Harris, hoor je nu.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

Backstreet Boys en Everybody bij Radio 538. Een hele goede nacht. Mijn naam is Marnix. Als je dit nu waarschijnlijk op de radio hoort, dan ben je aan het werk. En dan herken je de volgende situatie als geen ander. Je komt uit de nachtdienst, laat in bed, in mijn geval tussen 4:30 en 5:30. En dan begint de nacht om uit te rusten. En dat betekent dat je dus gaat slapen wanneer de rest van de wereld ontwaakt of al ontwaakt is. En bij mij gebeurde het afgelopen ochtend dat de lieve buurkinderen om 10:00 begonnen met het buitenspelen. Wat natuurlijk hartstikke goed is. Maar voor jouw beeldvorming, het was dus 10:00 in de ochtend. Ik dacht dat ik een uur of 5 net op 1 oor lag. En toen hoorde ik opeens dit voorbij komen. Het klinkt inderdaad alsof een stel kinderen aan het rammen is op verkeersborden. Dat was het niet. De situatie als volgt. Mijn buurvrouw op leeftijd, zij is oma. 6 kleinkinderen en die gingen buiten spelen op ons pleintje waar we wonen. En dat is recht bij mij onder het raam. En die hadden een soort bandopstelling gemaakt. Ze waren aan het zingen en ze waren dus met pannen en deksels ook muziek aan het maken. Alleen dat was zo knijterhard dat ik daarna werkelijk geen oog dicht meer heb gedaan. En daarom misschien wel een ludiek ideetje waar we ooit als 15 nachtbrakers iets mee zouden kunnen doen. Moeten we niet het initiatief starten om een sticker te maken? Dus ik slaap sticker. Die je gewoon op je deur kunt plakken. Dat mensen weten, joh, hier slaapt een nachtwerker. Want het is zo doodgewoon om met mensen die overdag moeten werken, 's nachts rekening mee te houden. Maar zou ook lekker zijn als het andersom gebeurt, ja toch? Dus ik slaap sticker. Nou, mocht het zover zijn, ik laat het je weten via Radio 538.

538 met Bibi Rexha, Faithless, you're the new religion. Hangt er iets speciaals bij jou op het toilet? Of is het gewoon zo'n standaard kalender met verjaardagen erop en dat als iemand dan bij jou op het toilet zit, even stiekem zijn of haar eigen verjaardag erop zet? Is dat het? Nou, bij Adele, die je nu gaat horen, zij is gekroond tot Member of the Order of the British Empire. Ja, een hele mond vol. Daar heeft ze dus wat voor gekregen. En dat heeft ze dus op het toilet gehangen. Dat is wel flex, toch? Dat je dan dus, nou, als iemand dan bij jou naar het toilet gaat, dat daar dus iets hangt wat je van de koning hebt gekregen. De hele royale troon wordt die wc dan. Het is 538, Adele, York's nu, zet Riot to the face.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse Feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op, zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat twee bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A8 Beverwijk richting Amsterdam bij 3.6. A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.7. A10 Diemen richting Zeeburg.